0: vorige keer op karaoke gedaan. Samen met, ja, dan wel een man. Maar best lastig, die tweede stem te zoeken. Ja, met de letter K, de grote vriend van Kenny Rogers, is ook alweer een hemelse held. Ja, Kenny Rogers dus, met Dolly Parton, bij de letter K. Nou, Bert, je bent even van stoel gaan verplaatsen, want je zet Evan op de troon, ja, je zoon.
1: Ik zet Evan even op de troon, die mag vanavond een gedicht doen.
0: En heb jij het al gedicht geschreven?
1: Ik heb hem niet geschreven, maar hij gaat het voor me
0: voorlezen. Dus het is niet Bert's bronzige bedenksel.
1: Nee.
0: Maar het is nu, ja, ik weet niet. Dan
1: we noemen het Evans,
0: eerlijke,
1: ja, Evans eerlijke gedicht.
0: Ja, epistel.
1: Ja.
0: Epistel, ja. Daar komt hij, het gedicht.
2: Als je in een stoffige schemering leeft, schat, dan is dat oké. Er zijn vrouwen aan de bar die je elke dag begroeten. Je kunt ze mee naar huis nemen en bij ze liggen in deze argeloze kamer. Maar ze kunnen je pijn nooit wegnemen, nog de somberheid verdrijven. Als je voortdurend in verdriet leeft en om mij huilt, als je je in je herinneringen verschuilt, dan zul je het misschien zien. Nou,
3: de L van...
0: Ja?
1: Love and Whiskey.
3: Love and Whiskey.
0: Van Rory Block.

0: iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De M van
1: Mississippi. 1976 van de Pussycats. Ofwel Zusters Veldhuis uit Limburg. Speciaal voor Utwina.

0: Inderdaad, uit Limburg, Pussycat met letter M met een Mississippi. Ja, onvervalste Nederlandse country, zullen we maar zeggen.
1: Ik wist nooit dat Nederland country had. Nee, ik lieg. Ik denk dat ik op een gegeven ogenblik achterkwam naar Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange, hè?
1: Maar,
0: ja, dat is toch echt country. Zullen we die draaien zo?
1: Oeh, lekker. Kunnen we dat even snel doen?
0: Die hoort er ook bij.
1: Ja, die hoort er
0: zeker
1: bij.
0: Oh, even snel wat zoeken. Ja,
1: ja oké. Okay,
0: ja. Maar ja, inderdaad. Ja, maar, kijk, weet je, country komt natuurlijk uit... wat is het? Midwest, Tennessee, Texas. Hoe heet de staten waar het allemaal...
2: Yeah, anywhere from the south, man. I mean, you can start from Texas, go all the way down, you know, down to...
0: Is Nashville niet de hoofdstad van de country? Mag ik dat zeggen?
1: Nashville wordt gezien als de hoofdstad van de country. De meeste mensen die een country album willen opnemen, die gaan naar Nashville.
0: Ja.
1: Ja, it lives and breathes country.
0: Dat heeft Ilse de Lange ook gedaan, hè? Die ging daar dan...
1: Allereerste album heeft ze dat gedaan.
0: Alsof je anders gaat zingen dan in Nashville dan in Almere Haven. Ja, toch? Ja. Is dat zo? Zou dat echt zo zijn? Gewoon de omgeving moet je voelen om de country stem, de snik, erin te krijgen.
1: I don't know.
0: Het zal wel zoiets, ja.
1: Ik bedoel, als je loopt in, met allemaal mensen die een beetje country zijn en luisteren en doen en laten.
0: Je beïnvloedt elkaar, hè?
1: Je beïnvloedt elkaar.
0: Ja, ja. Nou, de country...
1: Wat vind jij trouwens van country?
0: Wat ik daarvan vind?
1: Ja.
0: Ik hou er best wel van.
1: Ja?
0: Ik weet er weinig van. Maar ik heb ook helemaal geen country cd's thuis. Dat is altijd mijn criterium, hè? Ja, oké, je koopt geen cd's meer, weet ik. En ik heb ook geen Spotify country mapje. Maar als ik het hoor of als iemand het draait, denk ik, ja, niks verkeerds mee. Ja, het wordt een beetje soms, kan een beetje schamper over worden gedaan over country. Eenvoudige muziek. Net als dat je Nederlandse camp en Nederlandstalig ook een beetje fout kan zijn. Zoals Henk Wijngaard, wat we net draaiden. Mm-hmm. Wordt het in Amerika ook zo gezien? Het is toch een beetje van
1: het
0: trash
1: niet,
0: people.
1: I don't know. Country music is ontzettend populair in Amerika. Yeah. Als je kijkt naar de Country Music Awards. Zeg maar de Grammys onder de country. Is super populair. Yeah. Super veel mensen kijken ernaar. En je hebt ook dus natuurlijk de Country Music Top 50.
0: Ja.
1: Ook ontzettend populair.
0: Maar die is wel los van de Billboard Top 100. Hè? Er zitten heel andere nummers dan in natuurlijk.
1: Nou ja, de Billboard, door de populariteit van country music... is de Billboard heeft ook maar een lijstje gemaakt voor country.
0: Oh, dus, ja? Zo is het gegaan. Ja. Ja. Nee, maar toch, het heeft een aparte... Je moet er van houden en er zijn misschien ook mensen die er niet van houden.
1: Dat is zeker zo. Maar ja, dat helpt je met alle genres natuurlijk.
0: Nou ja, dat is misschien ook zo. Ik vind het altijd raar als iemand zegt, ik hou niet van jazz bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, maar je hebt zoveel verschillende jazz...
1: Ja, maar goed.
0: Je hebt ook verschillende soorten countries, toch?
1: Je hebt mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van rock. Nou, ik hou helemaal niet van pop. Ik hou helemaal niet van klassiek.
0: Nee.
1: Bij wijze van.
0: Ik hou niet van reggaeton. Mag ik dat zeggen?
1: Pas op, hè?
0: Oh, pardon. Okay. Ja, nee. Maakt wat uit, hè? Waar ik nou wel of niet van hou. Het gaat niet om mij. Het gaat om jou thuis, luisteraar. Wat vind jij de favoriete country nummer ever? Die draaien vanavond. Paradise Country FM is het vanavond, de hele avond. Country muziek vanwege het overlijden van Dolly Parton. 675-1031.
1: Ja, of via de Paradise FM app natuurlijk. Kan je ook hartstikke makkelijk gebruiken.
0: Daar kan je ook stemmen op de Alphabattle. Dit is Kampert.

0: had ook gewoon een prachtige stem eigenlijk, man. Dolly Parton.
1: Toch?
0: Ja.
2: People can't you understand.
0: Wauw. Maar ja, wil je deze helemaal horen? Stem dan op Kambert in de alfabet, maar dit is Kambeinders.

0: van Dolly Parton kan vanavond opgestemd worden in de Alphabet Show. Dan Blunt of In the Ghetto. Stuur maar in. Wat is de stand, Evan? Jij houdt het goed bij?
1: Nou, nog steeds kamp Bert met één stem en kamp Meindert met helemaal geen stemmen. Dus op dit moment is kamp Bert aan het winnen.
0: Nou ja, maar dat schiet niet op, jongens. Insturen, insturen. We gaan naar Next to Me, want we hadden het net over Ilse de Lange.
2: Nou, hier komt ze dan.
0: Ja, Nederlandse. Nou, de Dutch Queen of Country.
2: Absolutely.
0: Ja.

0: and watermelon wine.
1: Hij is ook al sinds 2021 niet meer onder ons. Tom T. Hall met de letter O van All Dogs, Children and Watermelon Wine. Ja, hij baseerde zich op een gesprek dat hij had met een portier van een hotel in Miami Beach. En die zei niet zoveel. Die zei, ja, ik heb niet zoveel in mijn leven. Ik vind niet zoveel aan. Maar ik geniet wel van All Dogs, Children and Watermelon Wine. En is dat lekker, Bert? Watermelon Wine?
2: Ik kan me voorstellen van wel. Ik ben gek op watermeloen.
1: Ja, best wel, hè?
2: Ik kan me goed voorstellen dat als je watermeloen fermenteert en een beetje suiker er doorheen gooit, dat dat wel lekker is.
1: Ja, goede tip. Gaan we eens proberen.
2: Ik zou zeggen, proberen maar.
1: Maar het smaakt niet een beetje zoals sangria, inderdaad? Een beetje fruitige wijn?
2: Fruitig. Super fruitige wijn.
1: Mm, ja. Mm, nou, ik weet het niet. Zo, we kunnen het proberen.
2: Bon.
1: Ja, maar vanavond dus de country editie. Van de Alphabet Show. Heerlijke, onvervaste country muziek.
2: Absoluut. En waarom hebben we vandaag country music? Nou, heel simpel. Dolly Parton is helaas heen gegaan. Zij was country zanger. En vandaar dat wij vandaag ons lijstje hebben van nummers die worden aangevraagd. Country.
1: Ja, en dat is soms best een beetje moeilijk. Van wat is nou je beste country nummer alle tijden? Je mag ook je allerbeste Dolly Parton nummer alle tijden aanvragen. We hebben al een paar nummers gehad. En dus, wij gaan dus gewoon voor je draaien. In de afterparty ook nog lekker door met country vanavond. De Paradise Country FM zender hebben we nu. En ik had het net al even over Porter Wagoner. Hè? Dat was dus die man die in dus, nou ja, je hebt daar een hele fragment gehoord. Dus ja, die een tv-ster was ook, maar ook zanger. En heeft heel veel duetten gedaan met Dolly Parton ook. En later gingen ze dus uit elkaar. Maar dit is nog vlak voordat ze uit elkaar gingen, hebben ze ook een duet gedaan. En dat is deze.
3: Van
1: Please Don't Stop Loving Me. Ach.

0: Uit 1981 bij de letter Q, Queen of Hearts van Juice Newton.
1: Mijnderts melige moppetrommel.
0: Ja, want de Q is altijd een moeilijke letter dan. Als Queen geen country heeft gedaan en Queen Latifah ook niet, dan moet op zoek, hè, Bert?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Maar Queen Latifah heeft country gezongen.
0: Oh, toch wel? Had ook Queen Latifah kunnen doen.
2: If you call urban music country, it's kind of country.
0: Ah, vind je?
2: I don't know.
0: Oké. Weet ik niet. We hadden dat kunnen doen ook. Ja, het is om zoeken in de Alphabet Show, hoor. Ken je nog een leuk country lied? Stuur maar in, hè, trouwens. 6751031.
2: Ja, of dat kan natuurlijk ook via de app van Radio Paradise, als je hem nog niet gedownload hebt. Download hem nu, kan je vinden op de Apple Store. Of bijvoorbeeld, allerlei andere...
0: Ja,
2: manier om te...
0: Je hebt toch Android en
2: oh,
0: Apple
2: ja, Android,
0: en zo?
2: Android,
0: hoe heet dat ook allemaal weer?
2: Android en Apple Play.
0: Generatie X is er niet mee opgegroeid, sorry.
2: Nee.
0: Maar dan ga je dus...
2: Wij zijn opgegroeid met Nokia.
0: Ja, Nokia's. Ja. Maar daar, daar zit geen Paradise FM app op.
2: Nee, maar wel inderdaad als je een iPhone hebt of een Samsung bijvoorbeeld.
0: Dan wel. Ja. En je hebt ook Snake.
2: Oeh, kan je dat wel herinneren?
0: Ja, leuk was dat, hè? Hé, het is tijd voor de mijnsmerige moppetrommel. Er komt een man bij de dokter.
2: Oeh.
0: Zegt de dokter. Meneer, ga u nou eens even goed heel hard schreeuwen en roep heel keihard help. Zegt die man, ja, maar waarom? Zegt die dokter, ja, het is heel druk in de wachtkamer en ik wil lekker naar huis.
1: De R van Ring of Fire.
0: Johnny Cash.
3: Love is a burning thing. And it makes

0: en Friends presenteren de Alphabet Show. De S van
1: Sun Beach, Blake Shelton. Speciaal aangevraagd door Shalini. Dankjewel. Driving down the interstate, running 30 minutes late.

0: hedendaagse country, dat was Blake Shelton met Sam Beach bij de letter S.
1: Aanvraagd door Shalani, sorry. Ik heb het even te...
0: Shalani. Shalani. Welkom Shalani in de show. Ik zag voor het eerst een verzoekje in de Alphabet Show. Dankjewel. Leuk. Leuk dat je luistert.
1: Ik ken haar trouwens van de 48 Hour Film Project.
0: Oh, heeft ze als actrice... vriendin van je.
1: Heeft ze als actrice meegedaan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ja. Ja. Als een lid van een van de teams.
0: Dit jaar weer, hè? 48 Films. Ja, ga je doen. Oktober, wanneer is het?
1: Eind september. We doen het van 25 tot en met 27 september.
0: Kan je nog aanmelden?
1: Ja, zeker. Je kan je nog inschrijven. Hier, 48hourfilm.com/Curaçao. Mocht je een team willen inschrijven, dat kan.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hebben het vanavond niet over de 48. We hebben het vanavond over Miss Dolly Rebecca Parton Dean.
0: Ja, Miss Dolly Parton. Hè. Die ere met country in de Alphabet Show. En ook heel veel nummers van haar. En de Alphabet Show nog door met heerlijke nummers. Onder andere van Dolly Parton een paar nummers. En van collega's van haar. Ja, want ja, af en toe moet je dan een traantje laten toch als je haar hoort. Vind je niet?
1: Ja, absoluut. Zeker te weten. Het is ook gewoon een mooi leven wat die vrouw heeft gehad. Echt bijzonder leven, bijzondere dingen heeft ze gedaan in haar leven. Waaronder ook natuurlijk de Dollywood. Ken jij Dollywood?
0: Dollywood is dat park, hè? Dat had ze toen gekocht.
1: Ja.
0: En ook naar haar vernoemd natuurlijk. Ja. Jij vertelde vorige week dat je er langs gereden was.
1: Ik ben er langs gereden, maar het was echt in het midden van de nacht. Echt 2 uur, 3 uur 's nachts of zo.
0: Ja.
1: En ik reed er langs en ik dacht, hey Dollywood, oh.
0: Nou, nu moeten we er absoluut heen, hè? Vind je niet?
1: Ik vind het wel.
0: En ook het eerste gekloonde dier is naar haar vernoemd, hè? Je weet al, schaap Dolly, weet
1: schaap
0: je nog?
1: Dolly kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Waarom hebben ze die schaap naar haar vernoemd? Weet jij dat?
0: Omdat Dolly gekloond werd uit uierweefsel. Ja, echt waar. Ik weet niet, daarom... Kijk, weet Dolly Parton was een prachtige vrouw. En ze was lief en ze was intelligent. Helemaal niet domblond. Maar ze had wel natuurlijk alles aan zichzelf gedaan, toch? It takes an awful lot of money to look this cheap. Dat is haar bekendste uitspraken.
1: Echt, dat soort uitspraken deed ze ook gewoon over zichzelf. En, maar wat ik ook wel mooi vond, is dat ze zegt van... luister, je moet je wel heel goed informeren als je gewoon bepaalde ingrepen wil laten doen.
0: Ja.
1: En dan zegt ze, als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn hele, hele goede vriend... Kenny Rogers, bij hem ging het wat minder. Niet goed laten informeren door de ingreep.
0: Oh, vertel eens dat.
1: Dat heeft ze een keer verteld.
0: Hij kwam er wat lelijker uit, Kenny Rogers, vond ze.
1: Nou ja, ik vond iedereen.
0: Oh, vond iedereen, ja, weet ik niet, ja. Ze heeft ook, iedereen speculeert, ze was altijd heel eerlijk over de plastische chirurgie.
1: Zeker.
0: Maar over de borstvergroting was ze altijd ontkennend. Tot in 2002, toen heeft ze het bekend. Mm-hmm. En ook pas zegt zij, ik heb het echt pas later gedaan. Mensen dachten al dat ik het veel eerder had gedaan. Maar ze was eerst wat zwaarder, toen ging ze afvallen. En toen zei ze, dus haar borstomvang werd ook verminderd. En toen dacht ze, ik ga toch maar wat aan laten doen. En ze heeft haar borsten... laten verzekeren voor $600,000 US dollar.
1: Waarom?
0: Nou ja, dat is een handelsmerk van haar geweest. Dus dat betekent denk ik, als ze lek gingen, dan kreeg ze $600,000 op haar rekening of zo. Ik weet niet. Ik weet hoe dat ging. Ja, maar ze was er eerlijk over. En dat is het mooie van die van Dolly Parton.
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan we naar een collega van haar. En Dolly Parton werd de Queen of Country genoemd, natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: En terecht. Maar we gaan nu naar de First Lady of Country.
1: Oh.
0: Ja. Ze is niet oud geworden. 55 jaar, maar in de jaren 90 overleden. Ze heeft ook nog met de KLF een leuk project gehad. Weet je nog?
1: Kan ik me nog heel goed herinneren.
0: Ja, Justified and Ancient.
1: Anyway.
0: Maar dit is country en dit is haar bekendste, denk ik. Vind je niet? Denk je wel? Prachtig in ieder geval.
1: Nee, wel.
2: De thee van...
1: Tell me why not. Stand by your man.

tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De U van Urban Keith.

0: Heel beroemd in Amerika, hè? Keith Urban. Ook weer muziek van nu, Bert. En hij was getrouwd met Nicole Kidman.
1: Ja, ik dacht...
0: Zei je dat nou?
1: Ik dacht dat hij nog steeds getrouwd was met Nicole Kidman. Maar jij kwam met het nieuws dat ze vorig jaar helaas...
0: Ja, ik las bij de kapper de privé. Oh. En het gaat niet zo goed tussen hem en Nicole Kidman.
1: Of ging niet meer zo goed?
0: Ging niet meer. Volgens mij zijn ze vorig jaar uit elkaar.
1: Oh, kan je nagaan.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou,
0: maar wel lekkere muziek.
1: Ja,
0: kan hij.
1: Ja. Daar kan hij meer muziek voor schrijven, toch?
0: Ja, heeft hij weer tijd voor.
1: Ja, precies.
0: Dat is het voordeel. Goed, nog twee nummers te gaan, dan de Alpha Battle. Evan, wat is de stand? Je hoeft niet de stand te zeggen, maar wie staat er voor nu?
2: Nou, kan Bert.
0: Kan Bert nog steeds voor? Oké.
1: Okay. Maar er zijn wel wat stemmetjes binnengekomen bij de...
0: Ook voor mij, hè?
1: Nadat je, ja, zeker. Nadat we een paar oproepen hebben gedaan. Maar laat je toch eens een keer...
0: Nog één keer laten horen dan? Heel kort dan? Oké, dit is Kan Bert.

0: Boris is niemand gek, hè? Ik ben wel blond, maar ik ben echt niet zo gek. Dan blonst, dat kan mijn. Dat is nog twee nummers. 675-1031 of via de vernieuwde app, via de App Store. Toch okay, even?
1: Ja, yeah, App Store of de Google Play Store.
0: Of de Google Play Store.
1: Ja. Yeah.
0: Dan ga je nu intikken.
2: Dus het heet niet de Apple Play Store?
1: Nee, het is gewoon de App Store. Yeah. En die van Android heet de Google Play Store.
2: Dus Apple Store.
1: App Store.
0: Gaan jullie even een beetje neuren op jullie telefoon? Ik ga de V draaien van Miranda Lambert. Is een heel jonge meid uit 1983. Ook natuurlijk geboren in Texas.
3: De V van...
0: Vai?

0: Ja, ik wou ook nog wat van Bonnie Raitt draaien. Dus dat komt bij de W. William Wantcha. Ik heb een beetje de neiging bij country om yeeha te roepen.
1: Ken je dat?
2: Echt? Ik zou zeggen doen.
0: Yeeha! Yeeha! Al die nummers die we vanavond hebben gehoord.
1: Ja.
0: Bonnie Raitt, zij leeft nog. En is ook ja, country, blues, blues, folk, vloggers. Zij kon alles, kan alles. Want ze zingt nog. Het is 9:02. We hebben nog 3 nummers te gaan. Maar nu is het dus de letter X. En dat is de uitslag van de alfabettel. Nou, Bert heeft speciaal zijn zoon daarvoor meegenomen. Evan, jij hebt flink geturfd vanavond. Flink gereageerd, hè?
3: Ja?
0: Ja, toch?
3: Nou, ja. Hier zie ik dat, nou ja, de winnaar van de battle is Kamp Bennett met In the Ghetto van Dolly Parton.
0: Yeah. Gefeliciteerd, Bert. En ik denk ook wel een beetje terecht. Het is een prachtig nummer.
1: Ja, toch?
0: Ja.
4: De X van Dolly Parton.

0: is toch echt qua country, Shania Twain. Bert, jij zei ook van Shania Twain moeten we ook nog wel doen, want zij is toch country, maar eigenlijk is het een popliedje.
1: Nee, dit is country toch?
0: Ja? Je slow country. We made it. Als jij het gaat zingen is het country.
1: Ja?
0: Ja, dan wel, met een snik in je stem.
1: Made it.
0: Ja. Lekker.
1: Ik heb er een keer live mogen bezichtigen.
0: Oh ja?
1: In het Ahoy in Rotterdam. Prachtig, prachtig, prachtig gezongen.
0: Ja? Prachtige vrouw, prachtig, prachtig gezongen.
1: Niet alleen maar prachtige vrouw inderdaad, maar ook prachtig gezongen. Hey, bedankt dat ik er weer bij mocht zijn, meiden.
0: Nee, ik vond het gezellig dat je er was, Bert.
1: We hebben vandaag al een editie van Dolly Parton. We hadden eerst Disney bedacht inderdaad. Ja. Maar ja, daar komt dan
0: wat... Dat gaan we uitstellen.
1: Ja.
0: Niet naar volgende week, want dan komt Detti bij me.
1: Wat leuk.
0: Ja, gezellig.
1: Wat heb je volgende week?
0: Nou, ik had al beloofd dat zij de jaarlijkse North Sea Jazz Edition mag doen. Van de Alphabet Show.
1: Dat is voor Detti.
0: Ja, nou ja, jij weet ook veel van alles. Dus ook van North Sea Jazz artiesten.
1: Ja, maar dat is de North Sea Jazz is wel de Detti editie.
0: Ja, daar zijn ze er al elk jaar bij. Hè? Ja. Nou, North Sea, volgende week, ja, dan begint het weer. Hè? North Sea Jazz, donderdag, vrijdag, zaterdag.
1: Leuk man.
0: En we gaan dus volgende week alle artiesten draaien die ooit op North Sea Jazz geweest zijn. Lekker breed.
1: Prachtig.
0: Dat zijn er veel.
1: Dat zijn er heel veel.
0: Denk er alvast maar over na. Je mag een verzoekje indienen, Bert, volgende week.
1: Ga ik zeker doen. Mag ik ook een verzoek indienen voor artiesten die dit jaar komen?
0: Ja, dat mag ook. Dus die tellen mee.
1: Oké, leuk.
0: Ja. Nou, Evan was er gezellig bij. Je zoon, Bert. Wat vond je ervan, Evan? Gezellig?
2: Ja, het was zeker een ervaring.
0: Ja. Is je mening over country nou veranderd sinds vanavond of niet?
2: Ja, echt heel veranderd.
0: Toch?
2: Dat ik meer naar country zou moeten luisteren.
0: Dus wel, hè? Ja, er is goede en misschien minder goede country. Maar er is ook goede.
2: Ja,
0: het is misschien niet jouw generatie of zo dat veel naar country luistert.
2: Nou, maar wat ik ook naar luister is niet echt mijn generatie. Dus wel flexibel.
0: Waar luister je ook weer naar? Of van alles?
2: Nou, ja, maar nu ben ik een beetje van een new metal phase. Maar
0: New metal.
2: Ja,
0: dat is misschien wel iets voor een thema een keertje.
1: Dat lijkt me een hele leuke thema.
0: Wauw, wow, wel heavy, of niet?
1: Wat ik echt prachtig vind, is dat wij een bepaalde invloed hebben gehad op deze jongeman.
0: Cool. Ja, leuk. Ja. En misschien wel meer luisteraars. Dank allemaal luisteraars ook voor het insturen van verzoekjes.
1: Zeker.
0: Heel fijn, voor het meestemmen met de poll. Ja. Dat was dus Dolly Parton met In the Ghetto. Prachtig. Mijn Dan Blunt is ook opgestemd. Die gaan we heel snel draaien, hoor. Natuurlijk in de afterparty. En de afterparty is bijzonder vanavond. We gaan tot na 10 uur door met allemaal country songs, maar wel heel veel Dolly Parton.
1: Leuk, ik kijk ernaar uit. Ik ga hem aanhouden. Iedereen die geluisterd heeft vanavond, hartelijk bedankt voor het meeluisteren, meestemmen, meezingen met Dolly Parton.
0: Ja, ik hoor het.
1: Meijndert, dankjewel.
0: Ja, voor het zingen of voor de muziek?
1: Nee, dat ben je uitgenodigd, jongen.
0: Ja, nee, oké, ja, dankjewel. Maar ik kon toch ook mooi zingen? Hé, hey, we gaan zingen met Ruud met Zac Brown.
1: Oeh.
0: Die is ook voor nu.
1: Fried Chicken.
0: Hij heeft een band ook opgericht.
1: De Zac Brown Band.
0: Ja, zo heet hij, ja.
1: Let's say, do chicken fried from Zac Brown Band.
0: Oh, lekker, lekker. Hey, nogmaals dank, Bert.
1: Hey, jij bedankt.
0: En Evan.
1: Hey, doe je.
0: Tot gauw.
3: De Z van...
4: Zac.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Drenthe. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland-Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Sportvisjacht 2026 komt dichterbij. Luister vandaag nog naar de hints, vind de koffiemok en selecteer jezelf als laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe mee.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland-Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe mee nu het nog kan. En luister naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe mee nu het nog kan. En luister.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe mee.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoog tripartit weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainen hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan nog internationaal nieuws. De luchtvaartautoriteit van de inspectie Leefomgeving en Transport heeft EasyJet een last onder dwangsom opgelegd. De maatschappij gebruikt op Schiphol opnieuw zonder geldige reden de vervuilende hulpmotor. Bij herhaling betaalt EasyJet €2500 per overtreding, tot maximaal €50.000. De adviesprijs voor diesel is donderdag met bijna 4 cent gedaald, tot €2,57,8 per liter. Euro 95 werd ruim 1 cent goedkoper en kost nu €2,58,9. Euro 98 zakte met 1,4 cent tot €2,80. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele Nederlandse vermisten na de overstromingen in Nepal en Tibet. Een precies aantal is niet bekend. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan zeker 2 Nederlanders als vermist. In sommige gevallen is het contact met naasten hersteld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit. Die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81. Heavy mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Quatrevent.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatrevent.
2: Exactement.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
8: Met de laatste selectiedag van de Schatkistjacht.
9: Yo, Steven hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
0: De Paradise FM ochtendshow.
8: Het zou toch wat zijn als je dat bed van 5000 gulden wint. Selecteer jezelf vandaag nog door de ochtendshow koffiemok te vinden op basis van de hints die ik straks ga geven. Zoek Marissa, zoek de koffiemok en bel de code in die je vindt in die mok. En jij bent morgen misschien wel een van de winnaars. Ja, je bent sowieso dagwinnaar, maar winnaar van dat bed zou toch mooi zijn.

0: Nou is het donderdag vandaag. Hè. Een onderzoek laat zien dat dit voor veel mensen het moment is waarop het weekend langzaam in je hoofd begint. Je bent dus nog gewoon aan het werk als het goed is vandaag. Maar ergens is je brein alvast. Ja, misschien de barbecue aan het aansteken. Kortom, donderdag is de warming-up van het weekend. Zo. Bon dia, hoe ben jij wakker geworden vandaag? Hoe is het met je? Het is vandaag 27 augustus met Lucy Pearl en ABC is de vernieuwde ochtendshow op Paradise FM begonnen. Ik ben Jeremy en ja, onze Nelly is er straks natuurlijk ook gewoon weer bij met het allerlaatste nieuws. Ik heb sowieso even gespot wat er vannacht allemaal gebeurd is. Wat je hebt gemist toen je lekker lag te tukken. Maar er is gelukkig ook hoopvol nieuws gevonden. Ja, voor mensen met alvleesklierkanker in dit geval. Want de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft een nieuw medicijn goedgekeurd dat in een grote studie de gemiddelde overleving bijna verdubbelde. Patiënten die dagelijks daraxonrasib kregen leefden gemiddeld 13,2 maanden tegenover 6,6 maanden bij chemotherapie. Het medicijn richt zich op een veel voorkomende mutatie die de groei van de tumor stimuleert. En een doorbraak is het misschien nog om te vroeg om te noemen, maar dus ja, na jaren van weinig behandelopties, goede opties eigenlijk, is dit toch wat mij betreft goed nieuws om hoop uit te putten. Vannacht werd ook bekend dat in Nepal en het grensgebied met Tibet, dus na die enorme watermassa, een spoor van verwoesting is achtergelaten en daarbij zo'n 1400 mensen worden vermist. Terwijl het dodental in Nepal inmiddels op 270 staat. Reddingsmedewerkers hebben door verwoeste wegen en bruggen grote moeite om het getroffen gebied te bereiken. En ja, natuurlijk moet de komende dagen duidelijk worden hoe groot die ramp uiteindelijk echt is. En dan voor de game-liefhebbers. Grand Theft Auto 6 krijgt vandaag eindelijk een uitgebreide eerste blik. Maar, een hacker was Rockstar Games net te snel af. Er lekte al beelden uit waarop onder meer auto's, een overval en een enorm druk strand te zien zijn. En daar baalt Rockstar natuurlijk helemaal verschrikkelijk van, maar... wacht even. Dat gaan we niet doen, beste Whitney Houston, met je Queen of the Night. We gaan even wat anders zometeen doen. Wat ik je wilde vertellen is dat, ironisch genoeg, GTA ook over snelheid gaat. Maar deze keer was de hacker dus alles gewoon te snel af. Dus dat is een klein beetje zuur, maar ach ja, een klein beetje. Ja, je hebt het ermee te doen, hè, toch? Paradise 103.1 draait voor jou. De beste muziek ooit gemaakt. En je hoorde net al een klein beetje Whitney Houston. Die ga ik voor je proberen in te starten. Maar zoals een goede nieuwe ochtendjob betaamt, moet je af en toe een beetje ruzie maken met de spullen. Hè? Dat moet kunnen, toch? Die ruzie die gaat gewoon lekker door. Dan op een gegeven moment wil de apparatuur ook niet meer starten. Hij gaat lekker, yeah? Hoppakee. Wow. Dan nemen we gewoon even lekker de tijd om maar dat bakje koffie toch naar je toe te krijgen. Ik denk dat dat wel erg fijn is. Dus even kijken. Hoe gaan we dit ding dan hier... Ah, kijk, stoppen. Ja, tenminste, dat hoop ik dan maar. Ja, gaan we eens even kijken of wij hier nog op een knop kunnen drukken en er wat verzinnigs uit kunnen krijgen. En de beste muziek ooit gemaakt voor je kunnen gaan draaien. Want jongen, hè? Ik merk dat ik vandaag 6 sloten koffie nodig heb. Hopelijk kun je me daar een klein beetje in ondersteunen.
1: Je doet de luiken open. Palmen wijven zacht in de bries.
0: Ja, ik zie ze wel bewegen, ja.
1: Jeremy klinkt al uit je radio.
0: Ja, moet niet vragen hoe, maar ik ben er.

0: Chef Special, Paradise FM, In Your Arms. Zo, 6 voor 6:30. Ik ben een beetje naar wat rekken en strekken. Nog steeds geen koffie gehad trouwens. Weer iets gekalmeerd. Hè. Alle begin is moeilijk vandaag. Ik heb een wat ruige start. Maar ik ben zometeen wel klaar om weer de hints te geven in de laatste voorronde van de Schatkistjacht.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: En dat is een fijn momentje zo aan het begin van de dag, waarbij we ons eventjes gewoon iedere ochtend wat anders voorstellen. En vandaag heeft dat te maken met het volgende. Je bent onderweg en eigenlijk is er niets bijzonders aan de hand. Maar toch voelt de ochtend ineens precies zoals je zou willen dat iedere ochtend voelt. De zon die staat goed, de lucht is helder en op de radio begint een nummer dat je al jaren kent. Maar dat vandaag precies op het juiste moment voorbij komt. Je zet het volume iets harder, zingt misschien zachtjes mee en merkt dat je voor een paar minuten helemaal niet bezig bent met wat er straks allemaal nog moet gebeuren. Je bent gewoon onderweg, met muziek op de achtergrond en nergens echt haast voor. Dit is jouw soundtrack voor zo'n klein moment waarop Curaçao even precies goed voelt.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: En die soundtrack is die opzwepende toon van Stevie Wonder, Superstition. Ja, dat is goede energie, hè? Als je in de auto stapt nu, onderweg naar je werk, kids naar school brengen. Geniet ervan, dit is jouw dag pakken met de beste muziek ooit gemaakt hier op Paradise.

0: kan dadelijk zomaar gebeuren, hè?
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkisjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Over een, nou, 10, 12 minuten, dan komt hij eraan, die hint. Dus dit is de hint voor de hint. Maar dan weet je hoe het klinkt op het moment als ik jou een hint ga geven. Zo simpel is het. Win een bed ter waarde van 5000 piek van MB Bedden en Slapen. De allerlaatste

0: laatste dagwinnaar. Daarmee maak je kans op dat prachtige bed van MW Bedden en Slapen. Ter waarde van 5000 gulden. Alle details vind je op paradisefm.cw/schatkist. Check alle info. Doe mee nu het nog kan. En luister naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Quatre Vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen. En passant.
5: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
4: Exactement.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Het is 4 minuten over 6:30 op je donderdagmorgen, 27 augustus. Tijd voor het allerlaatste nieuws. Zonder Nelly Rossa, die is zoek. Dus dat heeft dadelijk nog wat werk in zich. Ik heb wel het laatste nieuws voor je. Dat begint bij een jonge bestuurder die gisteren 8 maanden gevangenisstraf tegen zich heeft horen eisen. Waarvan 4 voorwaardelijk voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. En dat ongeluk vond plaats in augustus 2024 ter hoogte van Tapmarin. Daarbij werd het slachtoffer uit de auto geslingerd en kwam het om het leven. De verdachte reed destijds zonder rijbewijs in de verkeerde richting en met een snelheid van ruim 170 km per uur door een bocht. Volgens een getuige was er sprake van een straatrace. Het Little League-team van Curaçao heeft zich overtuigend geplaatst voor de internationale finale in Williamsport. De Curaçaose honkballers versloegen Nicaragua woensdag met maar liefst 12-3. De basis voor de overwinning werd gelegd in de tweede inning. En Curaçao scoorde daar met onder andere een belangrijke honkslag van Raimil Antonia bij volle honken in 1 klap 10 punten. Nicaragua kwam later nog iets terug, maar de voorsprong kwam geen moment meer in gevaar. En door deze zegen staat Curaçao aanstaande zaterdag in de finale van de internationale pool.
3: Paradise FM, verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Nou, dat rijdt allemaal lekker door, maar het begint wel langzaamaan druk te worden op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Kaya Grote Berg. Nou ja, tot Grote Berg niet heel veel, maar dan loopt het wel al nu al vast. Dat is best vroeg. Een minuutje of 2 is het achteraan sluiten daar.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: De grote vraag is, waar is Nelly? We gaan op onderzoek uit. Terwijl we ons voorbereiden om jou dadelijk de eerste hint te gaan vertellen in de Schatkistjacht 2026 om dat bed van 5.000 gulden te winnen. Oh, spannend zometeen. En Marissa is er ook vroeg bij.

0: Nou hebben we deze week hier bij Paradise FM een zoektocht naar de schatkist. Er is er een verstopt en daarmee win je een bed te waarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slaap. Als jij die weet te openen, morgenochtend in het finale eindspel. Je kunt je vandaag nog even selecteren. Die zoektocht die loopt al eventjes. Maar er was meer zoek vanochtend. Nou ja, eigenlijk een persoon. Waar was je, Nelly?
1: Oh ja, ik hou van hele lange douches.
0: Wat had je gisteravond gedaan dat je zo lang moest douchen?
1: Nee, joh, heerlijk ochtendritueel. Ja,
0: ja. Ja, dat is waar. Ik heb het ook nodig hoor, een lekkere douche 's ochtends. Maar ja, je hebt wel het nieuws gemist.
1: Ach, maar ik ben hier om het in te halen met de kranten.
0: Oh, vooruit dan.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Nou, op de voorpagina van de Extra zie je een foto. Ja, we hebben natuurlijk het WK is al achter de rug. Maar de Blue Wave energie, positieve energie, die omarmen we nog steeds. En nu net in de, of gisteravond in de Elleboogstraat, is er een nieuwe muurschildering onthuld. Hmm. Dit gebeurde dus samen met brandstofdistributeur Curol, samen met Fundación RIF. Dat is de wijkbewonersorganisatie van het RIF in Otrobanda. En net in die steeg voor het Landsloterij is dus deze nieuwe muurschildering onthuld, waarbij je dan de leden van ons elftal, de voetballers, geportretteerd ziet. Nou, ik herken onder andere Kenji Goree, Tahi Chong natuurlijk, en onze aanvoerder Leandro Bacuna. En natuurlijk ook Bonifacio natuurlijk, degene die had gescoord tijdens het WK, het enige doelpunt.
0: Maar staan ze er allemaal op? Of gewoon een selectie van de selectie?
1: Ja, ik zie ook Eloy Room. Daar is helemaal in de... Ja, als eerste is eigenlijk bij zo.
0: Ja, wat heeft hij gekiept, hè?
1: Het is leuk om te zien. Man. En het is natuurlijk weer een groot gevoel van trots over eerst nog steeds. En dat is een gevoel dat we nog steeds willen vasthouden. En ook Payo Ballantin, dat was natuurlijk Mr. Blueface. Die was er natuurlijk ook gisteren bij, uiteraard, bij de onthulling van deze nieuwe muurschildering. Dus als je een wandeling gaat maken, dan kan je zeker ook deze nieuwe muurschildering aandoen.
0: Ja, Mr. Blueface heeft afgelopen WK ook goede zaken gedaan. Hè? Die zag je echt overal. Wat een leuke vent is dat. Ook hier heeft hij meegedaan. We hebben natuurlijk ook bluestripu.com gehad, dat je je selfies kon maken als Mr. Blueface. Die heeft denk ik ook wel leuk gescoord tijdens het WK, om maar even in termen te blijven. Wat staat er nog meer in de krant, Nelly?
1: Nou, gisteren was er een staatsvergadering over het toerismebeleid.
0: Oh ja.
1: En dat was naar aanleiding van die draagkrachtstudie naar onze capaciteit voor toerisme. En de staatsvergadering was aangevraagd door PNP-fractie. Dat is de oppositiepartij. En je zag toch wel dat de oppositiepartijen vrezen dat de regering de eigen bevolking vergeet met alle... niet alleen maar nieuwbouwplannen, maar eigenlijk alles wat met het toerisme te maken heeft. Dus ze zeggen, in principe, uit dat studie blijkt dus ook dat van elke dollar dat het eiland binnenkomt, gaat 58 dollar cent weer naar het buitenland. Dus het meeste blijft dus niet hier.
0: Oh.
1: Natuurlijk hebben ze het ook gehad over de effecten op Airbnb, althans op de woningen voor burgers.
0: Mm-hmm.
1: Maar er waren ook presentaties van de ketenpartners. En dan gaat het natuurlijk over Casa. Dat is dan de associatie voor appartementen en kleine resorts. En zij stellen ook dat er een rem moet komen op de ongebreidelde groei. Want op dit moment zouden er pas nieuwe projecten mogen worden goedgekeurd als aangetoond dat er voldoende capaciteit bestaat op het gebied van...

0: Onder meer water, elektriciteit, wegen en afvalverwerking. Want we snijden onszelf in de vingers als het zo doorgaat. En dan is het eiland ook niet meer aantrekkelijk voor toeristen.
1: Nou, sommige plekken, heel eerlijk, zijn al niet meer aantrekkelijk, hoor. Als je ergens rondrijdt, vanaf Playa Canoa binnendoor bijvoorbeeld helemaal terugrijdt. Het is echt, sorry, schandalig.
0: Ja.
1: Het is echt erg.
0: Maar ook Karmabi was er en die gaf dus ook een presentatie. En die stelde ook dat de koraalriffen onder druk staan. Gezonde riffen bieden nog kansen, maar bescherming is dringend nodig. En dan heeft het natuurlijk ook te maken met verschillende, ook met overbevissing, klimaatverandering, maar ook toch de effecten van het milieu.
1: Ja, ja. 58
0: cent. Zeg effecten van het milieu, effecten van
1: het toerisme. Ja. 58 cent gaat dus naar het buitenland.
0: Mm-hmm.
1: En die andere 42 cent, hoe is dat verdeeld? Staat dat er ergens? Is dat interessant om te noemen? Of denk je van, nou ja, goed, het is eigenlijk gewoon sowieso te weinig?
0: Nee,
1: het
0: gaat natuurlijk ook naar uiteindelijk naar salarissen hier. En dat hier lokaal wordt ingekocht, gaat natuurlijk ook naar andere bedrijven. Maar winst blijft niet hier.
1: Nee, te weinig inderdaad. Ja. Veel te weinig. Nee, dat moet juist de andere kant op gaan. Als nou 58% al hier blijft, 58 cent, sorry. Dan praten we al op een beter niveau. Laten we daar als eerste naar streven. Nou. En houd ons eiland schoon, alsjeblieft. Dat is voor iedereen beter en aantrekkelijker. En ook voor de gezondheid natuurlijk. Paradise 103.1.

0: Paradise met de beste muziek ooit gemaakt. Nelly, ben je er helemaal klaar voor? Voor weer een nieuwe hint in de schatkistjacht? Ja?
1: Ik kan niet wachten.
0: Ga je meedenken?
1: Ja.
0: Oké.
2: De Paradise FM ochtendshow schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: We hebben het voor je op een rij gezet. En Marissa Wildeboer, bon dia.
3: Bon dia, Jeremy en Nelly.
0: Ja, het team is compleet helemaal vanochtend om gas te geven, om de mokken te verstoppen, om de twee laatste dagwinnaars te krijgen. Om morgenochtend aan het eindspel mee te gaan doen. Hè. Jij was lekker op tijd je bed uit, vroeg gedoucht en je bent op locatie.
3: Klopt, inderdaad. Maar dit is wel lekker wakker worden zo, moet ik zeggen, hoor.
0: Oké.
3: Ik zie het zonnetje rustig opkomen. Ik vind het heerlijk hier.
0: Ja, mooi is dat, hè? Zijn wij klaar voor de allereerste hint? Dan kun je even meeluisteren en misschien dan nog eens even op een niet te veel weggevende manier op reageren. Dan komt hij, hè? Ja. Wil jij dus kans maken op een bedwaarde van 5000 gulden... is dit de allereerste hint om Marissa te vinden op de locatie. Vandaag zoek je aan zee. Oké. Op een bekende plek... tussen Pietermaai en de Zoutvlaktes. Dat is toch best nog een groot gebied, Marissa. Yo, je hebt veel moeten lopen dan.
3: Ja, ik moet zeggen, ik zit denk ik best goed in het zicht. Er zit een vlag iets verderop van mij, een Paradise-vlag.
0: Ja.
3: En iedereen die ziet mij eigenlijk wel zitten... En ik heb alles helemaal uitgesteld, dus ik zie mensen ook een beetje raar naar me kijken. Wat is zij er nou allemaal aan het doen? Maar ik ben best goed in het zicht, denk ik, ja.
0: Ja, en wat ben je daar eigenlijk aan het doen, Marissa?
3: Nou, ik heb nu net alles uitgesteld. Ik heb mijn laptopje hier liggen.
0: Ja.
3: Ik moest nog eventjes mijn mascara opdoen, dus dat ligt hier ook alvast.
0: Mensen komen een koffiemok bij je ophalen, hè?
3: Dat klopt, okay. Die heb ik ook klaarstaan.
0: Dames en heren, de allereerste hint in de Paradise FM schatkistjacht. De laatste dag dat je kunt kwalificeren om dat bed van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen te winnen is als volgt. Vandaag zoek je aan zee op een bekende plek tussen Pietermaai en de Zoutvlaktes. Oké. Nou Maris, we horen je later weer als die gevonden is.
3: Is goed.
0: Oké.
3: Ja, dan bel ik.
0: Nog even een korte aanvulling via de app op 675-1031 kwam een berichtje van Peter binnen. Van hey, goedemorgen, ik wil niet lullig doen, maar ik zit al ruim een half uur in de auto en ben dus niet eens bij Grote Berg vanaf Barber. Dat heeft allemaal te maken met de drukte die inmiddels daar begonnen is. Ja, er staat echt voor Grote Berg nog een paar minuutjes. Maar ja, als je dus van verder weg komt, jeetje. Sterkte Peter en iedereen natuurlijk in het verkeer, want het begint ook vanochtend weer. Ja, het is weer richting 7 uur, dus de drukte die komt weer op gang. Als wat, don't turn around op de laatste selectiedag van de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Luister naar de hints en selecteer je.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: tijd. Het is 7:01 op je donderdagmorgen. We hebben het laatste nieuws hier en dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bom dia.
1: Bom dia. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 332 en de verwachting is dat dit aantal nog verder stijgt. Reddingteams zetten helikopters in om te zoeken naar overlevenden, maar verwoeste wegen en het gebrek aan stroom en internet bemoeilijken de hulpverlening. Toch zijn er vandaag al ruim 350 mensen gered. Het Verenigd Koninkrijk heeft 5 miljoen pond noodhulp toegezegd en stuurt hulpverleners naar de regio. Er worden momenteel nog 33 Britten vermist. En de Fiat is gisteren binnengevallen bij de verschillende panden van ondernemer Charles Ratelband. De 46-jarige zoon van Emile Ratelband wordt verdacht van verduistering en het witwassen van 23 miljoen euro. Dat geld haalde hij vanaf 2022 op bij beleggers voor groene energieprojecten. Maar volgens de opsporingsdienst is het geld daar waarschijnlijk nooit voor gebruikt en deels op zijn privérekening beland. En lokaal nieuws, tegen een jonge bestuurder is 8 maanden cel geëist, waarvan 4 voorwaardelijk voor een dodelijk verkeersongeluk in augustus 2024. De verdachte reed zonder rijbewijs, spookrijdend en met ruim 170 km per uur door een bocht. Het Openbaar Ministerie eist daarnaast 2 jaar rijontzegging. De rechter doet op 2 september uitspraak. En het Little League team van Curaçao heeft zich geplaatst voor de internationale finale in Williamsport. De honkballers versloegen Nicaragua overtuigend met 12-3, mede dankzij een ijzersterke tweede inning waarin 10 punten werden gescoord. Aanstaande zaterdag speelt Curaçao de finale van de internationale pool. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: De zoutvlakte is van Jan Tiel of Jan Kok, vraagt Chrissy in de app. Nou, we hebben net Pieter Maaij genoemd natuurlijk in de hint.
1: Jan Tiel?
0: Ja. Die geef je nog gewoon even weg ook. Dankjewel Nelly, daar zullen de mensen heel blij mee zijn.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Nee, dat is helemaal goed hoor natuurlijk. Hè. Het bettenwaarde van 5000 gulden mag eruit. Ik wil je toch even attenderen op deze vertraging, want hij is zeker 5 minuten. De anderen zijn doorgaans korter vanochtend nog, maar ja, het begint allemaal op gang te komen, het verkeer op het eiland. Op de Goosieweg richting de Mahuma, vanaf kruispunt Commandeursweg tot de Schottengatweg Noord, daar staat 5 minuten. Vertraging.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
0: De schatkistjacht is aan, maar we blijven goede muziek draaien.
6: Paradise FM.
7: Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
2: De Paradise FM ochtendshow.
0: Luister naar de hints. Ga naar de locatie, vind een koffiemok en selecteer jezelf om morgen het finale spel in de schatkistjacht te mogen spelen. En win dat bed van 5000 gulden.

0: Wist je dat onderzoek naar winnen laat zien dat een duidelijke focus op je doel en blijven doorgaan na een tegenslag je prestaties echt kan helpen? En dat is precies de mentaliteit die je nodig hebt voor onze schatkistjacht. Denken you win again. Ook als je gisteren nog compleet verkeerd zat met je speurwerk. Dus het is tijd om die winnaarsmentaliteit weer aan te zetten. Hey, wacht even.
1: De Paradise FM ochtendshow schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Ja, die level 42 met Love Games was geen hint. Nee, dat was geen hint. Heeft er niks mee te maken. Wel dat bed van 5000 gulden waarvoor we morgen het finale spel gaan spelen. En je vandaag nog voor het allerlaatste in deze ochtendshow kunt selecteren. Door de koffiemok te vinden bij onze Marissa Wildeboer die ergens op locatie staat. En de eerste hint die ik 20 minuutjes geleden gaf is: vandaag zoek je aan zee. Op een plek tussen Pietermaai en de Zoutvlaktes. En toen stuurde Chrissy net een appje. Is dat dan bij Jan Kok of bij Jan Tiel? Nou, we sturen niet zo ver weg hoor. En toen zei jij, Nelly, nou laten we dan maar bij
2: tot Jan Tiel.
0: Ja, Jan Tiel doen inderdaad, ja. Ik heb hint 2 voor je. Let op, als jij die mok wilt vinden, let dan op deze hint. Geen hotel en geen winkelcentrum. Denk aan een populaire kustplek. Waar je kunt barbecuen, voetballen en chillen. Hey, dus tussen Pietermaai en de Zoutvlaktes van Jan Tiel. Het is geen hotel, geen winkelcentrum. Denk aan een populaire kustplek waar je kunt barbecuen en kunt gaan voetballen. Heb je een idee? Dan zou ik lekker meedoen. En Marissa daar gaan vinden. Het is best wel een uitgestrekt stukje, maar er staat ergens een beachflag. Ja.
3: Je hoort de wekker gaan. En weet geen tijd om te draaien.
0: Maak het stiekem toch op locatie alweer iets makkelijker voor je, hè?
3: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Ja hoor, met z'n allen, nieuwe werk.

finale eindspel van de Schatkistjacht spelen we morgenochtend op locatie. En jij kunt een van de laatste dagwinnaars vandaag zijn, als jij die mok vindt. Hè. Luister de hints, vind de mok en tik Marissa op de rug. En dan bellen we samen eventjes straks.

0: Nelly, ja. Ik denk dat er iets aan de hand is. Oh jee.
1: Hebben we een...
0: Ja.
2: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
0: Dat is de vraag. En Marissa, jij belt mij in en dat betekent dat jij iets te melden hebt.
3: Klopt, er is inderdaad één mok gevonden.
0: Maar niet door jou, want jij hebt ze verstopt. Dus dat betekent dat iemand de moeite heeft gedaan om jou op te zoeken en die mok te vinden. Wie hebben we aan de lijn? Hallo, hallo.
3: Goedemorgen, met Lisa.
0: Dag Lisa, wat klink jij fris, fruitig, opgewekt en wakker zo om 7:15?
3: Goed, daar is hard aan gewerkt.
0: Oh, oké, okay, heel goed. Ja, hoe laat gaat doorgaans jouw wekker zo op zo'n werkdag?
3: Ja, wel rond deze tijd, dus ik ben het wel gewend.
0: Oké, heel goed. Jij hebt de moeite genomen naar de hints geluisterd. Was het naar de eerste hint al duidelijk voor je?
3: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ook een beetje op pad ben gestuurd door iemand die al heel wat dagen meedoet.
0: Ah ja.
3: Nee, na de eerste hint dachten we, het moet of Mambo of... Ja, nee, Mariette. Ja, tot zover.
0: Of het moet zijn. Ja, want er mag nog iemand gaan zoeken dadelijk. Ja, precies. We gaan de plek zelf nog niet bekendmaken. Maar oké, we gaan je niet langer in spanning laten. We hebben nog één officiële handeling te doen. Gewoon even om te verifiëren dat ik weet dat het echt helemaal waar is. Dat je hem echt ook in je handen hebt. Er zit een code in die mok. Wat is die code?
3: 694275.
0: Hoppakee. Gefeliciteerd Lisa. Jij bent... de één na laatste dagwinnaar. Morgen gaan we de finale spelen.
3: Yes, dankjewel.
0: Dat is er toch weer mooi meegenomen. De details die volgen sowieso nog. Maar je hebt dat bed van 5000 piek. Kan dus zomaar van jou zijn. Of gaat hij dan toch naar degene die jou op pad heeft gestuurd? Het is eigenlijk niet eerlijk hè, als diegene hem dan krijgt. Of is het je partner?
3: Nee, is niet mijn partner. Daar moeten we maar eens even goed over leggen.
0: Eens even een nachtje over gaan slapen. Ja, ik snap hem al. Hey, pas bien, en maak er nog een mooie dag van.
3: Yes, dankjewel.

0: hebben er twee verstopt ergens waar onze Marissa Wildeboer staat. Vanmiddag hoor je haar weer vanaf 2 uur, maar vanochtend was ze vroeg op. Jij kunt dus nog kans maken om morgenochtend mee te doen in het finale spel om de schatkist te openen en een bed van 5000 gulden te winnen van MW Bedden en Slapen. Hint 1 vandaag. Zoek je aan zee op een plek tussen Pietermaai en de Zoutvlaktes. Het is geen hotel en geen winkelcentrum. Denk aan een populaire kustplek waar je kunt barbecuen en voetballen en chillen. En dan heb ik nog een derde hint voor je. De naam van de plek begint met een vrouwennaam. En dat is niet Marissa. Maar Marissa, jij belt wel in nu.
1: Klopt inderdaad. Ja, we hebben de laatste finalist heb ik hier voor me zitten.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Jeetje, dan is de vraag eigenlijk in deze...
2: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
0: Is die ook echt gevonden?
1: Ja. Ja.
0: Zeiden ze in koor en dat klinkt als een mannenstem. Hallo daar.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, bon dia, hoe gaat het met je en hoe heet je sowieso?
3: Ik heet Michael Philippa.
0: Hey Michael, hallo.
3: Hallo.
0: Je bent er ook weer lekker vroeg bij. Lisa was je net voor, hè? Dat moet toch een beetje in de competitie toch een beetje voelen zo van... Hé, ik ben toch verslagen vanochtend, maar toch heb jij ook wel weer raak. Dus dat zou mooi zijn, als je tenminste nog even die code kunt noemen die in die mok zit.
3: Ja, ik heb 1, 5.
0: Ja.
3: 7, 3.
0: 3, ja.
3: 4, 8.
0: Sorry, dat laatste was even onverstaanbaar.
3: 4, 8.
0: 4, 8. Ja hoor. Hoppakee. Michael. Fabienne, jij bent morgenochtend van de partij in het finale spel.
3: Yep, dankjewel.
0: Dat is toch weer super mooi meegenomen, hè? Dat is toch te gek, hè? Hé, hey, en als je dat bed zou winnen, is je dan ook echt voor jezelf of moet je hem ook afstaan, net als Lisa?
3: Nee, voor mezelf.
0: Helemaal voor jezelf, oké. Okay. Want het bed dat je nu hebt is hoe oud?
3: Oh, ik denk iets van 20 jaar misschien.
0: Wow, oké. Okay. Ja, dan ben je inderdaad toe aan een nieuw en dan kunnen wij zomaar eens even voor je verzorgen. Dat zou toch mooi zijn? Oké.
3: Okay. Yes.
0: Ik wens je alle succes morgenochtend en dan zien we elkaar lekker vroeg.
3: Dankjewel, fijne dag verder.
0: Michael dus op locatie. Nog even bekendmaken, Nelly, waar het dan is. Dat is misschien ook wel handig, hè? Dat hoort er ook bij. Want de hints die zijn gegeven, de twee mokken zijn gevonden. Heb jij een idee waar zij waren vanochtend?
4: Mag ik het zelf bekendmaken?
0: Ja, jij mag het bekendmaken.
4: Bij het beste stadspark en van het eiland eigenlijk, Marie Pompoen.
0: Ja, inderdaad, daar waren we vandaag. Dus we hebben alle 4 de locaties gehad. We waren maandag bij Sambiel, dinsdag bij Centrum Piscadera, gisteren bij Courtyard by Marriott en vandaag dus op Marie Pompoen. Dus dat waren de 4 locaties na alle hints. Gefeliciteerd, 8 dagwinnaars. Morgenochtend dan wordt het eindspel gespeeld.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
7: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
9: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar.
10: Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
11: Banco di Caribe.
12: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
13: Loods 1, 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinia, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
14: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Het is 3 minuten over 7:30. Na alle commotie rondom de laatste dagwinnaars van de schatkistjacht, hè, die morgen het finale spel gaan spelen, is het tijd voor het laatste nieuws. Nelly Rosa, bon dia.
3: Bon dia. Gabriel Murray, de sectordirecteur van Landbouw en Milieu, mag een maand langer niet op kantoor verschijnen. Murray werd in mei geschorst omdat er een onderzoek loopt naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten, zoals een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De rechter zei eerder dat de schorsing juridisch niet helemaal goed was geregeld, maar dat Murray toch thuis moest blijven om het onderzoek niet te dwarsbomen. De overheid verwacht de uitslag van het onderzoek binnen 30 dagen. En tegen een jonge bestuurder is 8 maanden cel geëist, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een dodelijk verkeersongeluk in augustus 2024. De verdachte reed zonder rijbewijs, spookrijdend en met ruim 170 km per uur door een bocht. Het Openbaar Ministerie eist daarnaast 2 jaar rijontzegging. De rechter doet op 2 september uitspraak. En nieuws uit Nederland. Monica Geuze en Edson de Graça presenteren vanaf oktober de nieuwe humoristische spelshow Nederlands Domste bij RTL 4. In deze 8 afleveringen tellende afvalrace nemen 10 bekende Nederlanders het tegen elkaar op met maar 1 doel: zo snel mogelijk winnen om niet de finale te bereiken. Want wie de vragen en opdrachten goed uitvoert, mag direct naar huis, terwijl de verliezers overblijven. Volgens de makers gaat het om vragen die eigenlijk iedereen zou moeten weten, wat de druk op de BN'ers flink verhoogt. Uiteindelijk bepalen 3 finalisten wie de gevreesde titel pakt. Het programma is gebaseerd op het Noorse format Nation Dumbest en is vanaf zaterdag 24 oktober wekelijks te zien.
2: Het is maar dat je jezelf zo weer wilt wegzetten, hè? Als domste als je het verliest. Nou ja, ik kan de competitiedrang wel inzien eigenlijk. Want het heeft met ego en eer te maken. Je wil niet verliezen in deze. Jeetje, Nations Dumbest heet het eigenlijk ook origineel. Maar wel leuk dat dit dan een tegenhanger is van de slimste mens ook weer. In het, ja, god zeg. Ik moet ook denken aan een heel oud programma van Ron's Honeymoon Quiz. Dat je vroeger op televisie als bruidspaar in zo'n taart werd gegooid. Achterover op zijn stoel of iets als je vragen fout had ook en zo. Ja, ja, je staat toch een beetje voor lul.
3: Ja, ja. Het is wel heel erg. Want sommige, ik zag net een Fox, hebben ze dit dus ook, een Amerikaanse Fox TV.
2: Ja.
3: Je ziet dan soms, een van de vragen was, waar komt melk bij een koe vandaan? Dat is al heel slecht geformuleerd. En sommige personen die schreven de tepels. Of zelfs uiers konden ze niet goed spellen.
2: Ja.
3: In plaats van met een T schreven ze het dan in het Engels met een D.
2: Oh ja.
3: Dus echt,
2: ja, het niveau was niet echt.
3: Je komt echt dom over.
2: Maar gewoon heel eerlijk, het is televisie. Hebben ze daar de kandidaten niet stiekem op geselecteerd? In dat programma in ieder geval, want in Nederland gaan het om BN'ers.
3: Ja, hier ook.
2: Oh, daar ook.
3: Ice-T, Carmen Electra.
2: Nee, oh.
3: Maar die Ice-T is niet dom, hoor.
2: Nee, dat geloof ik. Jee. Maar dat zeg je zo met een vingertje omhoog, wijzend naar mij. Zo van dat een.
3: Dus hij is al naar huis.
2: Ah, oké. Okay. Nee, ik denk dat is een van jouw goden. Die zet je op een voetstuk. Die vind je helemaal perfect, die man. Maar.
3: Hij is een goede acteur.
2: Ja, dat ook wel weer. Hij kan ook een beetje rappen en zingen, geloof ik.
3: Zeker,
2: kan van alles.
3: Ja.
2: Nou, we zijn weer lekker bijgepraat, Nelly, denk ik, hè?
3: Ja.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
2: Ik heb 3 vertragingen die meer dan 10 minuten zijn op dit moment op het eiland. Toch extra rekening mee houden. Op de vaste plekken is natuurlijk langzaam rijden. Maar op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Vanaf kruispunt Caia Fagot tot de rotonde 15 minuten vertraging op de Caminda Reginald Recordinho richting Santa Rosa. Vanaf de Wieriweg tot de Rotonde daar 12 minuten. En op de Grakkersbaai richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Gamalfon tot de Pampoenaweg 10 minuten vertraging. Op Hato komt 1 vlucht eerder aan vandaag. De rest is lekker op tijd tot zover. Dat is de vlucht vanuit Amsterdam van TUI. 3 kwartier eerder, nu om 14:53 arrivé.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Ik heb al helemaal zin hoor. Morgenochtend spelen we in de Paradise FM ochtendshow. Het eindspel om de schatkist te openen. En dan dat bed te gaan uitdelen aan de prijswinnaar. Een bed van 5000 piek van MW Bedden en Slapen.

0: Paradise FM 103.1, Michael Jackson, Remember the Time. En er is zo'n Netflix-docu, die heb ik onlangs gekeken. De verdict over Michael Jackson, hè, die duikt in de geruchtmakende rechtszaken 2005. Jackson werd erin vrijgesproken van alle aanklachten, maar ja, met laat met archiefbeelden gesprekken met betrokkenen zien hoe de zaak en die enorme media-hype zich ontwikkelen. En die reacties die waren nogal verdeeld. Hè. Critici waren overwegend positief over de genuanceerde aanpak. Veel fans reageerden enorm fel. En ik denk dat de belangrijkste les toch wel is met beroemdheid, media en publieke beeldvorming, dat die elkaar enorm kunnen beïnvloeden. Het was nogal een beladen verhaal, dat allemaal. Hè. En je kunt beter naar meerdere kanten luisteren voordat je denkt dat je het hele verhaal kent in deze. Dat alles rondom Michael Jackson. Maar er zijn meer verhalen, Nelly. Jij vertelde mij net iets. Daar moet ik toch heel even bij stilstaan voordat we naar de kranten gaan. Over billen dicht gluwen, vreemd gaan en laxeermiddel toedienen. Dan moet je ook alle kanten van het verhaal kennen, toch? Hoe zit dit?
1: Nee, ik denk dat het nepnieuws is. Voor in ieder geval voor hetgene wat ik zag voorbij komen.
0: Ja.
1: Het andere bericht, moeten mensen zelf maar gaan opzoeken.
0: Oké, maar het was interessant, want een man was vreemd gegaan. De billen waren dichtgegluwd en ze had hem laxeermiddel gegeven. En dat zou nep zijn.
1: Ik denk dat het nepnieuws is. Want ik kom vaker voorbij op sociale media.
0: Ja, maar goed, nu zetten we mensen wel aan het denken als het in de eigen omgeving gebeurt.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou goed, het serieuze nieuws, dat is helemaal gefactcheckt. Dat komt uit de kranten. Waar beginnen we mee?
1: Ik begin dan toch maar op pagina 3 van het Antilliaans Dagblad. Er staat een bijna nieuwe leiding bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Want zoals je weet, per 1 september gaat Richard Doornbos beginnen bij zijn nieuwe baan in Nederland. Hij vertrekt weer van het eiland omdat hij hier toch wel volgens kenners goed werk heeft verricht. Hij was laatst op Sint Maarten, waar hij afscheid heeft genomen van de minister van Financiën van Sint Maarten, Marinka Gumbs. Volgens Gumbs heeft ze prettig met hem samengewerkt. En ze bedankte dan ook zijn inzet binnen de Monetaire Unie. Mm. En voor de wijze ook waarop het oogpunt van Sint Maarten in het beleid van de Centrale Bank is meegenomen. Volgens haar laat Doornbos een aantoonbaar sterkere instelling achter dan toen hij aantrad. Zo heeft hij de geloofwaardigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de Centrale Bank in een periode van grote economische en technologische veranderingen vergroot. Nou, dat zijn dus toch wel grote schoenen die je dus moet invullen.
0: Ja.
1: Zijn opvolger, er werd al eerder gezegd dat Ferenc Lamp hem zou opvolgen. Nou, en volgens de krant zou dat dan per 2 september zijn. Ook Candice Henriques zal toetreden tot de Raad van Bestuur. En Candice zit al heel lang bij de Centrale Bank. Vooral bij de researchafdeling. En zal dan nu financieel economisch directeur worden. En Leila Matroos-Lassen, die natuurlijk al deel maakt van de directie, die blijft natuurlijk directeur-secretaris. Candice Henriques volgt trouwens hoe heet hij nou ook alweer? Hij zit nu bij Banco de Caribe. José Jardim, hè? Ja, zij volgt dan, José Jardim heeft de Centrale Bank verlaten en is toen naar Banco de Caribe gegaan en zijn positie was nog vakant, dus die zal zij dan op vervullen. En ook de Raad van Commissarissen, die zullen eindelijk komen daar definitief.

0: even benoemingen, want sinds 2021 zijn er tijdelijke benoemingen bij in de Raad van Commissarissen, maar dat moet dus, wordt dus nu ook eindelijk afgerond. En dat is ook een doorbraak.
1: Oh,
0: dat
1: mooi.
0: In de kranten. Trouwens, Ferenc Lamp, op dezelfde pagina 3, wordt hij ook genoemd in een ander artikel, want Kaya Kaya, zoals we weten van de Art Week,
1: ja.
0: Maar ook binnenkort in september hebben ze dan het grote straatfeest.
1: Mm-hmm.
0: Ze hadden afgelopen zondag hadden ze een exclusieve kunstveilingen diner. En Ferenc was dan de host samen met Kaya Kaya, want hij heeft Huize Batavia, waar dus de bloedbank ook gevestigd is, althans onder in het gebouw. Dat heeft hij gekocht en is hij verder aan het opknappen. En hield daar dus die veilingen. En ze hebben 30.000 gulden opgehaald. En dat wordt weer gestopt in de wijk, Otrobanda. En het merendeel van de opbrengst, zo'n 20.000 gulden, wordt dan weer direct ingezet voor de restauratie en het onderhoud van de lokale muurschilderingen. Het is natuurlijk zo dat als je eenmaal die muurschilderingen daar plaatst, dan heeft het natuurlijk van verloop van tijd, gaat natuurlijk door de zon, dan gaat het verweren. En dan moet het weer een update, moet het weer een facelift krijgen.
1: Ja.
0: En dat, daarvoor is er dus nu geld opgehaald. Het was kennelijk een hele leuke avond, want behalve dat ze fantastische, lekkere hapjes kregen van Vital Art. Ik had begrepen dat ze elk gerecht dat ze hadden geserveerd had ook een verhaal achter. Want vroeger, voor Huize Batavia, dus aan de Pater Eeuwensweg, dat was vroeger allemaal water.
1: Oh ja.
0: En dat is natuurlijk gedempeld. En dat is, maar vroeger gingen mensen daar kreeften vangen. Of van die kleine, van die kleine krabbetjes. Nee, eigenlijk moet ik zeggen krabbetjes, van die kleine krabbetjes.
1: Okay.
0: En daarvan hebben ze ook een gerechtje gemaakt. Dat was een soort voorgerechtje. En zo waren er verschillende hapjes dat dan een verhaal had. Dat dus
1: wat mooi. Ja, dan beleef je het voedsel al heel anders.
0: Experience, ja.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk ook Iselin Kalister, een Curaçaose zangeres die in Nederland woont, is ook speciaal overgevlogen om op te treden. En ze eindigde natuurlijk met bij Awa de Sasa na Aosta, waarbij ze Mochi Otrobanda, waar ze had gewonnen. Toen ik nog heel jong was, had ze daarmee het Toomba Festival gewonnen. En daarmee eindigde ze ook als toegift. En
1: ja, leuk.
0: Mensen hebben echt genoten. Ja. Nou, het is echt heel leuk om te zien en ook de foto's. En echt prachtige kunstwerken zijn geveld.
1: Ja.
0: Dus het was echt een beleving.
1: Het is heerlijk wat er op dit eiland allemaal georganiseerd wordt. En jij bent ook sowieso wel van de kunst en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ik zie jou daar echt helemaal bij opleven. Ook alles bij wat je nu vertelt. En dan met muziek erbij. Je bent ook wel een creatief iemand.
0: Ik heb video's voorbij zien komen. Ik zag de foto's. Een vriendin van me was daar ook. En hoe zij er ook over vertelde. Het was echt een geweldig evenement.
1: Ja.
0: Het is jammer dat ik er zelf niet bij was. Maar als ze dit in de toekomst weer gaan organiseren, ben ik er zeker bij. Maar natuurlijk, Kaya is weer... komt binnenkort weer aan. Dus het is wel heel erg belangrijk.
1: Nou, top.
0: Om me toch te steunen.
1: Nelly, dank je wel weer voor nu.
0: Ja,
1: daar was ik op aan het wachten.

0: Je donderdagochtend met Paradise FM en Natasha Bedingfield. Maar ook King met de Love and Pride. Terwijl we nog de Schatkistjacht 2026 spelen. Ons opmaken voor het finale spel. Morgenochtend op locatie bij MW Bedden en Slapen. En daar spelen we om het bed te waarde van 5000 gulden. Ja, het is allemaal wat, hè, met geld en dingen, hè, Nelly. En dan ook als je weer in je huis dingen moet veranderen, dan is dit misschien toch wel het perfecte moment om projecten af te ronden, lijkt mij, in het huis. En als dat met korting kan, is het altijd interessant, toch?
1: Vertel.
0: Ja, profiteer nu van Kooijmans One Day Store Wide Sale. Die hebben ze zaterdag namelijk. Toch even bij stilstaan, want je ontvangt dan slechts één dag 15% korting op het volledige assortiment in de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia aan de Jan Noordduinweg. Funmiles die zijn ook aanwezig met een spinning wheel. Er is live entertainment, heerlijke hapjes. Dus ik denk, als wij nu iets in huis willen aanpassen, dat je nog projecten te doen hebt voor het einde van het jaar, nou, dan zou ik nu inkopen als ik jou was. Mm. Heb jij nog iets?
1: Ik heb een hele lange lijst, maar je ziet sowieso zaterdag in de Kooijman dan.
0: Ja, precies.
1: 100% korting.
0: 15% korting op het volledige assortiment. Dat is toch mooi meegenomen. Ja. Weet wel even dat op de site kooijmansbv.com wel alle voorwaarden staan van deze actie. Maar ik heb al even gesnuffeld, ook op de site van de week al even door de winkel gelopen. Ja, die nieuwe barbecue die komt er wel aan, hoor, bij mij. Dus kom maar aan, Kooijman.

0: Pilsen.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je

0: advertenties, telefoontjes of onderhandelen? Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: En daar is het 2 minuten na 8 uur. Het laatste nieuws is weer verzameld door Nelly Rossa. Wat hebben we vanochtend?
3: De ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje uit Stadskanaal blijkt te zijn gefotografeerd en gefilmd. Dat werd duidelijk tijdens een eerste zitting in de rechtbank van Groningen. Het kind zou ruim 1 jaar lang zijn vastgebonden, geschopt, geslagen en uitgehongerd. Zowel de moeder van het meisje als haar vriendin worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. Beide vrouwen bekennen betrokkenheid, maar wijzen naar elkaar als hoofdschuldigen. Uit onderzoek blijkt dat de moeder een lichte verstandelijke beperking heeft. De politie pluist momenteel zo'n 33.000 pagina's aan WhatsApp-berichten tussen de twee uit. In november volgt een nieuwe zitting. De verdachten worden binnenkort psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En uit het museum in het Spaanse Viena is vanochtend een gouden schat uit de bronstijd gestolen. De dieven sloegen rond 16:15 toe en wisten in slechts 4 minuten tijd de 3000 jaar oude collectie mee te nemen. Volgens de Spaanse politie drongen de daders via een raam het pand binnen. Het museum, dat geen permanente beveiliging heeft, is een van de belangrijkste verzamelingen van de bronstijdgoud in Europa kwijt. De politie bekijkt bewakingsbeelden om de daders op te sporen. Europol waarschuwde deze week nog voor een stijging in het aantal museumroven, waarbij criminelen het steeds vaker gemunt hebben op edelmetalen. En lokaal nieuws. Gabriel Murray, de sectordirecteur van Landbouw en Milieu, mag een maand langer niet op kantoor verschijnen. Murray werd in mei geschorst omdat er een onderzoek loopt naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten, zoals een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De rechter zei eerder dat de schorsing juridisch niet helemaal goed was geregeld, maar dat Murray toch thuis moest blijven om het onderzoek niet te dwarsbomen. De overheid verwacht de uitslag van het onderzoek binnen 30 dagen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
4: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Het wordt rustiger. Op wat plekken nog de dagelijkse vertragingen. Hè. Die gaan we niet allemaal opnoemen. Alleen die van 5 minuutjes of meer. Dat zijn er nog 2 op dit moment. Op de Camino Duvert Boy Nicolina richting Caracasbaai. 6 minuten vertraging. Op de Regen Tessenlaan richting Mahuma vanaf kruispunt Magietlaan is dat. Tot Kaya Dominico Don Martina nog 5 minuten. Hato gaat het allemaal redelijk op tijd. Behalve 1 vlucht vanochtend vroeg al. Die eigenlijk over 1 minuutje zou moeten landen. Die is 39 minuten vertraagd. Dan is Divi vanuit Oranjestad. Een andere vlucht vanuit Bonaire-Kralendijk die is 30 minuutjes vervroegd. En die landt al over 10 minuutjes.
5: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: We're living the good life met Inner City en die hoor je na Seal.
3: Paradise FM.
5: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag.

heerlijk. Het goede leven met lekkere muziek. Je dag starten met de beste muziek ooit gemaakt. Paradise FM met Inner City en Good Life. En Seal hoorde je ook. En Kiss from a Rose. Het is precies 7:15. Weet je weer hoe laat het is? Ben je op tijd waar je moet zijn? Wat ben je aan het doen eigenlijk? Gaat dat goed? Wil je bijgepraat worden over het laatste nieuws? Nou, dan heb ik deze feiten gevonden. Wat internationale zaken die mij opvallen. Die ik even met je wil delen. En dat gaat onder meer over Khalid Sheikh Mohammed. Die wordt gezien als het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11. Die komt in juni 2028 voor de rechter. En dat is 25 jaar nadat hij werd opgepakt. Hij zit sinds 2006 vast in Guantanamo Bay en moet nog veel juridisch worden uitgezocht, onder meer over welk bewijsmateriaal gebruikt mag worden en de mogelijke deal waarbij hij de doodstraf zou ontlopen. En in de Franse stad Cannes zijn 2 mensen omgekomen en 9 anderen gewond geraakt nadat een automobilist op een groep mensen inreed. Ja, kort daarvoor zou in een café een ruzie zijn ontstaan, waarbij de 26-jarige verdachte naar zijn auto liep en bij een bushalte op de groep inreed. Maar god. De politie heeft hem aangehouden en sluit een terroristisch motief wel uit. Iets nog met auto's, maar dan gelukkig in de leuke zin voor mensen die gamen. Grand Theft Auto 6 die krijgt vandaag eindelijk een uitgebreide eerste blik. Dus daar ben je je misschien wel helemaal druk over aan het maken. Nou, er zijn al beelden uitgelekt, die heb je die ook vast gezien, waarop onder meer auto's, een overval en een enorme drukke strand te zien zijn. Hackers waren de Rockstar Games te maken net te snel af. Maar ja, weet je, dan is het toch eigenlijk wel ironisch in deze. Want het gaat in GTA over snelheid. Maar ja, deze keer was de hacker, dus de maker Rockstar te snel.

Nelly en ik vinden het een eer dat jij erbij bent bij de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Iedere werkdag tussen 6 en 10 helpen we jou bij je dagstart met de beste muziek ooit gemaakt. In een ook bijzondere week de Schatkistjacht. Morgenochtend spelen we die finale en komen we live vanaf locatie. Hier is Booty Love, Booky Tonight op Paradise.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry. Mooi clubje mensen allemaal bij elkaar hier op Paradise. We hebben ook een heel mooi clubje luisteraars, Nelly. En oplettende luisteraars trouwens ook, wist je dat?
1: Vertel.
2: Paradise FM.
0: Amanda is iets namelijk opgevallen. Ze heeft geappt naar 675-1031. Dankjewel daarvoor. Want je luistert naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Joris heeft de afgelopen maanden samen met jou hier het programma gemaakt, Nelly. En sinds vorige week zitten wij hier lekker samen. Hè. We zijn een beetje de draai samen aan het vinden. Een heleboel vanuit de ochtendshow. Voorheen houden we aan, ook op de vaste tijden. Maar soms veranderen wel wat dingetjes toch in een nieuwe relatie. En ja, dan verschuiven er wel eens dingetjes. Dus er is iets opgevallen door Amanda. Waar denk je dat het mee te maken heeft?
1: Ik wil van alles zeggen, maar...
0: er is niet zoveel veranderd, toch?
1: Nee, hou me netjes. Ik ben benieuwd, wat heeft ze gezegd?
0: Het heeft te maken met natuurlijk je ochtendroutine. Hè? We doen dingen allemaal op vaste tijden als mensen. En alle input van jou is welkom als je iets merkt namelijk. Het klopt, het krantenoverzicht is 3 minuutjes later dan voorheen. En echt maar 3 minuten, want we draaien een plaatje tussen het nieuws op het half uur en het krantenoverzicht. En eerst had dat allemaal plam tegen elkaar geplakt. Maar als je soms wel eens 15 minuten naar gesproken woord en naar commercials en alles aan het luisteren, dus hadden we bedacht, dan trekken we dat iets wat uit elkaar. Dan zit het mooi in de flow en dan kunnen we dat altijd rond 7:30, 7:30, 8:00 en 7:30, 9:00 programmeren. Dus dat is wat we hebben gedaan.
1: Maar is er ook nog een klacht dat ze bijvoorbeeld vindt dat het krantenoverzicht te kort is?
0: Nee, ja, weet je, het is nooit lang genoeg. Het is altijd, het varieert natuurlijk van wat er allemaal in de beschikbaar is. Het varieert heel erg, hè? Dat is het. Hè? Dus Amanda geeft inderdaad wel aan, ze wil graag bijgepraat worden, op de hoogte blijven. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. De ene keer is dat 3 minuten en de andere keer is dat 6 minuten. Dan is het 8 minuten. Dan is het een studiogast die hier misschien wel 10 minuten komt praten. Het is maar net hoe het uitkomt, toch?
1: Amanda, ben je hier tevreden mee? Laat maar weten.
0: Dus jij als luisteraar kan alle input geven hier in de ochtendshow 675-1031.
2: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: En de beste muziek ooit gemaakt, die draaien we tot aan 10.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar.

0: voorwaarden. Tot dan!
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: En daar is het tijd voor het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. 8:54. Nelly Rossen zit voor je klaar. Bon dia.
6: Bon dia. Belangenvereniging Kasia wil dat de overheid op Curaçao pas toestemming geeft voor nieuwe grote toeristische projecten als bewezen is dat het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens de organisatie moet er eerst voldoende capaciteit zijn op het gebied van water, elektriciteit, wegen en afvalverwerking voordat er verder wordt uitgebreid. Ook pleit Kasia voor het afschaffen van belastingvoordelen voor toeristische investeerders en wil de vereniging dat de overheid strenger optreedt tegen illegale accommodaties. En op Aruba is gisterochtend een 20-jarige man neergeschoten voor zijn woning. De politie kreeg rond 3:00 s'nachts de melding en trof het slachtoffer zwaar gewond aan. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel. De technische recherche doet onderzoek naar de schietpartij. De Arubaanse politie roept getuigen op om zich te melden. En internationaal nieuws, een Australische draagmoeder is bevallen van een bijzondere tweeling. Een jongen en een meisje die genetisch geen familie van elkaar zijn.
7: Huh?
6: De vrouw bleek kort na een IVF-behandeling voor een wenspaar ook op natuurlijke wijze zwanger te zijn geraakt van haar eigen partner. DNA-onderzoek naar de bevalling bevestigde dat het meisje naar de wensouders ging en de jongen van de draagmoeder en haar partner was. Omdat het in Australië wettelijk verboden is om een tweeling bij draagmoederschap te scheiden, moest een rechter eraan te pas komen. Die maakte een uitzondering omdat het om twee biologisch verschillende gezinnen gaat. Wel hebben de ouders afgesproken onderling contact te houden.
7: Jeetje, dit heb ik nog nooit gehoord. Jij wel? Dit is uniek. Wauw.
6: Ja.
7: In één zwangerschap. Hoe kan dit?
6: Ja.
7: Maar genetisch, gewoon biologisch.
6: Verschillend, ja.
7: Ja, er gaat iets mis met dit in mijn hoofd nu. Er is kortsluiting, er is mijn... Jeetje. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Dit is zo bijzonder.
6: Wonder, zou ik zeggen.
7: Ja, maar wat je wel vaker hoort als mensen dus een draagmoeder inschakelen, zelf niet zwanger kunnen worden, dat ze uiteindelijk als ze de hele stress loslaten, uiteindelijk toch zelf zwanger worden, de vrouwen zelf. Dat gebeurt dan wel vaak. Maar ja, wat moet je hiermee?
6: Gewoon leuk nieuws.
7: Ja. Ik ben heel blij dat ze gezond geboren zijn. En dat de rechter toch ervoor heeft gekozen om ze toch in goede milieus te laten opvoeden. Ja, het wordt wel gesplitst. Mooi ook dat ze samen contact houden.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
7: Als je op de weg zit, dan is het op de meeste plekken inmiddels lekker doorrijden. Behalve de weg naar Santa Catarina richting Cascoraweg. Vanaf kruispunt Kaaie Amsterdam. 4 minuutjes vertraging. En op de Krakkersbaaiweg richting Salinja, Kaaie Zin van Del. Tot de Corporaalsweg. 2 minuutjes nog. Dus...
8: Oh, yeah.
7: Nou, we kunnen weer lekker aan de slag. Op tijd op onze bestemming aankomen. Pato Banton hoor je zo meteen Babycam.

0: en vrienden waar we allemaal rekening mee moeten houden op een dag. Hè? Wow. Wem had al begrepen, Everything She Wants hier op Paradise FM. Het is de week van de schatkistjacht. Hè? De lancering van de vernieuwde ochtendshow. Daarom spelen we die schatkistjacht. En morgen is de grand finale. Nelly, ik heb een draadloze microfoon geregeld ook voor morgenochtend. Want we gaan naar MW Bedden en Slapen. Iets misschien om het krantenoverzicht vanuit bed te doen?
1: Dat is gevaarlijk, want die bedden liggen zo heerlijk.
0: Dan val je in slaap, hè?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: We slaan hem nu open hier nog in de studio op de Schottengatweg West. Daar zitten we helemaal actief voor de microfoon. En jij hebt een scherm voor je. Wat staat erop?
1: Nou, in de Vigilante een foto van een droevige locatie. Want het voormalige prostitutiecomplex Campo Alegre vervalt steeds verder tot een ruïne. En het is dus niks Alegre is meer achter, maar het is meer Campo Tristo. Nadat de overheid het terrein op een veiling opkocht voor 10 miljoen... is er nog altijd geen nieuwe bestemming voor de locatie gevonden. En door het uitblijven van onderhoud gaan de gebouwen en voorzieningen snel in kwaliteit achteruit, waardoor het complex fors in waarde daalt, dat schrijft de krant. Een adviesrapport over de financiële bijdrage en de toekomst van Campo Alegre. Die krijgt alleen maar stof in de laden van het ministerie van Justitie. En dit onderzoek zal al in 2020 zijn ingesteld door een speciale commissie. Maar concrete plannen blijven vooralsnog uit. Verder in de kranten ook nog een artikel waarbij een 55-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, voor het ernstig mishandelen van zijn partner en 2 kinderen. Het incident vond in mei plaats en Koffie, zo heet die man, die overgoot zijn partner en hun kinderen met van 8 en 12 jaar met kokend water.
0: Jezus.
1: Fatsoenlijk.
0: Hou op.
1: Alle 3 de slachtoffers moesten op de spoedhulp worden behandeld voor hun verwondingen. De vrouw liep brandwonden op aan haar gezicht, borst en schouders. En de kinderen raakten gewond aan hun schouders, borstkas en billen. Nou, tijdens de inhoudelijke behandeling claimde de verdachte dus huilen dat het om een ongeluk ging. Hij beweerde dat hij knakworsten aan het koken was en het hete water buiten wilde weggooien, waarbij de slachtoffers net aankwamen lopen. Ook gaf hij aan onder invloed van alcohol en cocaïne te zijn geweest. Nou, de verklaring van de vrouw schetst dus een heel ander beeld, want zij zegt dat ze dus ruzie hadden gehad en dat die man dus met een pan heet water op haar afkwam, maakte een dreigende opmerking en zwaaide met die pan. En hierdoor kwam dus kokende water over haar en de 2 kinderen heen. Nou, de man heeft, behalve dus dat hij celstraf heeft gekregen, mag hij dus ook de eigen woning niet meer in. Hij heeft ook dus een contactverbod. Hij mag 3 jaar lang niet in de buurt van zijn ex-partner komen. En contact met de kinderen mag enkel onder begeleiding van reclassering. En ook moet hij zich laten behandelen voor zijn verslaving. Nou, heel goed inderdaad.
0: Mensen zijn zo goed in excuses maken waarom je bepaalde dingen dan doet, hè, om er maar ergens onderuit te komen. Dit kan toch niet?
1: Nee.
0: Jezus. Ik wens in ieder geval die vrouw alle sterkte. Ik hoop en de kinderen ook. En ik, mentaal natuurlijk dat het goed gaat met ze. En dat die brandwonden ook een beetje goed helen. Mm. Wat verschrikkelijk.
1: Mm-hmm. Geen leuk nieuws, nee.
0: Nee, boh.
1: Eigenlijk wel eindigen met leuk nieuws.
0: Ja.
1: Ik zag trouwens in de Rotary Club, die is met een hele leuke

0: actie nu begonnen. Voor 50 stranden. Ze willen dus 50.000 gulden dus inzamelen om een speeltuin in Hartje Punda te verwezenlijken.
1: Hey.
0: En dat doet Curaçao for Canadians samen met de Rotary Club Willemstad. Daar gaan ze dus op 12 oktober gaan Mike en Stephanie. Uh-huh. Gaan dus op een speedboot in één dag 50 stranden bezoeken. Om zo het benodigde bedrag in te zamelen. Om dan een heel leuk speeltuin in Punda te realiseren.
1: Te gek. En dan gaan ze over die 50 stranden met 50.000 gulden cash rondlopen. Dat is ook heel slim. Maar het initiatief is zeker te lonen. Absoluut. Nou, misschien een pinapparaat meenemen. Maar wow, ja, dit moeten we natuurlijk veel meer hebben. Hè? En gaat het hier om houten speeltoestellen? Of wat gaat er precies gebeuren?
0: En er staat in de krant alleen maar een plaatje van een impressie. Maar het wordt waarschijnlijk gewoon wel een speeltuintje waar de kinderen echt kunnen genieten van al die speeltoestellen. Glijbaan, schommels, wippen, van alles.
1: Wat goed. Nou ja, 50.000 gulden, dat moeten we met z'n allen bij elkaar kunnen krijgen. Al is het een gulden die je kunt missen, doe het. De 50 stranden worden dus langs gegaan. Wanneer nog een keer?
0: 12 oktober. En dan Mike en Stephanie die komen dus uit Canada. En dit is hun tweede huis geworden.
1: Nou, wat goed. Wat mooi initiatief, inderdaad. Nelly, wist je dat de volgende artiest zijn naam kreeg van een stiefvader en naar een uil is vernoemd? Een Jamaicaanse uil.
0: Is het... Nee.
1: Het woord pato en banton in DJ-taal is dan een zware jongen. Maar dus totaal, pato banton is de uil met de grote mond. Maar die scoorde wel deze jaren 90 hit. Paradise 103.1 in de ochtendshow met die pato banton. Baby comeback, geniet ervan. En Jerry Rafferty staat ook voor je klaar.

0: Ik vind hem behoorlijk vrolijk klinken voor iemand die wil dat zijn liefde dichtbij en blijft en niet weggaat. Wat jij, Nelly. Vrolijk liedje eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Die Pato Banton, Baby Comeback. De uil met de grote mond. Die Pato is de roep van een Jamaicaanse uil. En ja, het is eigenlijk de grote, zware jongen met de beste verhalen. Wat leuk. Dat is eigenlijk een uitleg van de woorden. Laten we daar nu ook iets voor hebben.
2: Het Lora Woord van de Dag.
0: Maar dat is eigenlijk wat wij iedere ochtend doen, zo rond 9:10. Het Lora Woord van de Dag. We kijken naar de app, wat staat erin? Jij selecteert iets, Nelly. En dan gaan we het bekijken, uitleggen, analyseren. Erom lachen, erom huilen, er iets mee doen, er niks mee doen. Waar gaat het vandaag naartoe?
3: Nou, huilen, dat weet ik niet zozeer. Maar het gaat om Saca Uhende Supia Foi Lodo.
0: Saca Uhende Supia Foi Lodo.
3: Mm-hmm.
0: Oké, okay. Iets met soep?
3: Soep.
0: Soepa.
3: Saca.
0: Oh, saca. Oké. Okay. Een sterke drank?
3: Nee, heeft niks met... geen sake. Nee. Saca Uhende Supia Foi Lodo. Ik had je voordat we dit begonnen, had ik je al een hint gegeven met lodo.
0: Ja, lodo, modder.
3: Ja, dat was modder. Nou, dit heeft dus niks te maken met letterlijke vertalingen. Dus iemands voet uit de modder trekken.
0: Oké.
3: Okay. Nou, daar heeft het niet per se iets te maken. Het wordt eigenlijk gezegd van een oude vrijster die uiteindelijk op latere leeftijd toch nog een partner vindt.
0: Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel positief.
3: Natuurlijk is het heel positief.
0: Ja, althans, wat leuk.
3: Het is altijd positief. En daarom kijken we ook altijd met z'n allen naar Airbnb vol liefde.
0: Ja. Oh, daar hadden we het gisteren ook eventjes. Tenminste, dat vroeg jij mij. Kijk je dat eens? Ik zei, nee, ik kijk helemaal geen reguliere televisie eigenlijk. Maar als je een positief televisieprogramma mag noemen, dan is dat eigenlijk wel.
3: Zeer zeker. Ja. Dat is echt hetzelfde als voor het slapen gaan een glas wijn drinken. Dan, in plaats van een glas wijn, moet je gewoon kijken naar BNB.
0: Ja, is dat een oplossing?
3: Echt ontspannend.
0: Ja, je daarna weer goed voelen. Ja.
3: Ja, maar je krijgt wel soms een kater. Vooral van Fred.
0: Ik heb dat van goede rosé, daar krijg ik geen kater van. Maar als hij lekker cool is, dan drink ik die toch liever dan dat ik voor de televisie ga hangen. Want voordat ik ga slapen, als ik dan licht in mijn ogen heb, dan val ik toch minder goed in slaap of zo. Dus daar probeer ik dan weer rekening mee te houden. B&B vol liefde, dus een aanrader. Maar ook, hoe zei je nou nog een keer het Lora-woord van de dag?
3: Saca Uhende Supia Foi Lodo.
0: Op latere leeftijd. Je bent nooit te laat om de liefde te vinden, toch? Oh. Dankjewel. Als je meer Papi Mens wil leren, download het appje van Lora. En dit is Jerry Rafferty op Paradise FM en de Baker Street.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle, untu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
3: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gabriel Murray, directeur landbouw op Curaçao, mag een maand langer niet op kantoor komen. Hij werd in mei geschorst vanwege een onderzoek naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten, waaronder een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De overheid verwacht de uitslag binnen 30 dagen. Het Little League team van Curaçao heeft de internationale finale in Williamsport bereikt. Curaçao versloeg Nicaragua woensdag met 12-3. In de tweede inning liep de ploeg uit aan een voorsprong van 10 punten, mede dankzij een honkslag van Remiel Antonia bij volle honken. Aanstaande zaterdag speelt Curaçao de finale van de internationale pool. Dan nog internationaal nieuws. India wil Nepal helpen met de stroomvoorziening na zware overstromingen. Volgens het Nepalese energieministerie is ongeveer 8% van de productiecapaciteit uitgeschakeld. 9 waterkrachtprojecten en een zonnepark raakten beschadigd. Reparatieploegen werken aan herstel. Nepal kan India om extra stroom vragen. De Europese Commissie verwacht dat Meta het verslavende ontwerp van Facebook en Instagram in Europa aanpakt. De commissie zegt dat Meta concrete toezeggingen moet doen om kinderen beter te beschermen. Meta kreeg vorige maand opdracht de platforms veiliger te maken op straffen van hoge boetes. De 2 verdachten van de ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje in Stadskanaal worden medio november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Het gaat om de moeder van het kind en een vriendin. Het meisje zou zijn vastgebonden, opgesloten en geslagen. De volgende zitting is op 17 november. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kessel.
6: Ik kan niet wachten op het optreden van Toto later deze week op Curaçao Noise Your Jazz. Hier zijn ze met Rosanna.

op 103.1. Twee enorm grote bands die zichzelf in het verleden enorm goed en vaak bewezen hebben. U2, Everlasting Love. En Toto, die vrijdag naar Curaçao het Noordzee Jazz komt. Ze zijn natuurlijk populairder dan ooit. Meer dan 1 miljard streams in 1 jaar. En opvallend, meer dan de helft komt van mensen onder de 35. Dus als je dacht dat Toto vooral muziek voor je ouders was, dan denk ik dat je ouders toch hipper zijn dan jij. Misschien wel. Nou, ik ga heel eerlijk toegeven. Vrijdag dus volgende week bij Curaçao het Noordzee Jazz. En wij gaan daar ook live uitzenden met Paradise. 3 dagen lang doen we verslag. De leuke optredens, de reacties van de mensen. En wie weet komen we jou daar wel tegen. Dus zoek ons ook vooral op daar. Hè. Doe mee. Geniet van de muziek, van de mensen om je heen. Van de spellen die wij ook spelen bij ons rondom de studio. En volgende week gaan we wat meer uit de doeken doen. Want onze uitzending daar, vanaf Curaçao het Noordzee Jazz dit jaar, wordt een hele bijzondere. Want we gaan in samenwerking met een andere radiozender. En dat wordt leuk. Dat worden bijzondere presentatieduo's waarvan jij kunt gaan genieten. En waarmee wij dus eigenlijk verslag doen van Curaçao het Noordzee Jazz. Hè? Ja. Zometeen de muziekquiz. Als ik eventjes naar de hele administratie kijk, laat ik zo het fragment aan je horen. En op deze 27 augustus is dat een diner voor twee van Myra's Kitchen wat je kunt winnen. Dus ik zou zometeen lekker goed luisteren en meedoen met de nieuwe editie van de muziekquiz op deze 27e. Bon dia en goedemorgen dat je luistert naar Paradise.

0: als je die menukaart toch eens een keer goed zou kunnen zien van dichtbij. De menukaart van Myra's Kitchen. En dat gaan we voor je regelen. Want als je wint, dan ben je vrienden met degene die je meeneemt.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De eerste keer vandaag het fragment van die muziekquiz. Je kunt vanaf nu gaan meespelen de rest van de dag tot aan in de show van Vanessa vanmiddag tussen 4 en 7 weer. Myra's Kitchen dus op het menu. Het fragment is nogal rockend en we gaan in de achteruit, dus let op. Als jij denkt te weten wie de artiest en titel is die je achteruit hoort, heb je dat bij 6751031 of gebruik je daarvoor de Paradise FM app op je mobiel. Kom maar door.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, ik weet hem. Ja. Als je een beetje in die rockscene was, van wel commercieel van die tijd, nou, dan weet je wat het was. 6751031 of gebruik de Paradise FM app. Rechtsbovenin zit een ballonnetje. Kun je ook ons een berichtje sturen. Komt het hier in de appbox terecht. En wie weet belt Vanessa jou na 4 uur vanmiddag terug met goed nieuws.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.

Eerder vanochtend waren we al even op Jamaica. Niet nu alleen met Tom Brown, Funking for Jamaica. Maar Pato Banton, de grote 90s-artiest, is vernoemd naar de roep van een Jamaicaanse uil. En Banton betekent zware jongen met de beste verhalen. Dus eigenlijk was dat de uil met de grote mond. En ja, ik kom graag op dat soort eilanden. Niks mis mee. En als we dan deze muziek draaien, zitten we lekker in de flow hier bij Paradise. Zometeen gaan we daarmee door. Bon Jovi komt eraan. En Wet, Wet, Wet.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja,
1: en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.

0: 10. Rechter buigt zich over zaak Kortijn en Lovers USA. Sapjes en ijsfabrikant Lovers USA eist via de rechter dat Kortijn stopt met het gebruik van hun recepten en logo's. Volgens Lovers USA leidt het gebruik van het bekende logo en de slogan Same Love tot verwarring bij consumenten. Kortijn stelt de Activa begin dit jaar rechtmatig te hebben gekocht uit het faillissement van Lovers Curaçao, waarbij 125 banen zijn gered. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. En een beveiligingsmedewerker die via WhatsApp ontslag nam na een loonconflict krijgt haar baan niet terug. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw appte eind 2023 dat ze definitief stopte en bevestigde dat 2 weken later nogmaals. De rechter oordeelt dat de werkgever dit als een geldige opzegging mocht beschouwen. Haar eisen voor loondoorbetaling en terugkeer naar de werkvloer zijn afgewezen. En tot zover het nieuws. Meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM.
1: Jeremy Kesseler. Mysteries zijn om onthuld te worden. Wet is daar goed in.

Er zijn nog kaarten voor Curaçao Noordzee Jazz te winnen. Vanmiddag weer, vanaf 4 uur, bij Vanessa Werkhoven. Amarillo, Si o No spelen we dan. Meedoen! Ja, donderdag is dan misschien wel voor jou. Volgende donderdag die kaarten. Ga je zomaar Agente di Zona bijvoorbeeld zien. Vanmiddag dus bij Vanessa Werkhoven. Amarillo, Si o No. Dit is Five of Paradise.

spannend worden. Morgenochtend komen we vanuit MW bedden en slapen op de Caracasbaanweg. De ochtendshow tussen 6 en 10 is live. Nelly schuift ook aan. En 8 dagwinnaars uit de schatkistjacht. Ja, morgen de ontknoping. De ontknoping. Wie gaat er vandoor met dat bed ter waarde van 5000 gulden van MW bedden en slapen? We gaan daar wat spellen spelen en de winnaar wordt bekendgemaakt. Oh, ja, wij maken ons klaar. Joris Reer doet dat voor zometeen. De muzikale tour richting de lunch met onder meer Fleetwood Mac.

0: Zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensen Escaminada van de Twil Zeelandia of online op Caribbean.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. Op Aruba is woensdagochtend een 20-jarige man neergeschoten voor zijn woning aan de Mandolinestraat. De politie kreeg rond 3 uur 's nachts een melding. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel. De technische recherche onderzoekt de schietpartij. Getuigen kunnen anoniem bellen met tiplijn 11.141. Gabriel Murray, directeur landbouw op Curaçao, mag een maand langer niet op kantoor komen. Hij werd in mei geschorst vanwege een onderzoek naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten, waaronder een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De overheid verwacht de uitslag binnen 30 dagen. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jetten overlegt op financiën met coalitieleiders en kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. De coalitie sprak woensdag tot diep in de nacht over de begroting. Die moet deze week klaar zijn voor controle door de Raad van State. Overleg met oppositiepartijen over steun in beide kamers verloopt moeizaam. De Verenigde Staten prijzen Nederland om de buitengewone investering in defensie. Onderminister Elbridge Colby zei dat in Brussel bij overleg over een mogelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. De VS onderzoeken waar ze troepen willen houden en richten zich meer op Oost-Azië. Ook dit jaar worden minder statiegeldflessen en blikjes ingezameld dan wettelijk verplicht is. Verpakt verwacht dat 77-81% van de flessen en 85-89% van de blikjes wordt ingeleverd. De stichting werkt na druk van de inspectie Leefomgeving en Transport aan een beloningssysteem. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Joris Reer.
8: Ja, vanuit een goeiemorgen. James Morrison zometeen na deze van...

Oh ja, het is Tower of Power op deze donderdagochtend op 103.1 FM. Goed dat je hem aan hebt staan. De zender waar je ze allemaal mee kan zingen. Van A tot Z, heel de dag uit volle borst. Het Cool in the Gang zometeen bijvoorbeeld, She's Fresh. Die hoor je naar deze van Jason Mraz. Hello, you beautiful thing. Dit liedje is...

Lekker hè, het is Cool and the Gang, fresh op Paradise. Graag gezien de gast ook op het Curaçao Noordje Jazz Festival. Hè. Nog precies één week en dan gaat het van start. En ook Paradise FM is daarbij aanwezig op een waanzinnig leuke, verrassende manier. We gaan het namelijk niet alleen doen. Cryptische omschrijving. Alle details daarover, die volgen snel.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at kooijmanbv.com. Kooijman, everything you need to succeed.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
3: Belangenvereniging Kasia wil rem op grote toeristische projecten. Belangenvereniging Kasia wil dat de overheid op Curaçao pas toestemming geeft voor nieuwe grote toeristische projecten als bewezen is dat het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens de organisatie moet er eerst voldoende capaciteit zijn op het gebied van water, elektriciteit, wegen en afvalverwerking voordat er verder wordt uitgebreid. Ook pleit Kasia voor het afschaffen van belastingvoordelen voor toeristische investeerders en wil de vereniging dat de overheid strenger optreedt tegen illegale accommodaties. Volgens Kasia moet het succes van het toerisme niet alleen worden gemeten in bezoekersaantallen, maar vooral in wat de lokale bevolking er daadwerkelijk van terugziet. Gabriel Murray, de directeur van landbouw op Curaçao, mag een maand langer niet op kantoor verschijnen. Murray werd in mei geschorst omdat er een onderzoek loopt naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten. Zoals een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De rechter zei eerder dat de schorsing juridisch niet helemaal goed was geregeld, maar dat Murray toch thuis moest blijven om het onderzoek niet te dwarsbomen. De overheid verwacht de uitslag van het onderzoek binnen 30 dagen. En tot zover. Meer nieuws lees je in de Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM.
4: Yes, van harte. Goedemorgen. Roth en Tina zijn hier. It Takes Two.

Out Sister, Am I the Same Girl op 103.1 FM. Ja, heerlijk, lekker nachtje gehad trouwens in de huizenrier. Om een uur of vijf kropen onze lotten tussen ons in, tussen papa en mama in op bed. Ja, dat is zo fantastisch gezellig altijd. Nou ja, gezellig. Lekker met z'n drietjes slapen. Ja, een beetje onderdeel van discussie wel in huizenrier. Mama die zegt, nee, daar komt absoluut niks van in. Want als we dat eenmaal toelaten, dan krijgen we haar nooit meer uit bed. En ja, papa die zit er eigenlijk wel anders in. Ik weet niet of je dat herkent. Ik denk, ja, weet je, op een gegeven moment dan komt er toch wel een moment dat ze niet meer bij papa en mama in bed wil liggen. Dus laten we nou maar tot die tijd ervan genieten. Want het is toch, het is toch hartstikke knus. Maar dat kan aan mij liggen. Misschien is dat het verschil tussen papa's en mama's. John Legend zometeen. Ook een fantastisch goede papa. Na deze van Lisa Stansfield van Paradise.

kans dat je deze man nog in stereo gaat horen, die wordt met de dag kleiner. Ja, hij heeft er een nieuwe manier van optreden gevonden. Hij gaat het liefst in hele intieme kleine settings spelen met maximaal 700 bezoekers per avond. Alleen legend achter de piano, tussendoor verhalen over zijn carrière en nummers als bijvoorbeeld All of Me of Stereo, die je net hoorde op Paradise 103.1. Nu tijd voor Cock Robin.

0: op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Cadre Vent.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Cadre Vent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vent. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vingt.
3: Exactement.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Belangenvereniging Kasia wil dat Curaçao nieuwe grote toeristische projecten pas toestaat als het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens Kasia moet er eerst genoeg capaciteit zijn voor water, elektriciteit, wegen en afval. Ook wil de vereniging strengere regels voor belastingvoordelen en illegale accommodaties. Op Aruba is woensdagochtend een 20-jarige man neergeschoten voor zijn woning aan de Mandolinestraat. De politie kreeg rond 3 uur 's nachts een melding. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel. De technische recherche onderzoekt de schietpartij. Getuigen kunnen anoniem bellen met tiplijn 11.141. Dan nog internationaal nieuws. De voormalige Bosnisch-Servische opperbevelhebber Ratko Mladic is overleden. Zijn advocaat en een functionaris van de Verenigde Naties hebben dat bevestigd. Mladic was 84 jaar en verkeerde al langer in slechte gezondheid. Hij zat in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Nvidia was donderdag een grote winnaar op de beurs in New York. Het aandeel steeg ongeveer 7%. Dat voegde bij de beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar ongeveer 350 miljard dollar toe. Het bedrijf boekte meer omzet en winst dan verwacht. Verpakt verwacht dat dit jaar 77% tot 81% van de statiegeldflessen wordt ingezameld. Voor blikjes ligt de prognose op 85% tot 89%, tegen een wettelijke doelstelling van 90%. Ook vorig jaar werden de inzamelnormen niet gehaald. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten uit het eerste halfjaar. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
8: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
9: Wij produceren
8: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
9: die elk project sterker maken.
8: Ook verkrijgbaar
9: cement en steenslag.
8: Uw

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Ben je nou weer bij your bicide geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Buenos dias, goedemorgen. Alicia Keys zometeen na de Jacksons.

0: is Alicia Keys op 103.1. Buenos dias, bon dia, goedemorgen, good morning.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Vandaag in de aanbieding een lekker heerlijk smikkel diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Toevallig van de week nog geweest voor een lekkere lunch. En vandaag op het spel dus in de muziekquiz. Luister en huiver.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Oh, ik heb wel een flauw vermoeden. Jij ook, pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Donna Summer zometeen naar deze van The Weeknd en Daft Punk.

Donna Summer en ja, on the radio is nog steeds trouwens fantastisch veel beluisterd. Ik las een onderzoek dat ze in Amerika hebben uitgezocht. Waar mensen nou het meeste naar luisteren. Is dat Spotify vandaag de dag of de radio? Het bleek plotwist de good old radio te zijn. Ja, met een reden natuurlijk. Het is gewoon het allerleukste om je te laten verrassen door de muziek die er wordt gedraaid.

0: van het laatste Paradise FM nieuws. Scroll door de playlist en ja, kijk live mee in de studio. Lekker handig op je eigen tv. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM TV-app.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
4: Belangenvereniging Kasia wil rem op grote toeristische projecten. Belangenvereniging Kasia wil dat de overheid op Curaçao pas toestemming geeft voor nieuwe grote toeristische projecten als bewezen is dat het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens de organisatie moet er eerst voldoende capaciteit zijn op het gebied van water, elektriciteit, wegen en afvalverwerking voordat er verder wordt uitgebreid. Ook pleit Kasia voor het afschaffen van belastingvoordelen voor toeristische investeerders en wil de vereniging dat de overheid strenger optreedt tegen illegale accommodaties. Volgens Kasia moet het succes van het toerisme niet alleen worden gemeten in bezoekersaantallen, maar vooral in wat de lokale bevolking er daadwerkelijk van terugziet. Gabriel Murray, de directeur van landbouw op Curaçao, mag een maand langer niet op kantoor verschijnen. Murray werd in mei geschorst omdat er een onderzoek loopt naar mogelijke fouten bij overheidsprojecten. Zoals een vertraagd landbouwproject van ruim 3 ton. De rechter zei eerder dat de schorsing juridisch niet helemaal goed was geregeld, maar dat Murray toch thuis moest blijven om het onderzoek niet te dwarsbomen. De overheid verwacht de uitslag van het onderzoek binnen 30 dagen. En tot zover. Meer nieuws lees je in de Paradise FM app.
3: Dit is Paradise FM.
5: Ja, ja, van harte goedemorgen, Tina en David. Tonight.
6: We're gonna do that together. Tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

heeft een Alanis Morissette. Het is Ironic. Echt een power song, hè, die je uit volle borst mee kan zingen in de auto. En daar ook een stukje beter van wordt uiteindelijk. Hè. Nog weer van die power songs van Pink bijvoorbeeld. Stupid Girls, die hoor je zo meteen op je donderdagochtend naar de Pet Shop Boys.

Pink op Paradise, Stupid Girls. Ze zijn verhuisd, Pink met haar gezinnetje, richting New York City. The Green Apple, want haar dochter Willow die wil naar theaterschool en musical theater op Broadway. Dus ja, dan moet je die kant op natuurlijk. Jorda er op Paradise op je donderdagochtend. Zometeen Source en Candy Staten na deze van 1XS.

Source en Candy State in audio. Paradise, you got the love. Op deze donderdag, het is bijna 12 uur, zometeen de lunchpauze met Pepijn, bier en broodspot. Veel plezier met hem.

0: van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Belangenvereniging Kasia wil dat Curaçao nieuwe grote toeristische projecten pas toestaat als het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens een vergadering in de Staten. Volgens Kasia moet er eerst genoeg capaciteit zijn voor water, elektriciteit, wegen en afval. Ook wil de vereniging strengere regels voor belastingvoordelen en illegale accommodaties. Op Aruba is woensdagochtend een 20-jarige man neergeschoten voor zijn woning aan de Mandolinestraat. De politie kreeg rond 3 uur 's nachts een melding. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel. De technische recherche onderzoekt de schietpartij. Getuigen kunnen anoniem bellen met tiplijn 11.141. Dan internationaal nieuws. Het overlijden van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica geen nieuwe opluchting. Zij noemen zijn arrestatie in 2011 en veroordeling tot levenslang in 2017 de belangrijkste momenten. Onderzoeker Alma Mustafic zegt dat zijn dood door zijn broze gezondheid niet onverwacht kwam. Mona Keizer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze vindt dat bestaande partijen op de rechterflank hun plannen niet uitvoeren. Keizer wil een kleinere overheid, minder subsidies en minder migratie. In november wil ze met een partij komen. Ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil premier worden. Kwallen hebben opnieuw reactoren van de Franse kerncentrale in Gravelines stilgelegd. 2 van de 6 reactoren zijn uit voorzorg gestopt. 2 andere draaien op verminderd vermogen. De overige 2 liggen stil, deels voor onderhoud. Sinds woensdagavond is meer dan 200 ton kwallen opgedoken. 7 boten vangen de dieren bij de filtersystemen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
7: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
10: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag.

0: ziet het voor je, dat Time stoet stil gewoon daar op dat romantische strand. Zij dronk iets gewoons, hij nam shotjes. Hey, welkom. Een oprecht goede donderdagmiddag. 9 minuten, bijna 9 minuten over 12. En wat gaan we allemaal doen? Vandaag hoor ik je afvragen. Nou, de quote van de dag. Er zijn hier plannen om het toerisme toch iets terug te brengen of om dingen aan te passen voordat we meer toeristen ontvangen. Amsterdam heeft al een hele tijd een soort overloop aan toeristen en die verhogen de toeristenbelasting. Sterker nog, binnenkort zijn ze de stad met de op één na hoogste toeristenbelasting ter wereld. Neem natuurlijk het lokale nieuws met je door.
1: Dit is Paradise FM.
0: Ja, elke week. Dat doe ik zo rond 20 minuten voor 1 met Vanessa Werkhoven. We spelen de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Myra's Kitchen. En we hebben natuurlijk nog de spotlights. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede middag voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan het zo meteen weer eens hebben over Mona Keizer. Ik zou er bijna gemist hebben. Maar eerst dit. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer, in Nederland natuurlijk, geopend. 6868 voor slachtoffers van die verwoestende overstroming in Nepal.
2: Ja, en inmiddels is ook duidelijk geworden dat er ook 2 Nederlanders zijn vermist sinds de overstromingen van gisteren. En zeker 359 mensen zijn op dit moment omgekomen bij de stortvloed. Dat is natuurlijk ontzettend veel. En 823 mensen worden op dit moment ook vermist, waaronder 644 toeristen. Dus het zou zomaar kunnen dat het aantal Nederlanders ook nog oploopt. Nou, inmiddels is er nu dus een speciaal Giro-nummer geopend voor donaties, hè, om de slachtoffers te helpen. En ja, de organisatie hoopt 20 miljoen euro in te zamelen. Ja, de situatie is echt dramatisch, Pepijn. Als je die beelden ziet, ziet er echt heel heftig uit.
0: Hoorde ik je nou zeggen dat er ook een Nederlander is omgekomen?
2: Nou, dat niet. Er zijn 2 Nederlanders vermist op dit moment. Okay. Dus het is nog maar de vraag of deze mensen ook nog levend worden gevonden. Dat hopen we dan maar. Maar we weten dat er natuurlijk ook best wel veel mensen uit Nederland daar op vakantie zijn in Nepal. Dus ja, ik hoop dat het allemaal meevalt.
0: Het is een prachtig land. Ik ben er jaren geleden geweest, overigens. Iets heel anders. Een naar bericht was een hele nare zaak. Hè? De vrouwen die verdacht worden van het mishandelen van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Ja, dat lijkt me absoluut noodzakelijk.
2: Ja, precies, want een van de verdachten is de moeder van het meisje die zwaar is mishandeld. En de andere is een vriendin van de vrouw. Ja, en 3 maanden geleden kwam het natuurlijk allemaal aan het licht. En het zijn hele heftige details. Ik ga niet alles benoemen, maar ze werd geslagen, ze werd opgesloten, vastgebonden. Ze moest zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus ja, en de mishandeling zou uiteindelijk een jaar hebben geduurd. En voordat die hele rechtszaak kan beginnen, moeten eerst die 2 vrouwen worden onderzocht, dus in het Pieter Baan Centrum. En het lijkt er ook op dat een van die vrouwen een beperking heeft, een verstandelijke beperking. En ze waren vandaag ook niet aanwezig in de rechtbank. Maar het is wel opmerkelijk, Pepijn, want die 2 vrouwen die wijzen dus naar elkaar. Ze leggen dus de schuld bij elkaar neer. Van jij hebt mij aangezet op geweld en vice versa, zeg maar. Dus dat is best opmerkelijk. En ja, er is hier gewoon echt sprake van kindermarteling. Kijk, je hoort wel eens in gezinnen dat er sprake is van geweld. En dat is vaak onmacht. Maar hier is echt sprake van kindermarteling. Het is geen incident, maar echt een patroon. Op dit moment is daar heel weinig over bekend eigenlijk, over kindermarteling. Het is, er heerst nog een soort taboe over. En in de VS zijn ze nu wel bezig met onderzoek. Maar dit is natuurlijk gewoon doelbewust gewoon zo'n kind zwaar mishandelen. Dat is echt, ja, het is echt vreselijk.
0: Ja, is er bekend wat deze vrouwen bezield heeft? Want de een kan wel zeggen, ja, de ander heeft me ertoe aangezet, maar waarom?
2: Ja. Ja, dat is dus de grote vraag. Waarom? Dat moet nu gaan blijken. En als je hoort dat er toch, ja, dat er mogelijk sprake is van kindermarteling en dat het een onbekend onderwerp is. Maar het zou best kunnen dat dit gewoon vaak voorkomt, ook in Amerika zie je het veel, dat er gewoon kinderen gewoon zonder reden gewoon doelbewust worden mishandeld. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar het gaat niet om een incident, hè, om een mishandeling van een keer dat een vader uit de bocht is geschoten. Dit is gewoon systematisch een jaar lang gewoon dagelijks bijna gewoon mishandelen.
0: Dan wat vrolijker nieuws, maar ook wel een opmerkelijk bericht. Mona Keizer, hè, die is uit BBB gestapt. Ze zat natuurlijk eerst bij het CDA. Ja. Zij start, zou men denken, een nieuwe politieke partij. Maar dat doet ze niet. Ze start een sociaal-conservatieve beweging. Waarom? Ja. En wat gaat die beweging dan doen?
2: Nou ja, kijk, ze noemt het nu een beweging omdat het nog niet een politieke partij is. Omdat ze daar op dit moment financiën niet voor heeft, de middelen niet. Dus dat wordt op termijn ook echt wel een politieke partij, denk ik. Waar ze zegt, ja, het is tijd voor een nieuwe partij. Ze zegt van, we moeten af van de modellen in ons land, hè, de modellenwerkelijkheid. Daar moeten we van af, zegt ze. En ze is ook echt een aanval op het huidige politieke klimaat wat er op dit moment heerst. Ze zegt, we moeten nu echt een keer plannen gemaakt worden om echte dingen op te lossen. Ja, dat zeggen ze eigenlijk allemaal natuurlijk. Maar goed, eigenlijk is ze natuurlijk gewoon gefrustreerd, laten we eerlijk zijn. Ze is bij die BBB is ze weggestuurd, zou je bijna kunnen zeggen. Ze wilde premier worden, dat mocht ze daar niet worden. Dus ze heeft zoiets van, nou, dan ga ik het allemaal maar zelf doen. En uiteindelijk wil ze nog steeds dus de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Kijk, en Pepijn, het is wel een stemmentrekker, hè? Want ja, ze heeft vorig jaar 100.000 stemmen binnengehaald toen ze nog bij de BBB was. Dus ja, in bepaalde kringen doet ze het gewoon heel erg goed eigenlijk, kan je zeggen.
0: En tot slot een opvallend bericht. De inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd kreeg vorig jaar 5 keer zoveel meldingen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen als in 2024. Voor de inspectiedienst is het reden om bij het begin van het studiejaar studenten te wijzen op de gevaren van dergelijke ingrepen. Waarom specifiek studenten? Die hebben toch nog meestal geen fillers en geen botox nodig, zou je denken.
2: Het gaat met name om die lippen, hè? Die opgespoten lippen. Want dat is helemaal een trend tegenwoordig. Ja, ik vind het echt voor je lelijk. Ik vind het gewoon een soort verminking, vind ik het bijna. Het zijn echt van die lippen die dan ontstaan. En ja, ze willen dus eigenlijk die studenten waarschuwen van, jongens, kijk nou uit. Want ja, er zijn op dit moment zoveel aanbieders van botox en fillerklinieken dat er zoveel loesje bedrijven bij zitten en dat het gewoon gruwelijk mis kan gaan. En dat is ook wel gebleken, want je moet voor de los even googlen. Nou, het ziet er niet uit.
0: Dus, liever niet.
2: Nee, liever.
0: Gaat niet doen.
2: Liever niet. Dus ja, ze proberen nu die studenten dus te bereiken en te waarschuwen van, jongens, begin daar alsjeblieft niet aan. En ja, ik vind het ook bizar, want dan denk ik, het is gewoon helemaal niet mooi toch, die opgespoten lippen. Ik begrijp er niks van.
0: Nee, ik zou het ook vooral niet doen als ik jou was.
2: Oh ja, en billen doen ze ook, hè? Dan doen ze in hun billen doen ze het spuiten. Dat je van die lekkere, dikke billen krijgt. Nou ja, zeg, moet die gekker worden, joh.
0: Mark Kampers, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Joe, tot morgen.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Turner. That was yesterday. Maar wij hebben het natuurlijk over vandaag. Straks het nieuws van vandaag zo rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws. Maar nu eerst.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Een overnachting in Amsterdam dreigt de komende jaren flink duurder te worden. We zijn hier natuurlijk bezig om te kijken of we het toerisme aan moeten pakken. Misschien een beetje moeten verminderen. De staat hebben zich over het zogeheten overtoerisme gedragen. Daarover later natuurlijk zo rond 20 minuten voor 1 meer. Amsterdam heeft al jaren last van overtoerisme. En zij pakken dat aan met het verhogen van de toeristenbelasting. Die is nu 12,5%. Die moet naar 20% in 2031. De gemeente wil daarmee onder meer het toerisme beter beheersen. Het gewenste maximum van 20 miljoen overnachtingen. 20 miljoen overnachtingen. We hebben hier ongeveer 1 miljoen toeristen per jaar. In Amsterdam dus 20 miljoen. Dat maximum wordt al jaren, kan je nagaan, overschreden. Ook vindt Amsterdam dat bezoekers een eerlijke bijdrage moeten leveren aan de kosten die de stad maakt. Die toeristenbelasting komt bovenop de BTW op hotelovernachtingen. Die is namelijk gestegen van 9% naar 21%. Daardoor loopt de totale belastingdruk op een hotelovernachting in Amsterdam op naar 41% in 2031. En natuurlijk, de hotelsector maakt zich grote zorgen. Koninklijke Horeca Nederland pleit voor een landelijk maximum voor die toeristenbelasting, omdat Nederland internationaal minder aantrekkelijk dreigt te worden als reisbestemming. Amsterdam erkent die zorgen. Een woordvoerder van de gemeente zegt: we zijn hierover in gesprek met de vertegenwoordigers van de toeristische sector. Volgens de hotelbrancheorganisatie heeft Amsterdam nu al de hoogste toeristenbelasting van Europa. Met 20% zou de stad straks tot de wereldtop behoren. Sterker nog, ze zouden de op één na hoogste ter wereld zijn. Vooral hotels buiten het drukke centrum vrezen de gevolgen, zoals Weesp, sinds 2022 onderdeel van Amsterdam. Daar is de bezettingsgraad volgens het hotel Het Hart van Weesp al met ongeveer 10% gedaald. En zij zeggen: bij verdere verhoging van de toeristenbelasting zal dit ruim boven de helft uitkomen. Omringende gemeenten zien juist kansen. Amstelveen zegt: ontwikkeling in Amsterdam kunnen ons juist kansen bieden. En Zaanstad houdt vast aan een lagere belasting, omdat de gemeente ook toegankelijk wil blijven voor een bredere doelgroep. Dus ja, kijk goed uit wat je doet met die toeristenbelasting. En wil je toeristen wegjagen of wil je ze houden? Ik zou zeggen, denk daar goed over na. En het gaat uiteindelijk natuurlijk allemaal om geld. En dit nummer ook: Adventures of Stevie V met Dirty Cash. Money Talks.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: We hebben allemaal een beetje...

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki, cu un tour de France. Start bo dia, cu un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. Vi brinda, cu vino boss, vino blanc, vino noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
0: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig wat heerlijk.

0: Alveen.
1: Twee Curaçaose films geselecteerd voor Nederlands Filmfestival. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Er zijn nog twee Curaçaose korte films geselecteerd voor de komende editie van het Nederlands Filmfestival. Het gaat om Perdi en Mane Hombu. De films worden in september buiten het competitieprogramma vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi vraagt aandacht voor mensenhandel op het eiland, terwijl Mane Hombu ingaat op mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Volgens producent Soulin Pascial is de selectie een erkenning voor het Curaçaose filmtalent. En de kerk in Grootkwartier moet ruim 900.000 gulden betalen vanwege een achterstallige rekening bij een radiostation. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om de stichting Achter de Kerk van ex-pastoor Orlando Ballantin. Hij werd eerder veroordeeld voor zedendelicten. De kerk maakte 9 jaar lang dag en nacht gebruik van de zendfrequentie van radiostation Hit 100.3. Afgesproken was om daarvoor 13.000 gulden per maand te betalen, maar die rekeningen bleven grotendeels liggen. Eiser Giro Settlement Holding nam de schuld over van de radiozender en mag de 9 ton nu definitief invorderen, inclusief rente en proceskosten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst studio.

0: Live vanuit de studio Studio van Phil Collins.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt dan oprecht: goeie donderdagmiddag, 19 minuten voor 1. Straks natuurlijk de muziekquiz. Vandaag een heerlijk diner voor 2. Of trouwens een lunch of ontbijt. Want dat kan allemaal bij Myra's Kitchen. Later meer. En dan hoor je natuurlijk ook wat je vandaag moet oplossen. In het tweede uur de spotlights. Onder meer komen George Michael met Monkey langs, Pearl Jam met Black and No Doubt met Just a Girl. Er was gisteren iemand jarig van No Doubt. En vandaag weer. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Nou, ik... goedemiddag trouwens, Vanessa. Ik verbaas me in positieve zin over het feit dat Fundación Bon Intention iets heel sympathieks weer doet. Dat deden ze hiervoor ook al. Ze stellen 1030 gratis toegangskaarten beschikbaar voor jongeren en docenten voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. De kaarten zijn trouwens bestemd voor zowel de vrijdag als de zaterdag. Nou, dat is heel sympathiek.
2: Het is super sympathiek en het is ook het hele doel natuurlijk van de stichting. Hè. De stichting is opgezet door Gregory Elias en zij zetten zich in voor de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Met een hele sterke focus op cultuur, muziek, onderwijs, sport en welzijn. En zijn ook natuurlijk de stichting achter het festival. Dus ja, het is hartstikke mooi dat ze dit op deze manier doen. Dat er een hoop jongeren zijn die zo ook kennis kunnen maken met de muziek en met de acts die op het festival vaststaan. En ja, nou ja, een hoop van deze jongeren zouden anders helemaal niet naar dat festival toe gaan. Dus dat is hartstikke mooi.
0: En over een week is het al zover.
2: Ja, joh, het gaat hartstikke snel. Ja, ze gaan ook een aantal kaarten verloten onder de docenten, heb ik begrepen. Dus dat is ook wel heel spannend.
0: En jij geeft vanmiddag weer kaarten weg.
2: Ik ga ook weg.
0: Voor de donderdag.
2: Ja, zeker. Ja.

0: ergens volgende week nog. Ja, dat zal volgende week moeten gebeuren, want daarna is het al. We gaan ook nog wel wat andere dagkaarten weggeven. Dus,
1: kijk eens.
0: Ja, dat wordt heel spannend allemaal.
1: Belangenvereniging Kasia wil dat de overheid op Curaçao pas toestemming geeft voor nieuwe grote toeristische projecten als bewezen is dat het eiland de groei aan kan. Dat zei bestuurslid Hans Pleij gisteren tijdens die vergadering in de staat. Hè, die gaat over het toerisme. Volgens de organisatie moet er eerst voldoende capaciteit zijn op het gebied van water, elektriciteit, wegen en afvalverwerking voordat er verder wordt uitgebreid. Ook pleit Kasia voor het afschaffen van belastingvoordelen voor toeristische investeerders en wil de vereniging dat de overheid strenger optreedt tegen illegale accommodaties. Dat laatste ben ik wel met ze eens, maar ik zou die belastingvoordelen voor toeristische investeerders juist niet afschaffen.
0: Nee, ja, we hadden het gisteren ook al over, hè? Volgens mij. Gewoon de gevolgen van het toerisme op het eiland en hoe dat gemonitord moet worden. Het is natuurlijk heel goed dat we zoveel toeristen hebben. Wat Kasia ook zegt, het succes van dit toerisme moet niet alleen worden gemeten in bezoekersaantallen, maar vooral ook in wat de lokale bevolking ervan terugziet. Het is goed dat daar ook weer wat extra focus op is.
1: Ja, nee, dat laatste ben ik volledig met je eens. Het zou ten goede moeten komen van iedere inwoner van Curaçao. Ja. Maar ik zeg het nogmaals, kijk uit met wat je doet. Het lijkt nu heel goed te gaan. We trekken steeds meer toeristen. Dat is wel eens anders geweest, maar dat gaat de laatste jaren heel goed. Maar zodra Cuba open gaat voor toerisme, dat kan een paar jaar duren, maar dat gaat gebeuren, gaan die Amerikanen er allemaal massaal naartoe, want die willen allemaal naar Cuba. Ja. En Venezuela is een fantastische bestemming, is nu niet helemaal veilig. Sterker nog, niet veilig, niet aan te raden. Ik ben daar jaren geleden geweest. Maar zodra dat ook weer verandert, en dat gaat toch ook denk ik binnen een paar jaar gebeuren, ja, dan zullen mensen daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: En dan heb je je misschien zelf uit de markt geprezen als eiland.
0: Ja, precies. We moeten ons niet rijk rekenen. De concurrentie is dichtbij.
1: Een kerk in Groot Kwartier moet ruim 900.000 gulden betalen vanwege een achterstallige rekening bij een radiostation. Wij zijn het trouwens niet. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om de stichting achter de kerk van een voormalig pastor, Orlando Balentin. Hij werd eerder veroordeeld voor zedendelicten. Hoe krijg je het voor elkaar? 900.000 gulden schuld. Bij een radiostation.
0: Ja, volgens mij hadden zij. Ze maakten gebruik van de frequentie van het radiostation. En ze zouden daarvoor 13.000 gulden per maand betalen.
1: Ah.
0: Ja, dat is een bedrag wat natuurlijk, als je niet betaalt jarenlang, best kan oplopen. Dus dat heeft het gedaan.
1: Ja, want de kerk maakte 9 jaar lang dag en nacht. Daar gaat het om. Ja. Gebruik van die frequentie. Ja, nee, dan loopt de rekening wel leuk op.
0: Ja, als je niet betaalt, dan gaat dat niet helemaal goed.
1: Hey, 2 Curaçaose films zijn geselecteerd voor het Nederlandse Filmfestival.
0: Ja, dat klopt. Even kijken hoor, ik pak hem maar eventjes bij. Want het gaat om 2... korte films, Curaçaose korte films, zijn voor de komende editie van het Nederlands Filmfestival geselecteerd. Het gaat om de film Perdi en Maneombu. En deze zijn beide geproduceerd door het lokale bedrijf Pantaya Chica Productions en worden in september buiten het competitieprogramma vertoond in Utrecht. En hebben daar dus hun Nederlandse première. Perdi is een film die aandacht vraagt voor de mensenhandel op het eiland. En Maneombu, het is ook wel een heel interessant onderwerp, gaat over de mannelijke kwetsbaarheid en rouw. En dat is natuurlijk, mannelijke kwetsbaarheid. Ja, het klinkt als iets heel normaals, maar dat is natuurlijk in een macho-cultuur misschien nog best wel een beetje een taboe onderwerp. Dus mooi onderwerp, interessant. En volgens producent Celine Patial is deze selectie een erkenning voor het Curaçaose filmtalent. Ja, ik blijf het zeggen, we hebben ontzettend veel talent op het eiland, hè, wat betreft film. En dat begint steeds steeds meer ruimte te winnen aan podium. En dat is hartstikke mooi wereldwijd. Dus deze mag daar weer bijgeschreven worden.
1: Een jongen dacht dat hij onkwetsbaar was qua mannelijke kwetsbaarheid. Tegen hem is gisteren 8 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Dat vond plaats in augustus 2024 ter hoogte van de Tapmaar in. Daarbij werd het slachtoffer uit de auto geslingerd en kwam om het leven. De verdachte reed destijds zonder rijbewijs in de verkeerde richting en met een snelheid van ruim 170 kilometer per uur. Ik herhaal, 170 kilometer per uur door een bocht. Volgens een getuige was er sprake van een straatrace. Dan valt die straf mij nog heel erg mee.
0: Ja, dit is toch verschrikkelijk.

0: Nou ja, goed, ik heb daar geen woorden voor. Vreselijk. Bizar, hoe haal je het in je hoofd? 170 kilometer per uur.
1: Ja, daarbij de tap maar in, bij die weg. Nee, hoe krijg je het voor elkaar überhaupt,
0: ja, ja,
1: de snelheid?
0: Ja, dat zit nog in een behoorlijke bocht ook, ja. Inderdaad. Ja, vreselijk. Nou ja, achterlijk.
1: Tot slot positief nieuws. Het Little League team van Curaçao heeft zich overtuigend geplaatst voor de internationale finale in Williamsport. De Curaçaose honkballers versloegen Nicaragua woensdag met maar liefst 12-3.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Ja, we zijn lekker bezig, hè, met z'n allen. Doen we goed.
1: En wij ook, en dat gaan we morgen weer doen.
0: Let's do it.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Oh, Speed Wagon. Keep on loving you. 1:08. Tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan vandaag heerlijk gaan dineren. Of trouwens lunchen of ontbijten. Want dat kan er allemaal bij Myra's Kitchen. Eens kijken wat de TripAdvisor zegt. Juri, die heeft een recensie geschreven op 20 augustus. Dat is een recente. Leuke en vaste bediening. Zijn er 2 keer geweest. Ontbijt is top en lunch is ook goed. Lekkere verse dranken en lekker vers eten. Vooral de bediening is zeer leuk en aardig. Hebben plezier en stralen dat uit. Nou, dat zegt Juri. Even kijken. Wat zegt Robert uit Eindhoven? Lekker hoor. We hebben er een keer of 7... hallo hé, ontbijt gegeten. Dat hallo hé stond er niet in. In 1 woord heerlijk. Een echte aanrader is het Art District ontbijt. Precies genoeg en voor een goede prijs. Ook een keer Myra's Breakfast. Super lekker met zalm. Maar echt veel. Nou ja, daar is ook niet zoveel tegen. Dat ontbijten, dat is daar wel een dingetje. Even kijken. Wat zegt Ronda? Oh, die komt uit Georgia. Myra's Kitchen serveert geweldige lokale gerechten met geweldige service en vriendelijke familieservice. We hebben genoten van omeletten en avocado toast met gerookte zalm. Het was absoluut heerlijk. Wat wil je nog meer? Je wil er gratis eten. Kan geregeld worden.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Zullen we hem nog 1 keer doen? Hij is niet heel makkelijk, hè, vandaag. Voor een heerlijk diner, of dus ontbijt of lunch bij Myra's Kitchen.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Het is een beetje alsof er een mysterieuze boodschap in verborgen zit. Mijn aanwijzing voor vandaag. Je kan daar bij Myra's Kitchen beestachtig lekker eten. Het is eigenlijk een feestje. Je kan er beestachtig lekker eten. Het is eigenlijk een feestje. 6751031 6751031. En een apper is sneller mocht je de Paradise FM-app nog niet hebben gedownload. Doe dat dan via het platform wat werkt voor jou. Telefoon. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Straks natuurlijk de spotlight. Nu eerst Bryan Adams met... Heaven.

0: veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Harry Winterswijk met het nieuws. De Curaçaose korte films Perdi en Mane Hombu zijn geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Beide films zijn geproduceerd door Pantaya Chica Productions. Ze worden in september buiten de competitie vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi gaat over mensenhandel, Mane Hombu over mannelijke kwetsbaarheid en rouw. De stichting achter de kerk van ex-pastor Orlando Balentin moet in Groot Kwartier ruim 900.000 gulden betalen aan radiostation Hit 100.3. De rechter heeft dat bepaald. De kerk gebruikte 9 jaar lang de zendfrequentie, maar betaalde 13.000 gulden per maand grotendeels niet. Giro Settlement Holding nam de schuld over en mag die innen, inclusief rente en proceskosten. Dan internationaal nieuws. Op een middelbare school in Gosen-Neu-Zietau bij Berlijn zijn 2 mensen vermoord. De politie heeft de verdachte opgepakt. Volgens een lokale krant gaat het om een 19-jarige man, de ex-vriend van een 18-jarige leerlinge. Het andere slachtoffer was een man van 30 die de dader zou hebben willen tegenhouden. Het overlijden van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica geen nieuwe opluchting. Zij noemen zijn arrestatie in 2011 en veroordeling tot levenslang in 2017 de belangrijkste momenten. Onderzoeker Alma Mustavic zegt dat zijn dood door zijn broze gezondheid niet onverwacht kwam. Mona Keizer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze vindt dat bestaande partijen op de rechterflank hun plannen niet uitvoeren. Keizer wil een kleinere overheid, minder subsidies en minder migratie. In november wil ze met een partij komen. Ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil premier worden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Dodo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt er oprecht goeie donderdag.

0: George Michael met Monkey.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Bijna 10 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. Het dagelijkse lunchprogramma hier bij Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Straks heb ik het Feel Good nieuws. Dat is pas aan het einde van het programma. Een ontroerend verhaal. Je hoort daarover meer. Ik neem nog wat voordelen van elektrisch rijden met je door. Maar nu eerst het komende half uur natuurlijk de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag is het exact 38 jaar geleden dat George Michael met Monkey zijn vierde Amerikaanse nummer 1 hit van 1988 scoorde. Het nummer gaat over de frustratie van iemand die een geliefde ziet worstelen met een verslaving. De uitdrukking "a monkey on your back" staat voor verslaving. En George Michael stelt in feite de pijnlijke vraag: kies je voor mij of voor die monkey? Die was af van dat zeer succesvolle album Fate en maakte George Michael de eerste Britse mannelijke soloartiest met 4 nummer 1 hits van 1 album. Kaanse Billboard Hot 100. Detail, een bijzonder detail is dat Michael het nummer schreef vanuit zijn bezorgdheid om iemand die hij wilde helpen niet kon bereiken. Toen dacht hij, laat ik dat met dit nummer proberen. Vandaag, 27 augustus, staan we ook stil bij een van de tragische gebeurtenissen uit de bluesgeschiedenis. Op deze dag in 1990 kwam Stevie Ray Vaughan op 35-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk in de Amerikaanse staat Wisconsin. Kort daarvoor had hij nog opgetreden tijdens een All-Star concert met onder andere Eric Clapton. Stevie Ray Vaughan was niet alleen een fenomenale bluesgitarist, hij speelt ook een opvallende rol in Let's Dance van David Bowie en 1983. Bowie had hem ontdekt tijdens het Montreux Jazz Festival en was zo onder de indruk dat hij hem uitnodigde voor de opnames. De karakteristieke bluesgitaar die je in dat nummer hoort is van Stevie Ray Vaughan. Was Bowie's grootste commerciële succes, bereikte de eerste plaats in zowel Groot-Brittannië als in Amerika. Voor Vaughan betekende die samenwerking een enorme internationale kennismaking met zijn gitaarspel. Hij zou uiteindelijk ook met Bowie meegaan op diens Serious Moonlight Tour.

0: David Bowie natuurlijk, Let's Dance. Maar dat vanwege het tragische overlijden van bluesgitarist Stevie Ray Vaughan.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: En die Stevie Ray Vaughan die koos er uiteindelijk voor om gewoon toch weer terug te keren naar de bluesmuziek en te gaan werken aan zijn eigen album. Wie is er vandaag jarig? Nou, niemand minder dan Mario. Werd wereldberoemd met Let Me Love You. Hij viert zijn 40ste verjaardag. Let Me Love You uit 2004 is een smeekbede aan een vrouw die volgens de zanger vastzit in een ongelukkige relatie. En ja, natuurlijk, met hem zou ze beter af zijn. Hij probeert haar ervan te overtuigen dat ze beter verdient. En dat beter, dat is hij. Hij zal haar de liefde en het respect geven die ze nodig heeft. Let Me Love You werd een enorm succes. Het stond maar liefst 9 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De tekst kwam toen van een nog relatief onbekende songwriter, Ne-Yo. Daarmee schreef Ne-Yo niet alleen een grote hit voor Mario, maar behaalde hij ook zelfs zijn eerste Amerikaanse nummer 1 als songwriter. Het nummer werd trouwens eerst vanuit een vrouwelijk perspectief geschreven en Ne-Yo herschreef de tekst toen Mario ermee aan de slag ging. Voor Mario betekende het een belangrijk keerpunt. Hij was pas 18 toen hij het nummer opnam en hij zag het succes als de overgang van tienerster naar volwassen R&B artiest.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Mario dus, hè, die is 40 geworden vandaag. Je hoorde zijn allergrootste hit, Let Me Love You, in de tijd 9 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Bij No Doubt was het gisteren feest, want toen was Adrian Young, de drummer, jarig. En toen draaiden we Don't Speak. Dat ging over die breuk, hè, tussen Gwen Stefani en Tony Kanal, de bassist. En die is vandaag jarig. Het is dus groot feest daar bij No Doubt. Tenminste, daar ga ik dan van uit. Tony Kanal, even kijken, die werd geboren 27 augustus, dat is logisch, 1970. Die is dus vandaag 56 jaar oud geworden. Hij is sinds de beginjaren de bassist van No Doubt. En hij had dus jarenlang een relatie met zangeres Gwen Stefani. Na hun breuk bleven ze samenwerken binnen de band. Het nummer Don't Speak gaat daarover. Maar je hoort ze nu Just a Girl. Een nummer waarin Kanal en Stefani samen geschiedenis schrijven. Het nummer gaat over de manier waarop vrouwen, volgens Gwen Stefani, worden onderschat, bevoogd en tegelijkertijd overdreven beschermd. De titel is bewust sarcastisch. I'm Just a Girl. Gwen Stefani schreef dat nummer nadat haar vader bezorgd en boos had gereageerd toen ze 's nachts alleen naar huis reed. Die ervaring vormde de aanleiding voor een song waarin ze de stereotypen rond vrouwen en veiligheid ter discussie stelde. Overigens, ze werken dus al jaren samen, hè, nadat de relatie tussen Tony Kanal en Gwen Stefani uitging. Dat moet ook kunnen. Ook wel bijzonder, maar het lukte.

0: shout-outs, but just a girl. Hier, bij Paradise FM.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag, 27 augustus, viert de Duitse popzangeres Kim Petras haar 34ste verjaardag. En zij wist op haar tweede al I'm Just a Girl. Werd geboren als jongetje, maar wist op 2-jarige leeftijd al Ik ben een meisje. Ze begon op haar 12e met een hormoonbehandeling. En in 2009 onderging ze op 16-jarige leeftijd haar geslachtsaanpassende operatie. Vandaag viert ze haar 34ste verjaardag. Je hoort zometeen haar wereldberoemde samenwerking met David Guetta, When We Were Young uit 2023. Dat nummer dat draait om nostalgie. Het verlangen naar de vrijheid, onbezorgdheid en intensiteit van de jeugd. De productie geeft dat gevoel een moderne dance-uitvoering. Laat dat maar aan David Guetta over. Terwijl de song ook nadrukkelijk teruggrijpt op een klassieker van Supertramp, namelijk The Logical Song. Petras groeide uit tot een internationale pop- en danceartiest en werkte met verschillende grote namen. Haar carrière begon al jong in Duitsland. Vervolgens is ze verhuisd naar L.A. om daar haar muzikale loopbaan verder uit te bouwen. Ze werkte ook met Sam Smith bijvoorbeeld samen op het nummer Unholy. Daarvoor kreeg ze een Grammy Award, trouwens voor Best Pop Duo Group Performance, waarmee ze als eerste openlijke transgender artiest, als transgender vrouw, die prijs in ontvangst nam. Vandaag dus felicitaties voor Kim Petras, 34 jaar. Je hoort haar, nummer David Guetta zingt natuurlijk niet, When We Were Young.

0: van het laatste Paradise FM nieuws. Scroll door de playlist en ja, kijk live mee in de studio. Lekker handig op je eigen tv. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM TV-app.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

Nukuman Recycle.com. Cu Nukuman Recycle. Untul nostru traha, pa un corsou mas limpii. Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifré. Rosé all day.

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Nieuws van 12:30.
1: Twee Curaçaose films geselecteerd voor Nederlands Filmfestival. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Er zijn nog twee Curaçaose korte films geselecteerd voor de komende editie van het Nederlands Filmfestival. Het gaat om Perdi en Mane Hombu. De films worden in september buiten het competitieprogramma vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi vraagt aandacht voor mensenhandel op het eiland, terwijl Mane Hombu ingaat op mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Volgens producent Souline Patial is de selectie een erkenning voor het Curaçaose filmtalent. En de kerk in Grootkwartier moet ruim 900.000 gulden betalen vanwege een achterstallige rekening bij een radiostation. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om de stichting Achter de Kerk van ex-pastoor Orlando Ballantin. Hij werd eerder veroordeeld voor zedendelicten. De kerk maakte 9 jaar lang dag en nacht gebruik van de zendfrequentie van radiostation Hit 100.3. Afgesproken was om daarvoor 13.000 gulden per maand te betalen, maar die rekeningen bleven grotendeels liggen. Eiser Giro Settlement Holding nam de schuld over van de radiozender en mag de 9 ton nu definitief invorderen, inclusief rente en proceskosten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen nog één spotlight, maar nu eerst Prins Royce. Paradise.

0: is altijd handig. Hij doet altijd zijn aan- en zijn afkondiging zelf, die Prince Royce. Dat scheelt mij weer werk.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen vertel ik je weer wat over elektrisch rijden. We hebben het Feel Good Nieuws. Een ontroerend verhaal over een schoolhoofd die een dakloze jongen in zijn huis opnam, adopteerde. Hij had al een aantal kinderen geadopteerd. Maar deze jongen nam hij erbij en dat kostte hem zijn baan. Maar het liep uiteindelijk toch wel weer goed af. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag, 27 augustus, is het exact 35 jaar geleden dat Pearl Jam zijn debuutalbum 10 uitbracht. Het album groeide uit tot een van de bepalende platen van die hele grunge-periode en leverde klassiekers op als Alive, Even, Flow, Jeremy en Black. Black is een indringende ballad over het verlies van een grote liefde. Eddie Vedder zingt over iemand die verder gaat met zijn leven, terwijl hij zelf moet leren omgaan met het feit dat hun gezamenlijke toekomst niet meer bestaat. Wat wel aardig is, die Eddie Vedder, hij is natuurlijk vooral bekend als de zanger van Pearl Jam, hij treedt ook solo op en dan begeleidt hij zichzelf, je gelooft het niet, maar zeg maar, op de ukulele. Hij heeft zelfs een solo-project, ukulele songs. Als er nou één niet stoer instrument is, is dat het wel. Maar goed, opvallend, terug naar Black. Opvallend is dat Pearl Jam het nummer bewust niet als commerciële single wilde uitbrengen. De platenmaatschappij wilde dat heel graag. Zij wilden het niet en ze hielden voet bij stuk. De band vond de tekst daarvoor veel te persoonlijk. Ook een videoclip, die kwam er niet. Toch bleef Black, dankzij de grote vraag van radioluisteraars, enorm populair en groeide het uit tot een van de allerbekendste nummers van de groep.

Black van Pearl Jam. Vandaag dus 35 jaar geleden dat het album uitkwam. Het debuutalbum van Pearl Jam. Ik ga je wat vertellen over elektrisch rijden. Veel mensen denken het is ingewikkeld, het is lastig. Straks sta ik met een lege accu. Hè, die zijn gewend. Ja, je laat het lampje branden in je benzineauto en dan rij je eventjes naar een tankstation. Het is een beetje een andere manier van denken. Het is vooruitplannen, maar dat opladen, dat zou je bijvoorbeeld ook op je werk kunnen doen. Ja, maar ik heb geen laadpaal. Nee, bijna niemand, want die zijn hier op het eiland zeg maar niet echt makkelijk te vinden. Sommige hotels hebben er een paar, sommige bedrijven ook. Maar je kan gewoon met je oplader, hè, die je krijgt als je een elektrische auto koopt, of als je er één tweedehands koopt, let daarop. Zorg wel dat je die laadkabel hebt, anders heb je wel een probleem. Maar met die laadkabel kan je gewoon in elk goed geaard 220 stopcontact kan je gaan opladen. Je steekt hem erin, je zet hem in je auto en je bent klaar. Je gaat opladen. Ik laad meestal thuis op, eigenlijk altijd. Soms tussendoor, even een uurtje, vanochtend bijvoorbeeld een uurtje. Je kan, als je dat wil, kan je natuurlijk ook 's nachts opladen. Dat kan via de stroom van Aqualectra. Ik zal binnenkort weer eens uitrekenen wat het kost en wat je bespaart ten opzichte van benzine of van diesel. Als we de nieuwe benzine- en dieselprijzen te horen krijgen, dat zal in deze dagen moeten gebeuren. Het is altijd eigenlijk een stuk goedkoper dan benzine. Zelfs als je geen zonnepanelen hebt en alleen via Aqualectra laat, dus bijvoorbeeld 's nachts, dan is het nog altijd veel goedkoper dan benzine. Maar goed, waar dus een normaal stopcontact zit, kan je opladen. Dus je komt niet heel erg snel leeg te staan.

aan. Wees daar niet bang voor. Mensen denken dat het onpraktisch is. Nee, dat is het eigenlijk ook niet. Het verbaast me hoeveel keer ik heen en weer kan rijden. Hoeveel kilometer ik heen en weer kan rijden over het eiland voordat ik eigenlijk weer zou moeten opladen. En ik laad meestal spelende wijze op. Een uurtje, anderhalf uur, soms twee uur. Maar ik laad geen 10 uur achter elkaar op. Dat heb ik nog nooit hoeven doen. Het is verder comfortabel, stil, betaalbaarder dus. En het past eigenlijk meer dan uitstekend bij Curaçao. Denk er eens rustig over. Elektrisch rijden, het heeft allerlei voordelen. We gaan Molokko horen, Sing It Back. Daarna heb ik veel goed nieuws voor je. Een heel mooi verhaal uit Amerika.

0: Marco. Met Sing It Back.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 7 minuten voor 2. Een schooldirecteur uit de Amerikaanse staat Ohio verloor zijn baan omdat hij een dakloze leerling wilde helpen. Maar hij kreeg er uiteindelijk iets veel belangrijkers voor terug. Rob Burnside was directeur van de Lakota East High School, een middelbare school in Cincinnati, Ohio. Hij zat 31 jaar in het onderwijs. Toen de school in 1997 openging, was hij een van de eerste leraren. Later werd hij directeur. En leerlingen kenden hem als iemand die contact zocht. Op vrijdag droeg hij expres rare broeken met grappige afbeeldingen erop en zo, zodat ze hem wat makkelijker aanspraken. Op die school leerde hij de 16-jarige Landarius Hayes kennen, door iedereen Didi genoemd. Didi had het thuis moeilijk. Bij zijn moeder was het niet veilig en Didi werd dakloos. Hij sliep bij vrienden en soms in de auto van zijn vader om de koude te trotseren. Zijn kleren waste hij in de gootsteen van de school. Toen zijn moeder naar buiten het schooldistrict verhuisde, moest Didi volgens de regels van school veranderen. Burnside vroeg om een uitzondering, maar kreeg 0 op het request. Zijn vrouw, Angel, had daarop een eenvoudig antwoord. Nou, hij kan bij ons komen wonen als dat nodig is. Ze hadden al een aantal kinderen geadopteerd in de loop der jaren. En zo gebeurde het. Met toestemming van zijn biologische moeder nam het echtpaar Didi in huis. Maar Burnside liet hem ook naar zijn vertrouwde school blijven gaan, terwijl hij door zijn moeder officieel was uitgeschreven. Het schooldistrict startte daarop een onderzoek en Burnside moest kiezen zelf opstappen of ontslagen worden. Hij koos voor zijn gezin en nam ontslag. Didi wilde teruggaan naar zijn moeder in de hoop Burnside's baan te redden. Maar zijn antwoord was duidelijk: Didi, jij hoort bij dit gezin, we laten je niet in de steek. In februari vorig jaar kregen ze de permanente voogdij. Didi ging naar een andere school en hij behaalde heel recent zijn diploma en droomt nu van een toekomst als vliegtuigmonteur. Burnside vond geen nieuwe baan in het onderwijs, toch heeft hij geen spijt. Van een koude auto naar een warm huis. Didi noemt Rob en Angel inmiddels papa en mama. En soms blijkt een gezin niet alleen uit familiebanden te ontstaan, maar vooral uit de keuze om iemand niet in de steek te laten. Je hoort Club Nouveau met Lean On Me. Hoe zijn is natuurlijk van Bill Withers. Dit is de wat moderne, wat hipperiger uitvoering. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Marissa. Die zit hier elke dag van 2 tot 4. En natuurlijk Vanessa Werkhoven vanmiddag van 4 tot 7. Morgenochtend heel vroeg de finale, waarbij je een bed kan winnen van 5000 gulden in de ochtendshow met Jeremy Kessler. En ik meld me morgen weer naar Joris Reer van 12 tot 2. Ik zou zeggen nog een hele fijne donderdagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose korte films Perdi en Mane Hombu zijn geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Beide films zijn geproduceerd door Pantaya Chica Productions. Ze worden in september buiten de competitie vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi gaat over mensenhandel, Mane Hombu over mannelijke kwetsbaarheid en rouw. De stichting achter de kerk van ex-pastor Orlando Balentin moet in Groot Kwartier ruim 900.000 gulden betalen aan radiostation Hit 100.3. De rechter heeft dat bepaald. De kerk gebruikte 9 jaar lang de zendfrequentie, maar betaalde 13.000 gulden per maand grotendeels niet. Giro Settlement Holding nam de schuld over en mag die innen, inclusief rente en proceskosten. Dan internationaal nieuws. Op een middelbare school in Gosen-Neu-Zietau bij Berlijn zijn 2 mensen vermoord. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens een lokale krant gaat het om een 19-jarige man, de ex-vriend van een 18-jarige leerlinge. Het andere slachtoffer was een man van 30 die de dader zou hebben willen tegenhouden. Het overlijden van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica geen nieuwe opluchting. Zij noemen zijn arrestatie in 2011 en veroordeling tot levenslang in 2017 de belangrijkste momenten. Onderzoeker Alma Mustafic zegt dat zijn dood door zijn broze gezondheid niet onverwacht kwam. Mona Keizer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze vindt dat bestaande partijen op de rechterflank hun plannen niet uitvoeren. Keizer wil een kleinere overheid, minder subsidies en minder migratie. In november wil ze met een partij komen. Ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil premier worden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wilde.
5: Bon Tardi, een hele goede donderdagmiddag. Hier is Michael Jackson met Beat.

Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 27 augustus. En we zijn dus officieel over de helft van de werkweek heen. Ja, nog één dagje. Morgen is alweer vrijdag. Jeetje, het gaat toch weer ongelooflijk snel deze week. Voor nu ben ik in ieder geval bij je tot en met 4 uur. Ik heb onwijs veel goede muziek voor je klaarstaan. Natuurlijk gezelligheid. En we spelen de muziekquiz. Dus we gaan even kijken of je goed hebt opgelet. En of je muziekkennis, of je dat met je muziekkennis weer kunt gaan bewijzen vandaag. Voor nu heb ik voor je klaarstaan Bluff en Niels.

0: je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: half drie.
1: Twee Curaçaose films geselecteerd voor Nederlands Filmfestival. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Er zijn nog twee Curaçaose korte films geselecteerd voor de komende editie van het Nederlands Filmfestival. Het gaat om Perdi en Mane Hombu. De films worden in september buiten het competitieprogramma vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi vraagt aandacht voor mensenhandel op het eiland, terwijl Mane Hombu ingaat op mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Volgens producent Souline Patial is de selectie een erkenning voor het Curaçaose filmtalent. En de kerk in Grootkwartier moet ruim 900.000 gulden betalen vanwege een achterstallige rekening bij een radiostation. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om de stichting Achter de Kerk van ex-pastoor Orlando Ballantien. Hij werd eerder veroordeeld voor zedendelicten. De kerk maakte 9 jaar lang dag en nacht gebruik van de zendfrequenties van radiostation Hit 100.3. Afgesproken was om daarvoor 13.000 gulden per maand te betalen, maar die rekeningen bleven grotendeels liggen. Eiser Giro Settlement Holding nam de schuld over van de radiozender en mag de 9 ton nu definitief invorderen, inclusief rente en proceskosten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks weer tijd om je muziekkennis te testen, maar nu eerst is hier Simply Red. Paradise.

0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, Royaf! Ja, Fragri!
2: Huh? Ja, nou, ik weet het even niet. Ik herken hem wel. Wat gek. Nou, hij komt... hij zit echt heel ver weg. Ik weet het niet. Nou ja, weet jij het nu wel? Ga dan snel naar onze Paradise FM app. En laat je antwoord achter. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven... of je

0: antwoord hier op Paradise FM. Nou, het is tijd om weer een dinertje weg te gaan geven.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat doen we natuurlijk met de Paradise FM Muziekquiz. En we gaan vandaag de vraag alvast laten horen. Deze keer speel je voor een dinerbel voor twee en deze keer voor Meijer's Kitchen. Ja, dat zit natuurlijk in Ultrabanda. Onwijs lekker eten. En dat op onze kosten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.

met Ik kan het niet alleen, hoor je hier op Paradise FM. Straks is het weer tijd om Vanessa Werkhoven eventjes bij me in de studio te vragen voor ons wekelijkse, oh nee, dagelijkse kletspotvraagje. Maar eerst heb ik voor je klaarstaan, Relight My Fire.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Tropische storm Dolly is gevormd boven de Atlantische Oceaan en beweegt richting het Caribisch gebied. Naar verwachting zwakt de storm af tot een tropische golf voordat hij de eilanden bereikt. Ons eiland krijgt daardoor weinig tot geen wind. Dat kan de stroomproductie van Aqualectra uit windmolenparken beïnvloeden. Op de bovenwindse eilanden wordt meer regen verwacht, met kans op overstromingen. De Curaçaose korte films Perdi en Mane Hombu zijn geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Beide films zijn geproduceerd door Pantala Chica Productions. Ze worden in september buiten de competitie vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi gaat over mensenhandel, Mane Hombu over mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten willen deels eigenaar worden van de oliereserves van Venezuela. Volgens nieuwsite Axios onderhandelt de regering van president Trump... met de interimregering in Caracas over een belang in meer dan een dozijn olievelden. Daarmee zouden de Amerikaanse reserves verdubbelen. Ook de rechtbank Gelderland blijft de dienst toeslagen dwangsommen opleggen. Volgens de rechtbank hebben gedupeerde ouders die te lang op een besluit wachten anders geen manier om een besluit af te dringen. De Raad van State oordeelde in juni dat de dienst is vastgelopen en dwangsommen niet effectief zijn. De Verenigde Staten willen van Europese NAVO-landen weten waarop ze kunnen rekenen bij het gebruik van vliegbases en het luchtruim voor aanvallen op Iran en andere operaties. Dat zei onderminister van Defensie Elbridge Colby in Brussel. De Amerikanen vragen volgens hem geen carte blanche, maar voorspelbaarheid. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle
3: Marisa Wildeboer.
5: Bontardi, een hele goede dag.

0: Jos Hoijerop.
1: Paradise FM.
0: Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa.
2: Hoi.
0: Hoe is het op deze donderdag?
2: Ja, lekker.
0: Ja? Hé, ik ben benieuwd. Wat ga jij dit weekend doen? Heb je al een beetje plannen gemaakt?
2: Even denken. Nou ja, goed, ik weet het nog niet. Maar ik had wel heel erg het gevoel van, ik heb zin om iets leuks te gaan doen. Weet je wel, gewoon eventjes, ja, je wilt natuurlijk altijd wat leuks doen, maar ik ben weer even toe aan een avondje de Hoort op.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, heb jij een leuke tip voor een leuke...
0: Ik heb zeker een leuke tip, ja.
2: Vertel.
0: Nou, zaterdag, jij hebt het misschien al voorbij zien komen, is Zula op Soluba Beach. Heb jij toevallig al heb jij video's voorbij zien komen al? Laten we daarmee beginnen.
2: Ik heb zeker video's voorbij zien komen met charisma in de hoofdrol.
0: Klopt.
2: Het ziet er superleuk uit. Een soort glitterachtige zonaanbidfeest.
0: Ja, klopt. Het zit dus op het Soluba Beach. Jij weet beter die naam, denk ik. Dat is zeg maar voor bij dat hardloopstukje, toch?
2: Waar al die... Corridor.
0: Corridor.
2: Corridor.
0: Corridor. Heet dat zo?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Daar zit dat dus. En dat is dus een nieuw plekje.
2: Ja.
0: En daar komt dus een afro/housefeest. Nou, je weet van mij, ik ben gek op feestjes.
2: Ja.
0: Ja, en dit is helemaal mijn muziek.
2: Ja, ja, ja, ja. En dan ook gewoon inderdaad een beetje gewoon... een beetje glitterachtig kleding is dat,
0: ja.
2: Denk ik, toch?
0: Ja, zeker.
2: Echt, een beetje een Ibiza hippie vibe, moet ik dat zeggen?
0: Oh, dat klinkt wel leuk.
2: Ja, hippie weet ik niet. Ja, is dat...
0: Nou ja, Ibiza misschien meer.
2: Ibiza
0: glitter.
2: Vibe.
0: Of ja, nou ja, afro.
2: Maar dat begint al vroeg, hè? Een minuutje of zes. Dus
0: klopt.
2: Dat betekent dat je daar ook heerlijk die zon onder...
0: Ja.
2: Dus en dat je echt de nacht in gaat dansen.
0: Ja, klopt. En we zijn er al meerdere keren geweest, hè, om video's daar te maken. Het is echt een prachtige locatie. Het zit echt aan het water. Mooie rotsen eromheen. En we zijn ook al meerdere keren geweest als die zon daaronder gaat.
2: Ja.
0: Het is echt een prachtige plek.
2: En het wordt de eerste editie, toch?
0: Het wordt de eerste keer. Ja, jij krijgt ze morgen natuurlijk eventjes bij jou in de uitzending.
2: Ja, dus Ginton die komt langs.
0: Ja, en jij kent die?
2: Ja, nou ja, goed, ik ken hem niet, maar ik weet dat mijn dochter Luca, die heeft les van hem gehad op Pact. Dat is een muziekopleiding.
0: Ja.
2: Daar heeft hij volgens mij ook zijn opleiding gedaan. En was hij uiteindelijk weer docent. Hè? Dus alumni noem je dat dan. Hè? Als iemand dus daar zelf is afgestudeerd en vervolgens weer les gaat geven. En zo kent zij hem. Zij was altijd heel erg enthousiast over hem. En ik weet dat hij veel op het eiland is en veel optreedt hier.
0: Ja.
2: Ook een supergoeie gitarist. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn bijdrage gaat zijn dan.
0: Ja, zo leuk. Ja, zo leuk.
2: Maar nog veel meer artiesten. Hè?
0: Klopt, ja. Moda La Funk is daar.
2: Mm-hmm.
0: En DJ Natsui.
2: Ja.
0: Ja, die ken ik verder niet. Maar ik heb wel video's gezien. Ja, ik heb er echt heel veel zin in.
2: Leuk.
0: Het wordt echt een leuke sfeer. Leuke mensen. Ja. Lekkere drankjes.
2: Ja, oh ja. Ik krijg dus wel een beetje zin hierin, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, en het voordeel is, het is maar tot 12. Dat is toch een heerlijke tijd?
2: Op tijd naar bed nog.
0: Ja.
2: Lekker.
0: Dus lekker een beetje vroeg pieken. Mooi die zonsondergang meepakken. Glitters op het gezicht.
2: Ja.
0: En na 12 uur lekker het bedje in.
2: Nou, ik kom misschien wel. Jij gaat sowieso, of niet?
0: Ik ben daar. Ja, natuurlijk.
2: Ik ga er even over nadenken.
0: Oh, ik zou het wel heel leuk vinden als je even komt, Vanessa.
2: Ja, toch?
0: Nou ja, in ieder geval, voor iedereen die nog kaartjes wil halen, ze zijn online beschikbaar. En wees erbij, zou ik zeggen. Eerste editie, Zula.
2: Je tip voor het weekend. En ik heb ze morgen, mocht je nog heel nieuwsgierig zijn naar... een beetje het achtergrondverhaal.
0: Ja.
2: Want er was ook iets met die naam, hè? Wat was het nou? Zula?
0: Ja. Zula, ja, daar wordt morgen gaat de organisatie daar meer over vertellen. Maar Zula is eigenlijk het gezicht van het evenement.
2: Ja,
0: klopt, een dame. En morgen gaan ze alles vertellen. Het is niet leuk als ik alles vertel.
2: Ik ga ze echt gewoon de hemd van het lijf vragen hierover.
0: Nou, superleuk. Ik zou zeggen, wees er ook bij en haal die kaartjes. En ik hoop je daar zeker te zien vanaf 6 uur.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Minder wind door tropische storm Dolly. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op de Atlantische Oceaan is tropische storm Dolly gevormd. De storm beweegt richting het Caribisch gebied, maar zal naar verwachting afzwakken tot een tropische golf voordat deze de eilanden bereikt. Voor ons eiland betekent dit weinig tot geen wind. Deze windstilte kan echter invloed hebben op nutsbedrijf Aqualectra, omdat een gebrek aan wind de stroomproductie via de windmolenparken kan beïnvloeden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De bovenwindse eilanden kunnen wel meer regen verwachten met kans op overstromingen. En er zijn nog 2 Curaçaose korte films geselecteerd voor de komende editie van het Nederlands Filmfestival. Het gaat om Perdi en Maneombu. Beide geproduceerd door het lokale bedrijf Pantaya Chica Productions. De films worden in september buiten het competitieprogramma vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi vraagt aandacht voor mensenhandel op het eiland, terwijl Maneombu ingaat op mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Volgens producent Sulim Pasial is de selectie een erkenning voor het Curaçaose filmtalent. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je Riders on the Storm. En eerst is hier Janet Jackson met Nasty. Paradise FM.

Schatkistjacht is compleet. Ja, vanmorgen heb ik de laatste twee finalisten mogen ontvangen. En daarmee zijn alle 8 finalisten bekend. Morgenochtend gaan zij strijden met elkaar voor die felbegeerde prijs. Het bed ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Waar we ook morgen live vandaag gaan uitzenden tussen 6 en 10. Ja, het wordt onwijs spannend. Ik zou zeggen, zet je wekker. En beleef de finale morgenochtend met ons mee

genieten, luisteren naar Paradise FM om te weten wie er vandoor gaat met het bed ter waarde van 5000 gulden. Voor de rest hoor je me morgen weer vanaf 2 uur. En ik zou zeggen nog een hele fijne middag en heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lex Jansen met het nieuws. Tropische storm Dolly is gevormd boven de Atlantische Oceaan en beweegt richting het Caribisch gebied. Naar verwachting zwakt de storm af tot een tropische golf voordat hij de eilanden bereikt. Ons eiland krijgt daardoor weinig tot geen wind. Dat kan de stroomproductie van Aqualectra uit windmolenparken beïnvloeden. Op de bovenwindse eilanden wordt meer regen verwacht, met kans op overstromingen. De Curaçaose korte films Perdi en Mane Hombu zijn geselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Beide films zijn geproduceerd door Pantala Chica Productions. Ze worden in september buiten de competitie vertoond in Utrecht en beleven daar hun Nederlandse première. Perdi gaat over mensenhandel, Mane Hombu over mannelijke kwetsbaarheid en rouw. Dan internationaal nieuws. Grote binnenvaartschepen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Het verbod geldt ook voor bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen, van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Rijkswaterstaat neemt de maatregel vanwege personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven bereikbaar. De vakbonden bereiden nieuwe werkonderbrekingen van beveiligers op Schiphol voor. Een gesprek met de luchthaven heeft donderdag niet tot afspraken geleid. Daarom gaan de acties door. Wanneer de volgende werkonderbreking komt, is niet bekend. Eerder liepen wachttijden voor reizigers 20 tot 25 minuten op. President Trump zegt dat Rusland geen NAVO-grondgebied zal aanvallen. Daarmee spreekt hij mediaberichten tegen over Amerikaanse zorgen over een Russische aanval op Europa. Trump wil niet bevestigen dat CIA-directeur John Ratcliffe Moskou daarvoor heeft gewaarschuwd. Ook ziet hij geen reden Rusland te straffen voor het conflict rond Iran. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
7: Hey, goedemiddag, dit is John Parr.

Robin S. en Love for Love hoor je hier op Paradise FM. Een hele goede donderdagmiddag. We zijn alweer aanbeland op de donderdag. Het is toch ongelooflijk. Jawel, we kijken alweer voorzichtig uit naar het weekend. En vandaar dat vanmiddag Bert ook weer bij mij aanschuift. Want ik heb samen met Bert iets gekeken. Ik heb een serie gekeken. Nou ja, niet samen met Bert, maar we hebben hem allebei gekeken. Het was een tip van Bert. En ik lag vorige week natuurlijk een aantal dagen van de week plat op bed. Dus ik heb hem heerlijk zitten bingen. Nou ja, met het woordje heerlijk verklap ik al een beetje. Dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Rond een uur of 6:10, dan schuift Bert bij me aan. En dan hoor je van ons welke serie we hebben gekeken. En of dat ook een tip is voor jou voor wellicht aankomend weekend. Verder heb ik een lekkere prijs die eruit mag vanmiddag. Een diner voor twee bij Myra's Kitchen. Als je mee hebt gespeeld met de muziekquiz, dan maak je de kans op. Maar ook als je nog niet mee hebt gespeeld, hoor. Want ik ga hem je zo meteen natuurlijk nog een keertje laten horen. Verder doen we weer een rondje Amarillo, si o no. Ik heb weer een stelling met betrekking tot het Curaçao North Sea Jazz Festival. En mocht je die stelling goed beantwoorden met of si of no, dan win je misschien wel 2 tickets voor de donderdagavond. Ook dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb dat. En ook nog een gast in de studio. Die komt ook vertellen over een leuk event. Maar dat houden we nog eventjes voor strakjes. En een heleboel lekkere muziek, zoals deze van

0: Paradise en Jorda Anastasia met Left Outside Alone vandaag. Ik zei het al, er gaat weer een lekker dinertje uit voor twee. En vandaag even een diner voor twee weg bij Myra's Kitchen. Heb je nog niet meegespeeld? Dan is dit misschien wel jouw moment.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, want ik heb er weer eentje voor je klaar liggen natuurlijk. Dus even goed opletten en kijken of jij misschien het antwoord weet op de volgende vraag. Oh, oh, wat was dat nou? Even zien. Deze moet het zijn.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, een ontzettende sukkel ben ik. Ik hoop niet dat je het hebt gehoord. Maar anders dan heb je een klein beetje mazzel. Als je het weet, laat het mij even weten in de app. Die vind je natuurlijk in de Apple Store of de Google Play Store. En nou ja, goed, als je hem al had, dan is het een kleine moeite. Eventjes op het knopje drukken en jouw oplossing mijn kant op sturen. En hopelijk zie ik het zometeen verschijnen. En wellicht bel ik jou dan rond 7:50. En mag ik jou blij maken met dit lekkere diner voor twee bij Myra's Kitchen. Hier is Chris Rea en Josephine.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
5: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: step ahead. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Kanaal 5.
1: Een liter diesel stijgt met bijna 24 cent. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Automobilisten en huishoudens moeten vanaf 1 september rekening houden met hogere tarieven voor brandstof en elektriciteit. Benzine stijgt met ruim 5 cent naar 2,60 gulden per liter. Diesel wordt aanzienlijk duurder en stijgt met bijna 24 cent naar 2,37 gulden per liter. De prijzen voor kookgas blijven ongewijzigd, dat meldt toezichthouder RAK. Voor huishoudens met een basisverbruik tot 250 kilowattuur stijgt het stroomtarief met ruim 2 cent per kilowattuur. Tegenover de prijsstijgingen staat een kleine meevaller. Het watertarief voor het basisverbruik tot 9 kubieke meter daalt licht met 2 cent per kuub. Volgens RAK worden de tariefwijzigingen veroorzaakt door gestegen internationale inkoopprijzen en aanpassingen in de brandstofclausule. En op de Atlantische Oceaan is tropische storm Dolly gevormd. Deze storm beweegt richting het Caribisch gebied, maar zal naar verwachting afzwakken tot een tropische golf voordat deze de eilanden bereikt. Voor ons eiland betekent dit weinig tot geen wind. Deze windstilte kan echter invloed hebben op nutsbedrijf Aqualectra, omdat een gebrek aan wind de stoomproductie via de windmolenparken kan beïnvloeden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De bovenwindse eilanden kunnen wel meer regen verwachten met kans op overstromingen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Banco di Caribe.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

Paradise. En James Ingram en Michael McDonald hoorde je met Ja, Mol, Be There. Nou ja, misschien ben jij er ook wel bij. Hè? Op de donderdag tijdens Curaçao North Sea Jazz. Nou ja, misschien ben je er alle dagen wel bij. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Maar de donderdag, die kun je bij mij nog eventjes in de pocket plaatsen. Hè? Als je meespeelt met Amarillo, Si of No. Want ik ga namelijk ook nu weer 2 tickets weggeven voor de donderdagavond. En dat doe ik door wederom een stelling te... Ja, hoe zeg je dat nou? Ik vind het altijd zo irritant om een stelling te zeggen. Nee, ik geef een stelling, ik lees een stelling op. Ja, dat klinkt ook weer zo suf. Ik ga het oplezen. Maar ik ga het wel doen. Ik ga een stelling oplezen voor jou. En ik wil heel graag van jou weten of die stelling waar is of niet waar. Dus zie of no. En mocht je het goed hebben, dan win je misschien wel die 2 tickets voor de donderdagavond. De stelling van vandaag is als volgt. La Gozadera, dat is een nummer dat is uitgebracht door zowel Eddie Herrera als Gente de Zona, die natuurlijk op Curaçao North Sea Jazz aanwezig zijn op de donderdag. Dit nummer is een muzikale ode aan verschillende landen en culturen van Latijns-Amerika. Nou, is deze stelling waar, si of no? Laat het me eventjes weten in de app. Hè. Die vind je in de Apple Store als je hem nog niet had. Of anders in de Google Play Store als je een Android-telefoon hebt. Nou ja, goed, als je hem al hebt, dan zou ik zeggen, stuur het me eventjes gelijk op je antwoord. Ja of nee. En mocht je het goed hebben, dan spreken we elkaar misschien zo meteen. En ja, als je Spaans een beetje goed is, dan helpt dit liedje misschien ook een klein beetje.

Maria, sí of no? Nou ja, die was niet heel erg moeilijk, hè? En ik zei, als je Spaans een beetje goed is, maar ook als je Spaans helemaal niet goed is, dan denk ik dat je het antwoord wel weet. Hè? Zo moeilijk was het niet, dus bij deze, alsjeblieft. Elevate with Crosstown Traffic. Dit is een classic rock and soul party. Zaterdag 29 augustus aanstaande gaat het plaatsvinden. En zometeen, dan schuift er hier bij mij iemand aan en dan gaan we uitgebreid in gesprek over dit event.

0: voorwaarden. Tot dan! Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Grote binnenvaartschepen mogen vanaf 1 september 's nachts niet meer door het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Het verbod geldt ook voor bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen, van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Rijkswaterstaat neemt de maatregel vanwege personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven bereikbaar. De vakbonden bereiden nieuwe werkonderbrekingen van beveiligers op Schiphol voor. Een gesprek met de luchthaven heeft donderdag niet tot afspraken geleid. Daarom gaan de acties door. Wanneer de volgende werkonderbreking komt, is niet bekend. Eerder liepen wachttijden voor reizigers 20 tot 25 minuten op. President Trump zegt dat Rusland geen NAVO-grondgebied zal aanvallen. Daarmee spreekt hij mediaberichten tegen over Amerikaanse zorgen over een Russische aanval op Europa. Trump wil niet bevestigen dat CIA-directeur John Ratcliffe Moskou daarvoor heeft gewaarschuwd. Ook ziet hij geen reden Rusland te straffen voor het conflict rond Iran. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: En we gaan door tot ver na middernacht. Dus koop je kaartje bij Mensen Caminada van de Twilzeelandia of online op caribbeantticketshop.com. Deze mag je echt niet missen.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uitvallen.
3: Werkhoven werkt over.
5: En we zijn onderweg naar Cher, naar Mariah Carey.

0: Nice. 8:05 geworden. En je hoorde zojuist Mariah Carey met Fantasy. We staan weer dicht op het weekend. Hè? Nog even wachten. En dan mogen we weer lekker in ontspanningsmodus. Maar natuurlijk ook ontzettend leuke dingen gaan doen. En er is weer veel te doen op het eiland. Dus voor ieder wat wils. Maar er is ook een heel leuk event op de Elevation Rooftop Bar. Of in de Elevation Rooftop Bar. Daarboven bij Elevation op het Brionplein. Daar kun je namelijk gaan genieten van de Crosstown Traffic Band. Classic Rock and Soul Party lees ik hier. En bij mij in de studio aangeschoven Reggie. Een hele goede middag, Reggie.
1: Ja, goedemiddag, Vanessa.
0: Goedemiddag. Ja, jullie gaan lekker knallen zaterdag.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we hebben een...
0: Je mag dichter bij de microfoon, hoor.
1: Ja. Nou, we hebben een repertoire van ongeveer zo'n 30 nummers.
0: Ja.
1: Die we gaan spelen. Dat zijn allemaal 70 en 80 muziek. Dus je hebt een combinatie van Santana, Doobie Brothers, Joe Cocker, Tina Turner. Dus al dat soort nummers
0: gaan
1: wij daar in een feest doen. Dat doen we samen met DJ Boogieman.
0: Ja, ons bekend uiteraard. Ja.
1: En het wordt, het is een feest. De band bestaat nu ongeveer 57 jaar.
0: Zo.
1: We zijn een paar, zijn niet jonge rockers, maar we doen ons best.
0: Als je 57 jaar geleden bent begonnen, dan ben je echt al lang samen. Ja. Neem eens eventjes terug mee naar het begin van jullie.
1: Nou, het begin had te maken met het Woodstock Festival in New York in 1969. Ja, toen waren we nog 14, 15.
0: Ja.
1: En op basis van dat muziek, dat was eigenlijk het begin van Carlos Santana en Joe Cocker en al die andere, die andere artiesten. En dat was eigenlijk onze inspiratie om met de band te beginnen.
0: Ja.
1: En dat hebben we tot nu toe volgehouden.
0: Dan is het een succesformule, denk ik, als je al die jaren de tand destijds doorstaat met elkaar.
1: Ja, ja. En het is eigenlijk ook een combinatie vrienden. We zijn ook vrienden. Vier van de, zeg maar vijf van de originele leden spelen nog steeds actief met de band.
0: Ja.
1: Ondertussen hebben wij 20 jaar geleden hebben we ook een brass section erbij gedaan. Dus een brass section onder leiding van Dennis Elsen.
0: Ja.
1: We hebben het nog steeds zin in.
0: Ja.
1: En vandaar dat we ook dit weekend gaan we zeg maar vooruitlopend op wat er allemaal gaat gebeuren volgende week.
0: Ja, Curaçao North Sea Jazz.
1: Gaan wij ook zeg maar beginnen we de week deze zaterdag bij Elevation Rooftop.
0: Ja, om met z'n allen alvast een beetje in de stemming te komen.
1: Ja,
0: leuk. En dat doen jullie ook met verschillende liedzangers, hè? Jullie hebben jullie band, maar samenwerking met een aantal grote artiesten van het eiland ook.
1: Nou, we hebben Valerie Lawrence.
0: Ja.
1: Die is onze, zeg maar, onze liedzanger. We hebben ook Meritza Hakmaat.
0: Ja.
1: Die is ook al lang bekend. We hebben ook Ike Isroom. Die speelt ook in de band.
0: Ja.
1: En we hebben Clemson Lawrence. Dus het zijn allemaal zeg maar, bekende artiesten, zangers. Die eigenlijk onderdeel maken van de groep.
0: Ja.
1: En we gaan zaterdag gaan we dat even goed op het podium zetten.
0: Ja, superleuk. Nou, als ik het zo hoor, hè, de genres zeg maar. En de artiesten waarvan jullie nummers gaan spelen. Dan denk ik, dat is een beetje misschien leeftijd. Ja, iedereen is natuurlijk welkom, neem ik aan. Maar ik denk aan 30 en up, zo'n beetje.
1: 30 en up, ja.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen van 25 die helemaal weg zijn van die golden oldies.
1: Nou kijk, je moet het zo zien. Als je kijkt naar de laatste 10, 15 jaar muziek. De baseline van al dat muziek heeft te maken met de muziek van...
0: Tuurlijk. Ja, daar is het allemaal begonnen. Ze hebben natuurlijk, alle artiesten van nu zijn allemaal geïnspireerd geraakt ergens natuurlijk.
1: Precies. Ja. En ik heb... Ik was vorige maand was ik in New Jersey bij een concert van Carlos Santana en Doobie Brothers.
0: Ja.
1: Ja, en dan krijg je weer een inspiratie.
0: Ja.
1: Om het door te blijven doen.
0: Ja, mooi. Ik had het, volgens mij was het gisteren nog met iemand over dat, ja, weet je, natuurlijk na het overlijden van Dolly Parton gisteren, dat er tegenwoordig niet zo heel veel grote iconen meer opstaan. En dan denk ik, ja, is dat de leeftijd ook? Word je wat ouder en ga je... Hè, bedoel, ik hoor mijn ouders dat vroeger ook zeggen. Ja, de muziek van nu, maar ja, hoe denk jij daarover? Want ik heb wel echt het gevoel dat de beste muziek gewoon echt al, nou ja, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden gemaakt is.
1: Ja, inderdaad. Dat denken wij ook. En vandaar dat we ook we blijven ermee spelen.
0: Ja.
1: We hadden bijvoorbeeld, en je ziet het gebeurt. We hadden in 2011 hadden we hier Percy Sledge.
0: Ja.
1: Dat was net 1 jaar voordat hij overleed.
0: Mm-hmm.
1: Twee of drie jaar daarna hadden we Peebo Bryson.
0: Ja.
1: Die is ook net overleden. Dus je ziet al die grote artiesten. Ja, die gaan die. En ik zag gisteren op Facebook zo'n plaatje waar Dolly Parton. En dan ziet ze, dan loopt ze binnen bij een groot aantal artiesten.
0: Ja.
1: Die allemaal overleden zijn. En dan zeg je, oh, show.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja,
0: dat is confronterend, to say the least. Ja. Ja, maar ja, het mooie is dat deze mensen natuurlijk allemaal prachtige muziek hebben gemaakt. En daar kunnen we tot in de eeuwigheid van genieten.
1: Zeker.
0: En zeker ook middels jullie optreden morgen.
1: Ja.
0: Zaterdag, overmorgen. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Elevate with Crosstown Traffic Band Curaçao. Een classic rock and soul party bij Elevation Rooftop op het Brionplein. Even zien vanaf hoe laat zijn de mensen welkom en waar kunnen we de kaarten krijgen?
1: We beginnen om 8 uur. Dus DJ Boogieman die begint om 8 uur met zijn presentatie.
0: Ja.
1: En de band, de live band, die begint om 9 uur. En de planning is dat wij 3 sets spelen. Dus van tussen 8 en 1. Dus om 1 uur stoppen we.
0: Oké. Okay.
1: Dus we beginnen vroeg. We stoppen vroeg, maar in dat stuk tijd moeten we...
0: Dan gaat het gebeuren. Hartstikke leuk. Nou, super. Reggie, dankjewel voor het komen naar de studio.
1: De tickets?
0: Ja, oh sorry, dat vroeg ik nog. Ja, even ja zeg het maar.
1: Ja, de tickets die gaan... dat is €55 voor een general
0: entry. Ja.
1: We kunnen ook een arrangement nemen met een tafel met 4 mensen. Dat is dan een tafel, 4 stoelen en een fles drank, een keuze. En dat is €4,50.
0: Oké, en dan heb je de VIP-treatment.
1: VIP-treatment.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Super.
1: En dan heb je ook echt een VIP-seating.
0: Ja.
1: Zet je ook helemaal vooraan.
0: Ja, geweldig. Bij jullie op schoot?
1: Ja,
0: bijna. Ja, hartstikke leuk.
1: En de kaarten die kun je ook verkrijgen bij Mensing Caminade. Bij 24 uur uit de muur. En ook bij Ticketpoint. Of als dat niet lukt, dan kun je bellen naar 519-4x7. En dan kunnen we ook de tickets verzorgen.
0: Oké, helemaal goed. Nou, mocht je nu in de auto zitten en denken, oh, dit gaat allemaal veel te snel en ik kan helemaal niks noteren. Ik ben aan het sturen en ik wil er wel heen. Laat het mij even weten, hè, via de app. Dan stuur ik je even het flyertje toe. Reggie, dankjewel voor het komen naar de studio. En heel veel plezier morgen met al die lekkere nummers. Waaronder ook... wil je nog 1 ding zeggen?
1: Ja.
0: Nog 1 ding. Nou, vooruit.
1: Ja, ik heb ook 2 kaartjes voor jou. Trouwen.
0: Je gaat nog wat weggeven?
1: Ja.
0: Oké. En wat moeten de mensen daarvoor doen dan?
1: Dat
0: mag ik nu eventjes improviseren. Nou, oké, even kijken. Dan ga ik eventjes een vraag improviseren. Ik wil graag weten, na aanleiding van welk grote muziekfestival deze band, Crosstown Traffic Band Curaçao, is ontstaan. Dat is een goede vraag, toch, Reggie?
1: Zeker weten.
0: Ja, oké. En dat is alweer, hoeveel jaar was het ook weer geleden? 57? 57 jaar geleden. Oké, nou kom maar door. Via de Paradise FM app laat het weten. En dan zorg ik dat die kaartjes bij jou komen. Reggie,
1: hey,
0: bedankt voor het komen.
1: Bedankt.
0: En heel veel plezier aanstaande zaterdag.
1: Zeker zo.

0: van het laatste Paradise FM nieuws. Scroll door de playlist en ja, kijk live mee in de studio. Lekker handig op je eigen tv. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM TV-app. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Strong. Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
6: Justitieel vierlandenoverleg op Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het Justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shelton Hato ontvangt dan zijn collega-ministers uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De bewindslieden zullen dan afspraken maken over gezamenlijke justitiële prioriteiten. Het programma duurt 3 dagen. Op dinsdag zijn er ambtelijke voorbereidingen, gevolgd door een strategische bijeenkomst op woensdag. Het halfjaarlijkse overleg wordt op donderdag afgesloten met de ministeriële top. Daarin maken de 4 ministers concrete afspraken om de samenwerking binnen de rechtshandhaving te versterken en gezamenlijke prioriteiten aan te pakken. Het overleg krijgt extra aandacht door een recente uitspraak van de rechter op Sint Maarten. Een groep officieren van justitie stapte daar naar de rechter omdat de verplichte jaarlijkse indexatie van hun salarissen al langere tijd uitblijft. De rechter oordeelde dat de ministers van justitie van het Koninkrijk hier samen over moeten beslissen. En automobilisten en huishoudens moeten vanaf 1 september rekening houden met hogere tarieven voor brandstof en elektriciteit. Benzine stijgt met ruim 5 cent naar 2,60 gulden per liter. Diesel wordt aanzienlijk duurder en stijgt met bijna 24 cent naar 2,37 gulden per liter. De prijzen voor kookgas blijven ongewijzigd, dat meldt toezichthouder RAK. Voor huishoudens met een basisverbruik tot 250 kilowattuur stijgt het stroomtarief met ruim 2 cent per kilowattuur. Tegenover de prijsstijgingen staat een kleine meevaller. Het watertarief voor het basisverbruik tot 9 kubieke meter daalt licht met 2 cent per kub. Volgens RAK worden de tariefwijzigingen veroorzaakt door gestegen internationale inkoopprijzen en aanpassingen in de brandstofclausule. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
7: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
8: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
7: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
8: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
7: Island Vibes, nu in de winkel.
9: Weet je waar ik nou echt blij van word? gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
10: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
11: Dit is Paradise FM.
12: Werkhoven werkt over.
13: Something happened on the way to heaven.

Paradise FM en Richard Marx hoorde je met Satisfied. Ik heb zojuist 2 tickets weggegeven voor dat Elevations feest van aanstaande zaterdag, waarbij de Crosstown Traffic Band Curaçao gaat optreden. Fantastisch leuk gaat het worden volgens mij. En ja, Sharitza is erbij, want die had inderdaad het antwoord op de vraag goed. Waar, naar aanleiding van welk festival, bekend muziekfestival, is de band die 57 jaar geleden is gevormd ontstaan? En dat was inderdaad Woodstock, dus dat had Sharitza helemaal goed. Ja, er waren er meer die het goed hadden, maar ja, er kan er maar 1 de winnaar zijn, natuurlijk. Dus Sharitza, gefeliciteerd. Ik heb je de kaartjes toegestuurd. Ja, ik ga nog veel meer weggeven. Zometeen nog een lekker dinertje voor 2 gaat eruit bij Myra's Kitchen. En oh ja, die tickets voor de donderdagavond voor Curaçao North Sea Jazz, dat moet ik ook niet vergeten. Ga ik zometeen ook eventjes kritisch naar kijken, de winnaar van die tickets. Dat en nog veel meer zometeen, maar ik heb eerst een lekker nummer van Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk.

Hier op Paradise FM en Crush hoorde je. Nou, daar gaan we. Er gaan weer twee tickets voor Curaçao North Sea Jazz. De donderdagavond, 3 augustus. Nee, september. Hè, ik raak er helemaal in de war. 3 september is het volgende week alweer. Ja, die gaan eruit. En ik heb zojuist natuurlijk Amarillo Si o No gespeeld. De stelling was als volgt. La Gozadera is een muzikale ode aan verschillende landen en culturen van Latijns-Amerika. En het antwoord was natuurlijk Si. Ik heb het nummer daarna ook laten horen. Nou ja, het was overduidelijk. Hè? Het nummer noemt verschillende landen en is eigenlijk gewoon één grote ode aan, aan Latijns-Amerika. Eén grote Latin party, dat nummer. Dus het antwoord C is het juiste antwoord. Nou ja, ik heb er hier verschillende van in de app staan. Maar Valerie, jij wint de 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz de donderdagavond 3 augustus aanstaande. Ik ga je naam hier noteren en dan mag je van de week eventjes langskomen bij de studio om je kaarten op te halen. Mocht je in de afgelopen dagen kaarten hebben gewonnen en denken, waar haal ik die op? Ik zie, Sander heeft ook al een berichtje gestuurd. Die haal je dus op hier bij de studio aan de Schottengatweg West, nummer 78. En we zitten daar alweer een tijdje boven.

Candybox. Goed, tot zover. Tenminste, niet voor het programma, maar wel voor deze prijs. Zometeen, en dan ga ik met Bert in gesprek over een serie die wij hebben gekeken. En ja, jij wil natuurlijk weten of jij die serie dit weekend ook moet gaan kijken. Zometeen, na de Beatles.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
3: Kiwis Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel Vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shalten Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. Beleggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. President Trump heeft een decreet ondertekend om het Ontario-meer, op de grens van de Verenigde Staten en Canada, voortaan Lake America te noemen. Volgens Trump gaat die naamswijziging direct in. De Canadese premier Mark Carney zegt dat Canada de naam Lake Ontario blijft gebruiken. Die naam bestaat al meer dan 400 jaar. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding.

0: festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van Bandebouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Tijd voor Madonna nu, Dress You Up.

0: Paradise FM en je hoorde Madonna met Dress You Up. Het is donderdag alweer en Bert en ik hebben samen, nee, niet samen, maar wel allebei een serie gekeken. En die gaan we eventjes reviewen. Het is Film van Aad. Tot laat.
1: Film van Aad. Tot laat.
0: Hi B.
2: Hey V.
0: Hoe is het?
2: Goed, met jou?
0: Ja, lekker.
2: Oh,
0: even lekker gorgelen. Hey, even kijken. Ik zit even te denken. Dit was jouw suggestie.
2: Ja, dit was mijn suggestie.
0: Ja.
2: Ik heb het volgens mij heel lang geleden... heb ik het aan jou gesuggereerd.
0: Ja.
2: Deze serie. En welke serie was dat? Want hij is in mei ergens uitgekomen. Het is een serie die heet The Burrows. The Burrows is een serie van 8 afleveringen. Er zitten die producenten die achter Stranger Things zaten. Zitten hier dus ook achter.
0: Ja.
2: En waar gaat The Burrows over? Wat ik al eerder zei, 8 afleveringen van ongeveer om en nabij een uur elke aflevering. Waar gaat het over? Het gaat over een verhaal van Sam Cooper. Wordt gespeeld door Alfred Molina. Ja, als je die gezicht ziet, dan denk je, oh ja, die. En hij... ja, hij heeft net helaas zijn vrouw heeft hij verloren. Hij is al op leeftijd. En zijn dochter dat vindt dat het tijd is dat hij eigenlijk naar een bejaarde community gaat. Want hebben hij en zijn vrouw jaren geleden hebben ze dus aandelen in de community gekocht. En dan krijg je dan een huis. En dat is een hele mooie community in Mexico. Echt prachtige huizen. Maar ze hebben dan ook directe faciliteiten voor mensen die een beetje op leeftijd zijn. Maar dus hij komt dan in die community terecht. Maar eigenlijk met een beetje tegenzin. Hij heeft er niet echt veel zin.
0: Nee, hij wilde niet, want zijn vrouw wilde, maar hij kon er niet onderuit of zo.
2: Ja, precies. Dus zijn vrouw wilde graag, maar toen zijn vrouw kwam te overlijden, wou hij eigenlijk niet meer gaan, want het zou hem misschien te veel aan zijn vrouw laten denken of zo. Dus hij probeert onderuit te komen van dat contract, maar dat lukt niet. Dus ja, hij moet dan maar naartoe gaan.
0: Ja.
2: Nou, dan gaat hij dus. En dan probeert hij zich niet echt helemaal te integreren in de community. Terwijl de hele community echt best wel aardige mensen zijn.
0: Gewoon leuke, jonge, oude mensen,
2: Leuke, jonge...
0: Oudere mensen. Ja.
2: Die cast wordt bijvoorbeeld wordt gespeeld door Gina Davis. Die
0: Van
2: en Louise, right?
0: Ja.
2: Bill Pullman, die zit er ook heel even in. Alfred Woodard. Een aantal... bekende oudere acteurs en actrices die erin zitten. Als je die gezichten ziet, denk je, oh ja, god, ja, die kan me nog herinneren. Oh, de moeder van E.T. zit er ook in.
0: Ja, helemaal in het begin, hè, klein rolletje.
2: Ja, precies. Dus, maar goed, in ieder geval, is een best wel een sterke cast. En waar het verhaal over gaat, op een gegeven ogenblik gebeuren er gewoon allerlei rare dingetjes in die community. Er komen opeens wat mensen te overlijden en op een rare manier. En dus Sam, gespeeld door Alfred Molina, die komt erachter dat er gewoon iets raars aan het gebeuren is. Maar wat het nou precies is, dat weten we niet. But there's something weird going on in The Burrows. En The Burrows, dat wordt geleid door een echtpaar. Blaine en Annalisa Shaw. En die zijn altijd picture perfect, altijd very chipper. And they're the ones that are in charge of the community.
0: Het sluimert eronder.
2: Ja,
0: dat is heerlijk, dat gevoel natuurlijk. Ja, want je wil gewoon weten, wat is hier aan de hand?
2: Maar hij begint... Initieel begint hij een beetje te achterhalen van zijn buurman, die hem heel erg probeert te begeleiden in het proces in de nieuwe elderly community. Maar hij vecht het eigenlijk af, maar op een gegeven ogenblik geeft hij toch wel toe. En die buurman komt opeens mysterieus te overlijden. En daar begint het bij Sam allemaal bij. Dan gaat hij dan echt proberen te onderzoeken wat er nou aan de hand is.
0: Ja, want hij ziet iets, maar niemand die hem gelooft.
2: Nee, precies. Hij ziet iets raars en iedereen denkt van, ja, maar je bent gek.
0: Ja.
2: Maar hij ziet iets en daar begint het bij. Dan begint het hele onderzoek en dan probeert hij dus anderen erbij te betrekken die hem ook eigenlijk gaan geloven. En goed, en dan begint het hele...
0: Dan wordt het een soort avontuur. Ik krijg een beetje de Goonies idee, maar dan met oudere mensen. Ja.
2: Precies, dat gevoel had ik dus ook. Een beetje van de Goonies idee, maar dan met oudere mensen. En ja, met een hele leuke cast ook. Dus je blijft gewoon kijken. Je wil maar kijken van oké, what now? Hoe vond jij het eigenlijk?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ik lag natuurlijk vorige week vanaf woensdag lag ik gewoon ziek op bed. En ik heb die serie, ik was er al aan begonnen. Maar ik heb hem echt, in die dagen heb ik, volgens mij moest ik er nog een stuk of vijf. Heb ik ze echt gebinged. Ja, ik vond het heerlijk om erin te duiken.
2: Ja. En wat vond je er heerlijk aan?
0: Nou ja, wat ik zeg, dat je in het begin voelt van, kijk, je ziet wel al gelijk bij de eerste aflevering zie je iets. Ik ga niet zeggen wat, maar je ziet iets waarvan je weet van oké, ik moet die richting in denken. Maar goed, wat daar dan precies aan de hand is en hoe en dat, ja, weet je, je komt steeds een stapje verder in het onderzoekproces van wat er nou speelt. Maar ja, en wat zit daar dan achter? En oh, het is echt, het gaat steeds een stapje, steeds een beetje dieper en het wordt steeds bizarder, weet je wel. Maar je wil gewoon steeds meer weten en dat pakt je gewoon. Je kan niet wachten om gewoon next te drukken. Precies. Ik wacht niet eens tot hij vanzelf doorgaat. Ik klik meteen next, ik wil meteen naar de volgende aflevering.
2: Dan weet je dat je er goed in zit. Ja. Maar ik weet niet, wat jij had over de Goonies, ik vind dat een hele goeie. Ik denk Goonies meets Twin Peaks. Ja. Vind ik dat goed?
0: Ja. En zeker ook wel een beetje, hoe heet hij nou, wat je net zei? Stranger Things. Die moet ik ook trouwens nog steeds kijken. Maar
2: precies, maar wat vond je van de cast? Wat vond je?
0: Oh, fantastisch.
2: Leuk hè, om sommige van die oude gezichten weer terug.
0: Ja, Gina Davis ook. Nee, Gina Davis is echt gewoon, ze speelt een oudere dame, maar dat is ze helemaal niet. Ze heeft een soort eeuwige jeugd, hè?
2: Ja, helemaal met je eens. Ja. Helemaal met je eens. En dan begint er opeens een relatie, zeg maar, met een veel jongere man.
0: Ja, die zie je ook al aankomen. En dan,
2: cool.
0: Ja, fantastisch. Ja. En ik vond ook die man die dan, die wordt dan, die neemt een hapje van die verboden vrucht.
2: Art Daniels wordt gespeeld door Clark Peters, die dan de man is van,
0: ook die doet het ook, ook ontzettend leuk. Maar eigenlijk allemaal. Er is er geen één waarvan ik zeg, slechte acteur of die voelde ik niet. Nee, ik vond ze echt een topcast. Nee,
2: ik ben het helemaal met je eens. Ik vond het ook een topcast. Ik vond het verhaal ook heel erg leuk. Het wordt ook gewoon goed neergezet. En ook elke keer die flashbacks van zeg maar Sam Cooper, die dan terug gaat naar zijn vrouw. En dat leven van zijn vrouw heel erg nadenkt daarover en probeert terug te gaan in de tijd. Want hij mist zijn vrouw gewoon heel erg.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die zijn vrouw, bepaalde liederen waar ze samen naar luisteren.
0: Het raakte me ook heel erg hoor. Het moment dat hij dan met die buurman daar staat. En die buurman die is nog echt, die heeft echt nog een beetje een soort zijn tweede jeugd. En die zegt ook heel tijd, je moet mee, Sam the man. En weet je, gewoon ga lekker mee drinken. We gaan lekker barbecuen, gezellig. En hij heeft zoiets van, dan wordt hij op een gegeven moment heel kwaad. En dan zegt hij, maar er is niks meer. Mijn vrouw is dood, ik heb niks meer. Och, nou dat brak me echt. Ik dacht echt, ik was natuurlijk ook een beetje zwakjes. Maar dat vond ik zo, het raakt zo. Want ik kan me zo voorstellen dat je, dat je op een gegeven moment misschien in die periode aankomt, dat je denkt, wat is er nou nog, weet je wel? En wat ik ook heel erg mooi vond, was ook wel confronterend. Het idee van, niemand gelooft ons toch. Want wij zijn oude mensen en mensen gaan natuurlijk denken, die zijn gewoon, die beginnen dement te worden, weet je wel? Dat is toch ook verschrikkelijk?
2: Ja, dat is hartstikke, dat is echt, kijk, dat, hè, dat complexiteit van ouder worden en de kwestie van ouderdom.
0: Ja.
2: Dat waar heel veel mensen die op leeftijd zijn dus mee zitten. Want ik vind dat zo erg als dan dat gebeurt. Waar ze dus niet meer geloofd worden of als ze gewoon een beetje aan de kant worden gezet.
0: Ja.
2: En ze maken nog deel uit van de gemeente.
0: Zeker. En ze hebben heel veel, een heel leven. Ja, je bent, goed. En dat, je bent in je hoofd ook altijd nog jong.
2: Ja.
0: Tenminste, dat is volgens mij wel hoe het werkt.
2: Dat is zeker.
0: In je hoofd word je niet ouder.
2: Nee, je lichaam voel je het maar in je hoofd bij nog.
0: Maar nu gaan we een heel ander gesprek voeren, Bert.
2: The Burrows. Ik ben fan van The Burrows.
0: Ik ben ook 100.000% fan.
2: Als je hem
0: fan
2: wilt zien, je kan hem zien. Hij is te zien op Netflix. Het zijn 8 afleveringen. Allemaal van ongeveer een uur. Een ijzersterke cast. The Burrows. Ik ben een fan. Vanessa is een fan.
0: Ja.
2: Dus kijken naar dit weekend. Het gaat je
0: alsjeblieft kijken. Ja, lekker induiken. Zeker. Hey, ik ben benieuwd wat we volgende week gaan kijken, Bert.
2: Ik heb wel een suggestie voor.
0: Dan zet ik snel even een liedje aan. Dan gaan we het erover hebben.
2: Oké,
0: dankjewel.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: overleg op Curaçao. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het justitieel vierlandenoverleg. Minister van Justitie Shelton Hato ontvangt dan zijn collega-ministers uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De bewindslieden zullen dan afspraken maken over gezamenlijke justitiële prioriteiten. Het programma duurt 3 dagen. Op dinsdag zijn er ambtelijke voorbereidingen, gevolgd door een strategische bijeenkomst op woensdag. Het halfjaarlijkse overleg wordt op donderdag afgesloten met de ministeriële top. Daarin maken de 4 ministers concrete afspraken om de samenwerking binnen de rechtshandhaving te versterken en gezamenlijke prioriteiten aan te pakken. Het overleg krijgt extra aandacht door een recente uitspraak van de rechter op Sint Maarten. Een groep officieren van justitie stapte daar naar de rechter omdat de verplichte jaarlijkse indexatie van hun salarissen al langere tijd uitblijft. De rechter oordeelde dat de ministers van justitie van het Koninkrijk hier samen over moeten beslissen. En automobilisten en huishoudens moeten vanaf 1 september rekening houden met hogere tarieven voor brandstof en elektriciteit. Benzine stijgt met ruim 5 cent naar 2,60 gulden per liter. Diesel wordt aanzienlijk duurder en stijgt met bijna 24 cent naar 2,37 gulden per liter. De prijzen voor kookgas blijven ongewijzigd, dat meldt toezichthouder RAK. Voor huishoudens met een basisverbruik tot 250 kilowattuur stijgt het stroomtarief met ruim 2 cent per kilowattuur. Tegenover de prijsstijgingen staat een kleine meevaller. Het watertarief voor het basisverbruik tot 9 kubieke meter daalt licht met 2 cent per kub. Volgens RAK worden de tariefwijzigingen veroorzaakt door gestegen internationale inkoopprijzen en aanpassingen in de brandstofclausule. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
2: Met zometeen Ed Sheeran na Jennifer Lopez.

0: quiz.
1: Het laatste moment van vandaag om nog even mee te spelen op de valreep met de muziekquiz voor een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, de koortsdroomversie van het echte nummer, laat maar zeggen. Hij is goed herkenbaar, hoor. Dit moet helemaal goed komen. Ik ben erg benieuwd. Laat het me eventjes weten in de app. Welk nummer is dit volgens jou achterstevoren en natuurlijk van welke band? Als je het goed hebt, dan spreken we elkaar misschien zometeen.

0: maar één ding natuurlijk. Er gaat weer een lekker dinertje voor twee uit. En ik heb Roy aan de lijn. Een hele goede avond, Roy.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, ben je al een beetje, klein beetje klaar voor het weekend?
1: Ja, mentaal wel, ja. Maar.
0: Oké, maar je hebt nog niet alles gedaan wat je moest doen deze week.
1: Nee, precies, precies. Nee, morgen gewoon nog lekker een dagje werk.
0: Ja, ja, ja. Maar je zit met je hoofd zit je er wel al dus, begrijp ik.
1: Ja, precies. Precies. Oh,
0: wat erg, hè? Ja, joh, die dag die kom je wel door. Vrijdag vind ik altijd een dag die voelt automatisch al een heel stuk lichter.
1: Precies, precies. Ja,
0: ja dat gaat helemaal goed komen.
1: Hey, ik heb misschien... begin van het weekend.
0: Ja, begin van het weekend. Ja, ja dat begint eigenlijk nu al, want je bent denk ik al klaar met werken.
1: Helaas nog niet. Helaas nog niet, maar even door.
0: Oké, ik dacht dat ik de enige was op het eiland die nu nog voor de baas aan het beunen was. Maar wat ben jij aan het doen dan?
1: Ja, wat journaalpostjes boeken.
0: Oké. Ja, nou ja, het moet ook gebeuren, hè? Want anders moet je straks in het weekend door. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Precies. Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee. Hé, ik kan jou misschien blij maken met een lekker dinertje voor twee. We geven vandaag een diner voor twee weg bij Myra's Kitchen. En daarvoor wilde ik eigenlijk alleen even het antwoord op de volgende vraag. Komt u nog één keer aan.
2: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, klinkt wel een beetje raar, hè, zo.
1: Ja, ja maar toch een bekende toon erin.
0: Ja, precies, precies. Nou, zeg het maar, van welk nummer?
1: Ja, dit is Fight for Your Right van de Beastie Boys. You gotta fight for your right.
0: Hey. Een lekker nummer, hè. Ongelooflijk. Geweldig, geweldig. Zo maken ze niet meer, hè.
1: Nee, helaas niet, nee.
0: Nee, maar goed, we hebben deze lekker. Ik ga hem zo meteen draaien en ik ga jouw naam even noteren. Dus kom binnenkort even langs bij de redactie... en dan krijg je je dinerbon voor een diner voor twee bij Myra's Kitchen.
1: Super, super, dankjewel. Ik kom zeker langs.
0: Helemaal goed. Nou, succes nog even vanavond met werken... en dan heel veel plezier komend weekend.
1: Goed weekend alvast.
0: Dankjewel, doei.
1: Hoi.

FM en je hoorde Fleetwood Mac met Go Your Own Way. En daarvoor hoorde je de Beastie Boys met Fight For Your Right. En dat was gelijk ook het antwoord op de muziekquiz van vandaag. En daarmee verdiende Roy een lekker dinertje voor twee bij Myra's Kitchen. Ben je benieuwd wat we morgen weer weggeven met de muziekquiz? Dan moet je natuurlijk morgen gewoon lekker luisteren naar Paradise FM. En blijf vooral straks ook lekker luisteren, hè, want er komt nog een hoop fijns aan. Billy Joel zie ik staan, Celia Cruz, Danny Vera, Roxette, Anouk. Ja, we hebben alleen maar lekker nummers hier. Ik ga wel weg, dat wel. Dus mij ga je voorlopig even niet horen, tenminste. Ik ga nu weg, kom morgen weer terug. Dus ik zit hier morgen gewoon weer om 4. En ik laat je voor nu achter met Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Tot morgen.

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie... of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd... de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao is van 1 tot en met 3 september gastheer van het Justitieel Vierlandenoverleg. Minister van Justitie Charlton Hato ontvangt collega's uit Aruba, Sint Maarten en Nederland. De ministers maken afspraken over samenwerking binnen de rechtshandhaving. Het overleg krijgt extra aandacht na een rechterlijke uitspraak over achterblijvende salarisindexatie van officieren van justitie op Sint Maarten. Vanaf 1 september stijgen de brandstof- en stroomprijzen. Benzine kost dan ruim 5 cent meer, 2,60 gulden per liter. Diesel stijgt bijna 24 cent naar 2,37 gulden. Het stroomtarief voor basisgebruik stijgt ruim 2 cent per kilowattuur. Kookgas wordt niet duurder. Water wordt 2 cent goedkoper per kubieke meter. Dan internationaal nieuws. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor alle provincies code geel afgegeven. Ook vrijdagmiddag is in bijna heel Nederland onweer mogelijk. Buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten en verlaten het land in de avond. Er is kans op windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Ook kunnen bomen omwaaien. Chipconcern Nvidia heeft in één dag $442 miljard aan beurswaarde gewonnen. Het aandeel steeg in New York bijna 9% na sterke kwartaalcijfers. Beleggers verwachten dat de omzet volgend jaar met ongeveer 70% groeit. Nvidia is nu rond de $5,5 biljoen waard. Beleggers reageerden lauw op de eerste gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6. Na de première van een trailer op Netflix daalde het aandeel van uitgever Take-Two Interactive met 0,2%. De beelden tonen een schietpartij en een autoachtervolging. GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
9: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Huisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud. En komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifrais. Alsjeblieft.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

103.1 FM.

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.